0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 2 uur.
2: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Minister Van Wil heeft na stevige druk van de oppositie erkend dat hij de Tweede Kamer op het verkeerde been heeft gezet toen hij eerder reageerde op de onbehandelde aangifte van burgers bij de politie. Rond middernacht gaf de minister van Justitie en Veiligheid in het debat toe dat hij onvolledig was geweest naar de Tweede Kamer. Volgens de minister was het klip en klaar dat de Kamer zich misleid heeft gevoeld. En dat is nooit mijn bedoeling geweest, zei de minister. In een minderheidskabinet kan een minister worden weggestuurd als een meerderheid van de oppositie een motie van wantrouwen steunt. Het Israëlische kiescomité wil dat bij de parlementsverkiezingen van volgende maand Arabische politieke partijen worden uitgesloten. In het comité zitten vooral leden van de regering van premier Netanyahu. Die beweerden onder meer dat de partijen de gewapende strijd tegen Israël steunen. Ook individuele Arabische leden van de Knesset zijn door kiescomité uitgesloten. Rapper Macklemore gaat een concertreeks geven onder de naam Free Palestine. Hij werd eerder geschrapt vanwege pro-Palestijnse uitspraken in het voorprogramma van Ed Sheeran. Met de ruimte die daardoor in zijn agenda is ontstaan, wil hij nu deze concerten geven, waarbij de opbrengst naar hulporganisaties voor Palestijnen gaat. De eerste optredens zijn in Dublin, Parijs en Londen. Griekenland heeft de koppositie in de pool van Oranje gepakt. In de blessuretijd kopte oud-Utrechtspeler Anastasios Douvikas de winnende goal binnen voor de Grieken en werd het 1-2. Omdat het tussen Oranje en Duitsland bij 1-1 bleef in de Nations League, gaan de Grieken nu aan de leiding in groep 2 van de Nations League. Het weer. Vannacht is het koud met minima tussen de 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige dag. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Noord. Noord non-stop.
3: Non-stop muziek voor wakker Groningen. Wakker.

mission of the group.

0: in Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 3 uur.
2: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Minister Van Wil heeft na stevige druk van de oppositie erkend dat hij de Tweede Kamer op het verkeerde been heeft gezet in zijn eerdere reactie op onbehandelde aangiftes. Rond middernacht gaf de minister van Justitie en Veiligheid in het debat toe dat hij onvolledig was geweest naar de Kamer. De excuses komen na zijn eerdere reactie op het bericht van de Rekenkamer dat er in 2024 10.000 aangiften van ernstige misdrijven zijn blijven liggen. In een eerste reactie had Van Wil het over een vertekend beeld en volgens de Rekenkamer bagatelliseerde hij daarmee het probleem. In een minderheidskabinet kan een minister worden weggestuurd als een meerderheid van de oppositie een motie van wantrouwen steunt. Na de tweede excuses waren de meeste oppositiepartijen tevreden en werd een PVV-motie van wantrouwen alleen nog door Forum voor Democratie gesteund. In Delft hebben ruim 300 studenten met een fietstocht geprotesteerd tegen de onveiligheid op straat. De afgelopen maanden zijn vrouwen in de buurt van een natuurgebied in Delft mishandeld en aangerand. Omdat zij ook op de fiets zaten toen het gebeurde, organiseerden studentenorganisaties vanavond het fietsprotest. Voor de mishandeling en aanranding in Delft is een man van 19 opgepakt en die blijft langer vastzitten. Het aantal werknemers dat thuis zit met stressklachten is flink gestegen. In 5 jaar tijd is een stijging van 50%, blijkt uit onderzoek. Het gaat om klachten als slecht slapen, moeite hebben met concentreren of hoofdpijn. Onder meer in de zorg en het onderwijs is dat een groot probleem. Door personeelstekorten neemt de werkdruk toe en vallen nog meer mensen uit. En ook is thuiswerken of later beginnen geen optie daar. Omdat er zo weinig ruimte is om flexibel te werken, komt stress sneller voor. Dan nog het weer. Vannacht koud met minima tussen de 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige dag. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Noord. Noord non-stop.
3: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 4 uur.
2: Felicia van der Graaf met het NOS Journaal. Premier Jette heeft in een toespraak bij de Verenigde Naties uitgehaald naar de Amerikaanse president Trump en zijn taal over het internationaal strafhof. Handen af van het hof en alle andere instituties die internationale rechtsorde beschermen, zei Jette. Op die zin volgde applaus uit de zaal. Trump gebruikte deze week harde woorden over het strafhof. Hij noemde het een anti-Amerikaans tribunaal dat schijnprocessen voert. Het strafhof is gevestigd in Den Haag en behandelt rechtszaken over bijvoorbeeld genocide en oorlogsmisdrijven. De VS heeft het hof nooit erkend. Het aantal werknemers dat thuis zit met stressklachten is flink gestegen. In 5 jaar tijd is een stijging van 50%, blijkt uit onderzoek. Het gaat om klachten als slecht slapen, moeite hebben met concentreren of hoofdpijn. Onder meer in de zorg en het onderwijs is dat een groot probleem. Door personeelstekorten neemt de werkdruk toe en vallen nog meer mensen uit. Ook is thuiswerken of later beginnen daar geen optie. Schrijver Sjoerd Kuiper heeft vlak voor zijn overlijden de Gouden Griffel 2026 voor het beste kinderboek gewonnen. Voor Maantje verhuist de zee. Boekenkoepel CPNB heeft dat bekendgemaakt. Kuiper overleed dinsdag na een kort ziekbed, maar werd kort daarvoor nog verrast met de prijs. Griekenland heeft de koppositie in de pool van Oranje gepakt. In de blessuretijd kopte oud-Utrechtspeler Anastasios Douvikas de winnende goal binnen voor de Grieken en werd het 1-2. Omdat het tussen Oranje en Duitsland bij 1-1 bleef, gaan de Grieken nu aan de leiding in groep 2 van de Nations League. Dan nog het weer. De ochtend begint fris, maar uiteindelijk wordt het vandaag een zonnige en warme dag. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Noord. Noord non-stop.
3: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

mijn mond. Vroeger was ik driftig, vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel. Voor alles wat jij doet,

너란 사랑으로 수놓아진 별. 내 우주에 넌 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금 이 시련도

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 5 uur.
2: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Premier Jette heeft in een toespraak bij de Verenigde Naties uitgehaald naar de Amerikaanse president Trump en zijn taal over het internationaal strafhof. Handen af van het hof en alle andere instituties die internationale rechtsorde beschermen, zei Jette. Op die zin volgde applaus uit de zaal. Trump gebruikte deze week harde woorden over het strafhof. Hij noemde het een anti-Amerikaans tribunaal dat schijnprocessen voert. Het strafhof is gevestigd in Den Haag en behandelt rechtszaken over bijvoorbeeld genocide en oorlogsmisdrijven. De VS heeft het hof nooit erkend. Minister Van Wil heeft na stevige druk van de oppositie erkend dat hij de Tweede Kamer op het verkeerde been heeft gezet. Rond middernacht gaf de minister van Justitie en Veiligheid in het debat toe dat hij onvolledig was geweest. De excuses komen na zijn eerdere reactie op het bericht van de Rekenkamer dat er duizenden aangiften van ernstige misdrijven zijn blijven liggen. In de eerste reactie had Van Wil het over een vertekend beeld en volgens de Rekenkamer bagatelliseerde hij daarmee het probleem. In Delft hebben ruim 300 studenten met een fietstocht geprotesteerd tegen onveiligheid op straat. De afgelopen maanden zijn vrouwen in de buurt van een natuurgebied in Delft mishandeld en aangerand. Voor de mishandelingen en aanrandingen in Delft is een man van 19 opgepakt. Hij blijft langer vastzitten. Het Israëlische kiescomité wil dat bij de parlementsverkiezingen van volgende maand Arabische politieke partijen worden uitgesloten. In het comité zitten vooral leden van de regering van premier Netanyahu. Die beweerden onder meer dat de partijen de gewapende strijd tegen Israël steunen. Verwacht wordt dat het Israëlische Hoge Rechtshof het besluit terugdraait. Het weer, de ochtend begint fris, maar uiteindelijk wordt het vandaag een zonnige, warme dag. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Noord. Noord non-stop.
3: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 6 uur.
3: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Premier Jette heeft in een toespraak bij de VN uitgehaald naar de Amerikaanse president Trump en zijn taal over het internationaal strafhof. Handen af van het hof en alle andere instituties die internationale rechtsorde beschermen, zei Jette. Op die zin volgde applaus uit de zaal. Eerder deze week gebruikte Trump harde woorden over het strafhof. Hij noemde het een anti-Amerikaans tribunaal dat schijnprocessen voert. Het strafhof is gevestigd in Den Haag en behandelt rechtszaken over bijvoorbeeld genocide en oorlogsmisdrijven. De VS heeft het hof nooit erkend. Minister Van Wil heeft na stevige druk van de oppositie erkend dat hij de Tweede Kamer op het verkeerde been heeft gezet. Rond middernacht gaf de minister van Justitie en Veiligheid in het debat toe dat hij onvolledig was geweest. De excuses komen na zijn eerdere reactie op het bericht van de Rekenkamer dat er duizenden aangiften van ernstige misdrijven zijn blijven liggen. In de eerste reactie had Van Wil het over een vertekend beeld en volgens de Rekenkamer bagatelliseerde hij daarmee het probleem. Rapper Macklemore gaat een concertreeks geven onder de naam Free Palestine. Hij werd eerder vanwege pro-Palestijnse uitspraken geschrapt uit het voorprogramma van Ed Sheeran. En met de ruimte die daardoor in zijn agenda is ontstaan, wil hij nu deze concerten gaan geven, waarbij de opbrengst naar hulporganisaties voor Palestijnen gaat. De eerste optredens zijn in Dublin, Parijs en Londen. En in de Nations League heeft Griekenland de koppositie in de pool van Oranje gepakt. In de blessure kopte oud-Utrecht-speler Anastasios Douvikas de winnende goal binnen voor de Grieken. En werd het 1-2 tegen Servië. Omdat het tussen Oranje en Duitsland bij 1-1 bleef, gaan de Grieken nu aan de leiding in groep 2 van de Nations League. Het weer, de ochtend begint fris, maar uiteindelijk wordt het vandaag een zonnige en warme dag. Het wordt 19 tot 24 graden.
4: Oh, dankjewel Felicia. Ik zou het nog even mogen zeggen, dit was het nieuws. Hier is het Groningse nieuws. Rob, goedemorgen.
5: Goedemorgen. Een schadebeoordelaar van bureau DOG dat schaderapporten opstelt voor het IMG is niet onafhankelijk. Dat heeft de rechtbank bepaald in een zaak die was aangespannen door een gedupeerde uit Norg. De schade-expert is ook mede-aandeelhouder van DOG en had daarom mogelijk ook een persoonlijk financieel belang bij het rapport. Dus er is altijd geen zekerheid over de toekomst van het Werelderfgoedcentrum Waddenzee in Lauwersoog. Dat schrijft het centrum in een nieuwsbrief aan donateurs. Volgens verslaggever Loek Mulder wordt met de schuldeisers nog steeds onderhandeld over de onbetaalde miljoenenschuld.
6: De bouw heeft een tekort van bijna 3 miljoen euro opgeleverd. Het WEC kan de openstaande rekeningen niet betalen. En tot overmaat van ramp vallen ook de bezoekersaantallen tegen.
5: En de basketballers van Donar hebben de eerste Europese wedstrijd van het seizoen verloren. In Polen was Anwil Wlodzjawek met 97-81 te sterk. Meer nieuws straks om 6:30.
7: Radio Noord.
0: De ochtendploeg.
7: Met Edwin Paspeer.
4: Goedemorgen en welkom op alweer de laatste dag van de werkweek. De nieuwe dag is begonnen en de ochtendploeg is op je radio. Tot 10 uur met nu Owen Paspeer.

0: mooi compliment. You're my favorite waste of time, Jorden. De zomerrit van Owen Paul. Goedemorgen, de nieuwe dag is aangebroken. Vrijdag 25 september, dit is een nieuwe ochtendploeg. Met Daf de Blanke, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En Rob de Vries ook, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Loopt een aardige dag te worden. Is nogal wat nevel en mist in de ochtend. Daarna komt de zon ervoor in de plaats. En met een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het 19 of 22 graden. Ik sta net nog even te kijken naar onze app mailbox.
1: Ja.
0: 050-3188-288. Erik Bats had het gistermiddag in Studio Grun over wat je allemaal met een aardappel kunt doen. Oh. En ik zie allemaal dingen binnenkomen waarvan ik denk, ja, het is er nog misschien geen tijd voor. Zeker niet met dit voor weer. Maar Cornelia komt met stampot hete bliksem. Rappels, spekjes en rookworsten. En hier bleef ik even helemaal bij stil. Zeg, een jonker zegt de pikkelilly bij de stopverf. Stampot stopverf met Amsterdamse uitjes. Oh.
1: Dat heb ik nog nooit gehad.
0: Stampot stopverf. Stampot bruine bonen.
1: Oh, dat heb ik nog nooit gehad, denk ik.
2: Hou ik sowieso niet van.
0: Nee?
2: Nee.
0: Ben je sowieso niet van de bruine boom?
2: Nee, ik ben niet van de bruine boom.
0: Bartje.
2: En niet alleen van de gevolgen ervan.
0: Bartje de Vries met het nieuws. Ja. Nederlands elftal speelde gisteravond met 1-1 gelijk tegen Duitsland... bij het debuut van bondscoach Xavi Hernandez. Brobbie raakte geblesseerd. Cody Gakpo scoorde in de 92e minuut. Op het aangeven van Ruben van Bommel, een hele mooie voorzet... die wel een uniek moment aantekende de Nederlandse geschiedenis gisteren. Want voor het eerst was er een international in actie... wiens vader en opa ook al voor Oranje in actie kwamen.
2: Ja.
0: Cool. Opa Bert van Marwijk, 1 interland. Mark van Bommel, vader, 79 keer. En Ruben van Bommel, nu ook 1 interland. Daar zal het vast niet bij blijven. Hij vertelde bij de NOS hoe die voorzet van hem nou precies ging.
3: Ja, ik onderschepte de bal en toen... Toen ging ik lopen en toen zag ik Cody de tweede paal helemaal vrij staan. Dus ik dacht, hij moet op een manier daar komen. En ik denk dat hij nog niet eens zo makkelijk was om af te werken. Dus dat was vrij aardig gedaan. Maar de paas was ook niet verkeerd.
4: Ja, wat was eigenlijk mooi, de paas of het doelpunt?
3: Ik denk het doelpunt toch. Als je zo vliegend met binnenkant voet, dan is het wel knap hoor.
4: Ja, je valt in en je bent meteen gevaarlijk. Hè? Want daarvoor, met je schoten, ook bijna een goal.
3: Ja, klopt. Eén soort van dropkick buiten de 16. Maar die was er niet ingegaan. Tenzij die aangeraakt werd. Maar ja, dat probeer je. Als je als invaller erin komt, probeer je gevaarlijk te zijn. En dat lukte wel.
4: Maar je kwam er niet met een hoge hartslag in. Ik bedoel, geen koud watervrees.
3: Ik moet zeggen dat ik in die warming-up wel aardig warm was. Hoor. Dus daar lag het niet aan.
4: Het is uniek, hè, wat je laat zien. Want het is de derde in een generatie. Jouw opa Bert van Marwijk in Oranje. Je vader Mark van Bommel in Oranje. Nu jij. Ben je iemand die daar gevoelig voor is?
3: Nee, niet echt. Ja, ik weet natuurlijk al heel lang dat het zo is. En het is wel iets heel moois, denk ik. 3 generaties. Ik kom niet vaak voor, dus... Maar het is niet dat ik er speciaal rekening mee houd.
0: 1-1 tegen Duitsland dus. Virgil van Dijk, oud FC Groningen. Ik zag gisteren een filmpje voorbij komen van Liverpool, ergens op Instagram. Daar werd hem gevraagd naar zijn favoriete teamgenoot alle tijden en zoiets. En toen werd ook gevraagd, wat is je mooiste moment uit de voetbalhistorie, jouw voetbalhistorie? Toen noemde hij zijn debuut bij FC Groningen.
1: Oh, wauw, wat mooi.
0: Okay. In het Engels. Ja. Nou, deze Virgil van Dijk speelde gisteren zijn 97e interland en passeert daarmee op de ranglijst Arjen Robben. Staat nu op plekje 11 in die ranglijst. Als we het toch nog over het voetbal hebben. Een bijzonder moment was er gisteren tijdens Israël tegen Oostenrijk.
1: Ja, ik heb het gezien.
0: Heb je die beelden gezien?
1: Ja.
0: Er was een aanvaller, die scoorde een doelpunt. Sayed Abu Farchi, die had al geel. En toen scoorde die, rende naar de cornervlag, pakte de cornervlag en ging als een soort geweer daarmee schieten.
1: Ik dat vind het zo ongevoelig.
0: Ja, nou, dat leverde hem zijn tweede gele kaart ook op. Want het werd gezien als onsportief gedrag. En ook een beetje onnozel gedrag.
1: Ik vind het echt heel, heel erg bijzonder.
0: Maar ja, je ziet wel meer. Een pijl schieten en zo. Dat gebeurt ook al heel vaak, toch? Dat soort dingen.
1: Ja, maar een geweer als land in oorlog is?
0: Nee, dat heb je. Dat is
1: zo.
0: Ik ben voor de ouderwetse juich. Gewoon rennen en dan je vuist in de lucht.
1: Inderdaad.
2: Hand in de lucht. Ja. Of eventueel nog een sprongetje.
1: Ja, precies. Leuk.
0: Het is 25 september. Vandaag in 1818 was de eerste bloedtransfusie ter wereld. Er werd toen nog geen rekening gehouden met verschillende bloedgroepen, waardoor veel transfusies mislukten. Maar in Engeland was wel de eerste 1818. Iemand kreeg bloed van haar echtgenoot. En vandaag in 1933 reden die eerste auto's over de afsluitdijk. Aanvankelijk had er een spoorlijn over die dijk zullen komen, maar het werden uiteindelijk toch auto's. In 1932 was de dijk gedicht en een jaar later reden daar dan ook de eerste auto's. Zometeen hier, een vroege vogel.

0: knop voor zichzelf ingedrukt. We gaan niet zo goed met deze Lola Jong, maar haar plaatjes hebben we wel. Missy, het is 5:15.
1: Dit is
2: de vroege vogel.
0: Nou, iemand die vandaag echt een vroege vogel is, want al lang op pad en aan het werk. Elektricien Han Alwon. Dag Han, goedemorgen.
3: Goedemorgen, extra achtervloeg voor mij.
0: Ja, want hoe vroeg was het vanochtend dan?
3: Nou, ik zou je vertellen, heel vroeg, want ik denk 4:40 had ik de wekker gezet. Dus ik, dat was een extra vroege vogel. Dus ik sta op het ogenblik voor de ingang van waar ik bezig moet. In Harlingen ben ik al. Dus ik ben een uur onderweg, vijf minuten.
0: Ja, en waarom ben je zo vroeg dan in Harlingen?
3: Nou, gisteren had ik mijn collega belde al een beetje paniek van dat er... een beetje raar rook. Dus er was een zekering die is uitgebrand. Zo'n oude oldschool zekering, weet je wel.
0: Ja, zo'n knop nog, zo'n witte knop.
3: Ja, zo'n witte knop. Dus, dus daar was wel een, paniek. Maar goed, de halve school die was uit. Dus dat was toch wel even een dingetje. Dus, maar ja, dan moet je even anticiperen. En vandaag maar even repareren voor 7:30 dat de school begint. Dus mijn collega die komt zo. Dus, maar goed. Dat gaf weer zijn voordeel, Edwin. Ik had non-stop muziek op Radio Noord.
0: Lekker, hè?
3: En 130 sinds lange tijd over de A7. Oh,
0: ja, dat kon, ja.
3: Ja. Nou, dat is wel.
0: Maar jij maakt geen vrienden bij die leerlingen. Want die hopen allemaal natuurlijk dat ze het eerste uur vrij zijn vandaag. En dan zet jij daar een streep door.
3: Ja, er zijn mensen heel blij. En ik denk dat ze allemaal blij zijn, hoor. Want de conciërge werd er heel snel geschakeld. Ik heb even... gedachten en oplossingen, dus nee, dat komt helemaal goed. Voor de leerling, het is maar net hoe je het bekijkt. Ja, toch?
0: Jij bent ook leerling geweest en jij vond vroeger ook fijn, toch? Ja.
3: Ja, klopt. Nee, maar ik zeg net, gisteren natuurlijk een uitje van het werk, KNO hebben gedaan.
0: Oh, leuk.
3: Lang.
0: Ja?
3: Ja, vanmorgen was het wat minder toen ik opstond, maar...
0: Maar je had een bedrijfsuitje met elkaar?
3: Ja, klopt. Eventjes 2 uur gekaan, dat ik ook nooit deed. Dus toen was ik rond 9:15 thuis. Dus toch Nederland zelf alleen maar uitgekeken. En,
0: zo, kort nachtje.
3: Kun je wel zeggen, ja. Maar het is een vrijdag, hè. Dus,
0: ja, en was het een beetje leuk, dat KNO? Is alles goed gegaan?
3: Geweldig, Edwin. Ja, dat was bijna nul gedaan. Ja, heel vroeger misschien een keer, maar... Mijn collega ging direct bij de instaan mijn kopje onder, dus dat waren leuke beelden. Ik ging met een drijf naar... Dat was even gezellig onder elkaar. Dus,
0: nou, mooi man. Nee, ja.
3: Heel leuk, leuke ervaring.
0: En nog plannen voor het weekend?
3: Nou, een beetje rustig aan, hè. Een beetje uitrusten en we zien wat het brengt. Hè. Er komt altijd wel wat op pad, dus dat komt wel goed. We hebben een drukke weekend gehad, dus... Een rustig weekend is ook wel lekker.
0: Zo is dat. Nou, dan wens ik je een mooie dag vandaag en alvast een goed weekend.
3: Is gelijk. Bedankt daar. Goeie uitzending.
0: Dankjewel. Hoi.
3: Doei.
2: De vroege vogel.

0: dansen, gevolgd door Hot Chocolate en Girl Crazy hier in de ochtendploeg op Noord. 6:30, straks het Groningse nieuws. Nu eens even kijken wat er de afgelopen nacht in de rest van het land en de wereld gebeurde. Minister Van Wil bijvoorbeeld heeft na stevige druk van de oppositie toegegeven dat hij de Tweede Kamer op het verkeerde been heeft gezet en dat hij onvolledig is geweest. De excuses komen na het bericht van de Algemene Rekenkamer dat er in 2024 10.000 aangiften van ernstige misdrijven zijn blijven liggen. In een eerste reactie had Van Wil het over een vertekend beeld en volgens de Rekenkamer bagatelliseerde hij daarmee het probleem. Van Wil moest daarna flink door het stof.
1: Het is klip en klaar dat u zich misleid heeft gevoeld, dat u zich op het verkeerde been heeft gezet. En daar had de Algemene Rekenkamer ook gewoon gelijk in. Mijn excuses en ik beloof daarin voor de toekomst beterschap.
0: De PVV wilde minister Van Wil wegsturen en diende een motie van wantrouwen in. Maar na de tweede excuses van de minister werd hij alleen nog gesteund door Forum voor Democratie. Premier Jetten heeft op de algemene vergadering van de Verenigde Naties hard uitgehaald naar president Trump, die het internationaal strafhof in Den Haag het liefst ziet verdwijnen. Jetten reageerde in New York ongekend fel.
2: And I believe there can be only one response: to say hands off the ICC and all those other institutions that protect the international legal order.
0: Amerika heeft het strafhof dat onder meer mogelijke oorlogsdaden van Amerikaanse militairen in Afghanistan onderzoekt nooit erkend. President Trump noemde het eerder deze week een anti-Amerikaans tribunaal dat schijnprocessen voert. En in de Nations League heeft de Nederlands voetbalelftal de eerste wedstrijd gelijk gespeeld. Tegen Duitsland werd het 1-1. Die mannschaft kwam na ruim een half uur op een 1-0 voorsprong gebeuren, terwijl spits Brian Brobby gelesseerd op de grond lag. Daarna waren er genoeg kansen op de gelijkmaker. Ook werden twee Nederlandse doelpunten nog afgekeurd. Het duurde uiteindelijk tot de 92e minuut. Voor Cody Gakpo een prachtige voorzet van debutant Ruben van Bommel kon benutten voor de gelijkmaker. Aanvoerder Virgil van Dijk keek tevreden terug op het gelijkspel.
3: Ik denk met vlagen heel goed gespeeld. Sommige momenten, wanneer we het risico nemen met druk zetten, zijn we soms wat kwetsbaar. Maar ja, dat is ook iets waar we nog wel beter in kunnen. Maar na 3 dagen werken, denk ik dat het een prima pot is geweest.
0: Zondag speelt Oranje opnieuw in de Nations League. In Belgrado is Servië dan de tegenstander. Het Groningse nieuws, Rob, wat zit erin?
4: Ja, dan meer over de onzekere toekomst van het Werelderfgoedcentrum Waddenzee in Lauwersoog.

0: De Schotse band met Amerikaanse naam Texas. Say what you want. Het is 6:30 geweest. Hier is het nieuws. Rob, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Een schadebeoordelaar van bureau DOG... dat schaderapporten opstelt voor het instituut Mijnbouwschade Groningen... is niet onafhankelijk. Dat heeft de rechtbank bepaald in een zaak die was aangespannen... door een inwoner van Norg die het niet eens was... met de schadebeoordeling van zijn huis. De schade-expert die dit rapport opstelde... is ook mede-aandeelhouder van bureau DOG. De rechter zegt daarom niet uit te kunnen sluiten dat de expert een persoonlijk financieel belang bij het rapport had. De uitspraak kan gevolgen hebben voor toekomstige schaderapporten van experts die ook aandeelhouder zijn van een schadebureau. Het IMG zegt niet van plan te zijn zijn werkwijze aan te passen. Er is nog altijd geen zekerheid over het voortbestaan van het Werelderfgoedcentrum Waddenzee in Lauwersoog. De directie onderhandelt nog met de schuldeisers over de onbetaalde miljoenenschuld. Dat betekent dat het centrum, met daarin de zeehondenopvang en waddenexpositie, nog steeds rekening houdt met een faillissement. Verslaggever Loek Mulder weet meer over de financiële malaise van het Werelderfgoedcentrum.
2: Het WEC heeft grote moeite om de eindjes aan elkaar te knopen. De bouw heeft een tekort van bijna 3 miljoen euro opgeleverd. Het WEC kan de openstaande rekeningen niet betalen. En tot overmaat van ramp vallen ook de bezoekersaantallen tegen. Op dit moment is de toekomst van het WEC en de Stichting Zeehondencentrum Pieterburen niet vanzelfsprekend, schrijft het WEC zelf in een nieuwsbrief aan de donateurs.
1: Een meisje is gisteren aan het eind van de middag gewond geraakt nadat ze op het klaverstuk in Zuidhorn van de fiets viel. Ze zat achterop bij een volwassene. Door nog onbekende oorzaak kwamen ze ten val, waarna het meisje klem kwam te zitten. De brandweer wist het meisje na 3 kwartier te bevrijden met behulp van gereedschap. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Tientallen asielzoekers hebben gisteren op het gras voor het aanmeldcentrum in Ter Apel gebivakkeerd. Binnen was geen plek en de dagopvang van het Rode Kruis was vol. Danielle Brouwer van de hulporganisatie noemt de situatie van gisteren onacceptabel. Het Rode Kruis waarschuwt al langer voor escalatie.
3: Pas nou op, er is een kans dat er weer in die onmenselijke situatie gaat komen, dat er weer mensen op het gras gaan staan. Zorg er nou ook voor dat er een andere oplossing komt, dat er gewoon een goede slaapplek is voor mensen, dat ze een dak boven hun hoofd hebben.
1: De aantallen asielzoekers namen de laatste weken al toe. Ook de nachtopvangen zitten weer helemaal vol. Ook gistermiddag veel lachende gezichten dankzij de komst van de WK wielrennen naar Groningen en Drenthe in 2034. De delegatie die het evenement binnenhaalde gaf een persconferentie op het Groninger Stadhuis. Daarbij was ook een tevreden wethouder sport, Jalt de Haan.
4: Het hele WK gaat door alle dorpen en steden hier in onze provincie en in Drenthe. Ja, en dat denk ik dat het gaat leiden tot ontzettende mooie volksfeesten waar echt verbinding zal plaatsvinden. En ik denk dat dat echt ook de meerwaarde is van zo'n evenement.
1: En de basketballers van Donar hebben de eerste Europese wedstrijd van het seizoen verloren. In Polen was Anwil Wlodzjawek met 97-81 te sterk. Het was de eerste van 8 poolwedstrijden. In het vierde kwart kwam Donar knap terug tot 77-77. Maar daarna liepen de Polen alsnog flink uit. Volgende week speelt Donar opnieuw een uitwedstrijd. Dan in Tallinn, de hoofdstad van Estland. Meer nieuws en sport op rtvnoord.nl en in onze app.
5: De Ochtendploeg
6: met Edwin Pasveer.
0: Ik ben blij met mijn buren. Gisteren ontloop het vuur, straks de reacties op die stelling. En Harma is er straks om 7:15 met het weer. Goedemorgen.

0: Ploeg en Boogie Wonderland.
1: Lopend vuur.
0: Ja, een goede buur is beter dan een verre vriend, luidt het bekende spreekwoord. En pakt dat in de praktijk ook zo uit? Nou, niet altijd. Er zijn best wel mensen die gedoe hebben met de buren. Dan gaat het over de onverzorgde tuin, de erfgrens natuurlijk, geluidsoverlast. Hoe zit dat bij jou? Ons lopend vuur luidde gisteren: ik ben blij met mijn buren. Wat kan er allemaal binnen, Daphne?
2: Ja, we kregen wel een mooi berichtje van Erik Kamps. Hij zegt: ik ben erg blij met mijn buurman Richard Jonker. De andere buren ook trouwens. En die zet er dan zijn hele adres nog even bij.
0: Oh,
2: dat is niet nodig, maar
0: nee,
2: we geloven je op je woord. Maar mooi. Jetty die woont al 40 jaar in hetzelfde huis en heeft prima contact met de buren. Ook Diana heeft prima buren, maar ook een prima buurt. Dus dat gaat nog weer buiten.
0: Ja, dat gaat nog verder.
2: Naast de buren, dat is hartstikke mooi. Tanja die vertelt dat ze heel blij is met haar lieve buurdames. We lopen elkaar de deur niet plat, maar zijn er altijd voor elkaar. Ook Jannie is erg blij met de buren. Ze woont in een klein straatje met 7 huizen. En als het nodig is, dan zijn we er voor elkaar. Dat is hartstikke mooi. En Richard heeft ook hele leuke buren en ook een leuke buurtvereniging.
0: Ook nog, ja.
2: Dat is wel fijn, want zo'n vereniging die organiseert vaak activiteiten natuurlijk.
0: Buurbarbecue.
2: Ja, Peter heeft aan de ene kant hele fijne, nette en gezellige mensen. Aan de andere kant niet zo.
0: Oei.
2: Nee, inderdaad. Onkruid groeit inmiddels tot aan de goot, vertelt hij onder andere.
0: Ik heb, toen ik nog in de stad woonde, kwam er een soort studentenhuis naast op een moment. En die hadden dat ook. Maar als ik dan de voortuin deed bij mezelf, dan pakte ik de buurttuin ook gelijk maar even bij. Want ja, en dan viel het vaak niet eens op. Maar ze bedankte dan wel als ik het gezet had.
2: De
0: tuin even gedaan. Oh ja, dank u wel meneer. Ja.
2: Oh leuk. Ja. Nou, dat was ook leuk. Ik kwam gisteren thuis en toen was mijn buurman, die was een perkje aan het maken om een boom in onze straat.
0: Dat is ook leuk.
2: Ja, wat bloemetjes aan het planten. Ik dacht, nou, dat is leuk, zo'n buurman.
0: Ik kreeg ook nog een telefoontje van Laura Hoeksema. Even luisteren.
3: Toen ik in 73 in Godwinsen kwam te wonen, toen was het al een heel hecht dorp. En door corona waren we dat een tijdje kwijt. En 3 jaar geleden is achter mijn huis een boerderij afgebrand. En door die brand hebben wij de saamhorigheid weer teruggekregen. Want ze waren alles kwijt. En de dag na de brand, toen sprak die boerin, die liep voor mijn huis langs. Ik sprak er even aan om er eventjes sterkte te wensen. Ja, ze zei van, we zijn alles kwijt, maar hebben elkaar nog.
0: Het zijn wel woorden.
2: Mooi.
0: Eentje nog?
2: Ja, Trudy is superblij met de naaste buren. Soms krijgt ze zelfs een heerlijk maaltje als de buurman iets te veel heeft gekookt.
0: Dat is helemaal fijn, ja.
2: Top.
0: Ik ben blij met mijn buren. Gisteren ons lopend vuur. Nou, doet ons goed dat 76% van de stemmers dat ook vindt.

0: countryklanken van Ella Langley en Choosin Texas. 14 voor 7. Harma, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: En fris nachtje was het.
1: Ja, zo is dat. Twente had zelfs grondvast, min 15. Eelde bleef een dikke anderhalve groot erboven. En ja, de stad is op dit moment 7,5 groot. En een maximum temperatuur gisteren 19. Het is windstil en onbewolkt. En de barometerstand doet zo'n 22 millibar. Een visvliet 16,5 groot gisteren 6,5 op dit moment. Een zwakke zuid-zuidwestelijke wind. En een roodschouw gisteren met 9 uur de zunderbier werd 16,5 groot. 3 millimeter is er verdampt. En op dit moment krookhelder 18 kilometer zicht en 6,5 groot. Er zitten hier en door wat mistbanken. Dat is ook straks heel gaaf verdwenen. We zitten in mooie, dreuge lucht. Ja, en de zon die komt er vandoor gauw aan te pas, hoor. De temperatuur die gaat met een zwakke tot motige zuid-zuidwestelijke wind richting 19 of 20 graden. Vanavond en vannacht vrij helder, 19 tot 14 graden als minimum. En morgen is er even wat meer bewolkt. Er valt een spatje regen. En de middag die komt de zon weer beter te verschijnen. En met een zwakke tot motige noordoostelijke wind wordt 18 of 19 graden.
0: Dankjewel, tot over een uurtje. Gistermorgen stond toch de ploeg voor een groot deel in het teken van het WK wielrennen. Dat in 2034 naar Groningen komt. Daar gaan we straks over praten op straat in Appingedam.

0: En Dan's Little Sister. Nou, dat WK wielrennen, dat komt dus naar Groningen en Drenthe. Over 8 jaar in 2034. Het hield ons de hele week wel een beetje bezig. Maar de kogel is dus door de kerk. Gistermiddag nog een persconferentie. En Ronald Niemeyer ging naar Appingedam om daar op straat voor ons Gronings Peil de mening te peilen over dat WK wielrennen.
1: Het WK wielrennen komt nog run, zo.
2: Ja.
1: Moet ook door Appingedam heen komen.
2: Moet door alle gemeentes. Dat hebben ze ook gezegd van mij. Voor een of andere handel. Hart van Nederland. En dan denk ik dat ze alle gemeentes mee aan dan, man.
1: Je moet zo duur Appingedam inkomen, bijvoorbeeld.
2: Oh, dat zou wel mooi weten, natuurlijk.
1: Ja.
2: Door Appingedam. Ja, mooi stadje, toch?
1: Hoe moet ze allemaal langskomen, vind je?
3: Nou, door, midden door Appingedam.
1: Midden door Appingedam?
3: Ja, vind ik wel, ja. En de asiel.
4: Maar wel in de dame in.
1: De dame in,
4: ja. Ja. En door de binnenkant, dat kan.
1: Ja.
4: Als dat niet de naam is, dat moet.
1: Ja.
4: En dan moet je boeten aan.
5: Ik zal mij wijten. Nee.
1: Nee?
5: Maar wil ook niks zoeken.
2: Gewoon alles, hè. Mooie stroten.
1: De mooie stroten.
2: Hangende keuks.
1: Ja. Inderdaad, die hangende keukens.
2: Ja, dat is wel belangrijk, hè, voor Appingedam.
1: Dat is het beeld van Appingedam,
2: ja, ja, zeker.
1: De hangende keukens.
2: Nee, dat moet over dat smal brugje. Dat wordt nou een zootje. Dat wordt niks.
1: Nee, dat wordt niks.
2: Nee, maar een beeld geven van alle gemeenten. Net zoiets. En wat Delfzijl met de ziel dus.
3: Ja, dat heb je daar met veel te zien.
1: De hangende keukens.
3: Ja, nou ja, er zijn er maar drie.
1: Ja.
3: Dus, ja. Dus die hangende keukens, dat zegt mij niks. Maar,
1: nee.
3: Maar ja, die Nicolaikerk en zo wat. En de haven. En hij met de toertocht kan maken met de boot en zo.
1: Ja.
3: Dus dat mag allemaal in beeld gebracht worden.
1: Ja, er wordt dan sowieso hier deur daarmee. En hoe moet er nog meer langs, vind je? Wat moeten ze laten zijn met het evenement?
4: Nou, houd de stad eruit zeer.
1: Ja.
4: Echt die oorlog gedaald, nou, onder andere hangt de keuken.
1: Ja.
4: En wat een beetje interessant vind.
1: Ja. Wat is ook door Delfzijl heen?
4: Jazeker.
1: Ja.
4: Daar hoort erbij.
1: Door de stad heen?
4: Ja, en bij de Omlaag. Ja,
5: groen is allemaal mooi. Maar ik word het nooit.
1: Nee.
5: Maakt me ook niet zoveel uit.
1: Nee, want wat vind je van dat evenement?
5: Nou, het huffen mij ook nooit.
1: Het huffen jou nooit?
5: Nee. Ik ben zoveel andere mooie evenementen dat ik denk, besteed er ook in mijn aandacht.
1: Ga je wielen vernomen? Ga je wel kijken als zover is?
2: Nee, ik ben geen wieler. Nee. Ik loop even voetbal.
6: Radio Noord. Goedemorgen, Edwin.
1: Mm.

Kenny B nam ons mee naar Parijs in de ochtendploeg op Radio Noord. Ik weet al een tijdje dat Ewout Genemans in Groningen is geweest voor de opnames van Bureau Groningen, de opvolger van Bureau Utrecht. Daar zijn ze nog meer geweest, Eindhoven geloof ik. Nou, we weten inmiddels ook al wanneer de eerste uitzending is. En we weten nu ook welke 12 agenten worden gevolgd. En die 12 agenten stellen zich straks na 7 uur voor hier in de ochtendploeg. Nu James.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 7 uur.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Justitieminister Van Wil heeft excuses aangeboden voor zijn optreden in de kwestie rond de duizenden politieaangiftes die zijn blijven liggen. De oppositie nam hem in het debat flink onder vuur. Van Wil sprak eerder van een vertekend beeld en bagatelliseerde daarmee het probleem, volgens de Rekenkamer. De minister zei in de Tweede Kamer dat dat zeker niet de bedoeling was.
3: Het is klip en klaar dat u zich misleid heeft gevoeld, dat u zich op het verkeerde been heeft gezet. En daar had de Algemene Rekenkamer ook gewoon gelijk in. Mijn excuses en ik beloof daarin voor de toekomst beterschap.
2: Meerdere partijen overwogen steun voor een motie van wantrouwen. Na Van Wil's excuses steunde alleen PVV en FVD die. Bij zijn eerste toespraak bij de Verenigde Naties heeft premier Jette een lans gebroken voor het in Nederland gevestigde internationaal strafhof. Deze week heeft de Amerikaanse president Trump opnieuw uitgehaald naar het strafhof dat volgens hem schijnprocessen houdt. Jette zei, zonder Trump te noemen, handen af van het hof en alle andere instituties die de internationale rechtsorde beschermen. Na die zin volgde applaus uit de zaal. Ruim 300 mensen, waaronder veel studenten, hebben met een fietstocht door Delft gedemonstreerd tegen onveiligheid op straat. De afgelopen maanden zijn meerdere vrouwen in Delft mishandeld en aangerand terwijl ze op de fiets zaten. Een man van 19 zit vast in verband met die zaken. Oranje heeft gelijk gespeeld bij het debuut van bondscoach Xavi tegen Duitsland in de Nations League. In de blessuretijd zorgde Gakpo voor de 1-1.
4: Nou, nog één keer in Nederland. Van Bommel. Doe het. Van Bommel. Gakpo! Ja! 1-1! En een heerlijke gelijkmaker voor Oranje.
2: Griekenland heeft de koppositie in de pool gepakt doordat ze met 1-2 wonnen van Servië. Het weer zonnig en warm bij 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: En hier is het Groningse nieuws met Rob de Vries.
6: Een schadebeoordelaar die schaderapporten opstelt voor het IMG is niet onafhankelijk, heeft de rechtbank bepaald in een zaak die was aangespannen door een gedupeerde uit Norg. De schade-expert is ook mede-aandeelhouder van DOG en had daarom ook een persoonlijk financieel belang bij het rapport. Er is nog altijd geen zekerheid over de toekomst van het Werelderfgoedcentrum Waddenzee in Lauwersoog. De bouw van het centrum heeft een tekort van 3 miljoen euro opgeleverd. En het werk kan die rekeningen niet voldoen. De onderhandelingen met schuldeisers hebben nog niets opgeleverd, weet verslaggever Luc Mulder.
7: Op dit moment is de toekomst van het WEC en de stichting Zeehondencentrum Pieterburen niet vanzelfsprekend, schrijft het WEC zelf in een nieuwsbrief aan de donateurs.
6: En de basketballers van Donar hebben de eerste Europese wedstrijd van het seizoen verloren. In Polen was Anwil Wlodzjawek met 97-81 te sterk. Meer nieuws straks om 19:30.
8: Ja, dat is nou het Raatsveld-effect. Want André Raatsveld en zijn team zijn al 40 jaar goed. Zeg maar gerust heel goed voor kunststofkozijnen en dakkapellen waar iedereen blij van wordt. Zeg maar gerust heel blij. Ook heel blij worden? Kijk op raatsveld.nl.
9: Pijn. Pijn beïnvloedt je dag, je werk, je beweging en hoe je je voelt. Maar je staat er niet alleen voor. Expeditie Pijn helpt inwoners van Groningen, Friesland en Drenthe hoe je anders met pijn om kunt gaan. Kijk op expeditiepijn.nl. Expeditie Pijn. Begrijp pijn, ontdek wat helpt.
8: Dus, ook heel blij worden van een Raatsveld kunststof kozijn of dakkapel? Kijk op raatsveld.nl.
9: Expeditie Pijn is mede mogelijk gemaakt door het UMCG, Triant en Frisius MC.
10: Enkelen in Winschoten.
8: Deze zaterdag Fashion Event. Met de nieuwste trends, brillen en sieraden. Kijk op
10: enkelen.nl.
11: Hey, waar was jij?
12: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
13: Radio Noord.
14: De ochtendploeg.
13: Met Edwin Paspeer.
15: Goedemorgen, even inklokken op deze vrijdag. Wat is het populairste dialectwoord van ons land? Nou, dat woord komt niet uit Groningen, maar wel vandaan. Dat vertel ik je zo meteen.
16: Hallo, goedemorgen.
17: Goedemorgen, Edwin.

0: hoop vandaag al. Qua weer dan, hè, er is misschien nog wat mist of nevel, dat trekt snel op. En dan hebben we vooral veel zon vandaag en 19 of 20 graden. En hou je vast, begin volgende week, dan gaan we misschien nog wel weer naar de 25 graden. Zo'n beetje laatste nastoot van de zomer dan, zo eind september. En dan begint oktober en dan zo halverwege oktober, namelijk op de 15e, dan kun je voor het eerst kijken naar Bureau Groningen. Dat programma op RTL en op Videoland van Ewout Genemans. Waarin die, dat is best een leuk programma, waarin hij al die politieagenten volgt tijdens hun werk. En we wisten al een tijdje dat hij in Groningen allerlei opnames heeft gemaakt. En gisteren plaatste hij een filmpje online waarin de agenten zichzelf ook even voorstelden. De agenten, alle 12 die we kunnen gaan volgen vanaf 15 oktober.
1: Ik sta hier midden in het centrum van Groningen. En ik wil jullie heel graag voorstellen aan de agenten van Bureau Groningen.
2: Jorik.
3: Hanna.
4: Mitchell.
5: Ilse.
6: Chanel.
7: Rob.
8: Rut.
9: Bas.
10: Annemarie.
11: Pim.
1: Zeske. Binnenkort te zien in Bureau Groningen.
0: Ja, ik ga binnenkort over horen hoe ze allemaal eten. Oh. Ja. Hey, ik heb daar toch wel zin in. Ik heb dat programma wel. Ik heb niet alles gevolgd in Utrecht en waar die allemaal was en zo. Maar als je er een keer in zit, blijf je gelijk hangen. Het is wel interessant dat die agent allemaal 's nachts meemaken. Okay. Als het dan een beetje herkenbare omgeving is, is het natuurlijk
10: helemaal. Nou, dat is helemaal leuk. Dat je denkt, oh ja.
0: Overigens binnenkort op TV Noord ook een serie. Eerst op YouTube te zien waarin we politieagenten gaan volgen. Kijk, ga dat zien. Maar een keer zo'n serie gaat met BOA's. Dat is ook heel interessant wat die allemaal doen.
12: Ja.
0: Ik neem je even mee naar een eiland ver weg. Namelijk boven in Schotland. Het eiland heet North Ronaldsay. Niet vernoemd naar Ronald Niemeyer overigens. Dat eiland heeft 60 inwoners. Ooit woonden er 500 mensen op het eiland. Maar ja, jongeren trokken weg. School werd gesloten. Was ooit een plan om iedere nieuwkomer 60.000 euro te geven. Hebben ze toch maar niet gedaan. Maar er is nu toch een nieuwe tijdelijke inwoner gekomen op het eiland. 7 vierkante kilometer groot, dat eiland. Kun je alleen bereiken met een lange boottocht of een kort vluchtje. Verder kun je daar niet komen. Nummer 61 heet Duncan Wilder Thornstein Trail Suarez Ford. Moeder Alice Ford heeft het kind op de wereld gezet. En vernoemd naar grootvader Duncan, voormalige landheer daar op North Ronaldsay. Dus een flinke uitbreiding van de bevolking. Ja. Voor korte tijd overigens.
10: Hoeveel procent is dat?
0: Ja, dat heb ik niet zitten uitrekenen. Oh. Maar je komt wel op enkele procenten.
10: Ja.
0: Nou, niet eens. Nee, ja. Iets onder de 2% denk ik. Maar hij vertrekt binnenkort ook alweer, deze jonge Duncan. Want zijn ouders die wonen daar niet meer. Woonden daar wel. Die wonen namelijk op Costa Rica, waar ze een school runnen. Maar toch, tijdelijk is het uitgebreid. En alle inwoners hebben daarom een flesje whisky en een klavertje vieren.
10: Ah, leuk. Ja.
0: Nou, en dan is wordt vandaag het Atlas van het dialect in Nederland gepresenteerd. Flinke klus met allerlei dingen erin over dialecten in ons land. Daar hebben we nogal wat van. Hebben ze ook een wedstrijd aan verbonden, namelijk het populairste dialectwoord. Nou, ik zou zeggen mooi.
12: Ja,
0: niet zo heel ingewikkeld. Dat is dus niet het geval.
10: Oh.
0: En dat is ook wel een beetje te verklaren, want Houdoe is het populairste dialectwoord. Maar ja, daar is ook wel een hele grote provincie natuurlijk, Brabant. En dus dat Houdoe op 1, gevolgd door het Twentse Achterhoekse onmeunig.
10: Oh ja. Wat betekent dat?
0: Ja, enorm of geweldig. Ik heb toch nog nog eens in. Zoiets.
10: Ah, oké. Okay.
0: Ik weet niet of ik het uitspreek, maar
12: komt heel erg in de buurt.
0: Cola erbij.
12: Denk ik.
0: Voor de rest op de Grunnen gewoon in staan, dat moeten we vandaag maar even afwachten.
12: Ja, maar ja, goed. Ja, mooi. Wordt ook in Drenthe toch wel gezegd.
0: Ja.
12: In grote delen van Drenthe.
0: Toch wel in de top 10 staan.
12: Ja, dat gaan we wel vanuit. En anders dan is die atlas niks waard.
0: Daar kan hij in de shredder.
10: Ja, zo.
0: 232 pagina's waren in onder andere ook de strijd tussen patat of friet wordt geslecht.
10: Mm.
0: Oh, nou, dat is toch helder ook, toch?
12: Ja, zeker.
0: Wat had?
10: Ja, wat had.
12: Of course.
0: Liefst in het putje.
10: Ja,
0: is een dikke klodde mayonaise.
10: Oh, lekker.
0: En zeg ik het? Ja, ik zeg het. En een eierballetje erin.

0: En dit is Mien Derp, 20 over 7.
1: Lopend vuur.
0: Ja, vrijwel nergens anders dan op de weg kunnen we zo lekker ongegeneerd tekeer gaan. Vooral tegen anderen. Denk aan even boze gebaren, klaksoneren. Hardop mopperen op iemand die het verkeerd doet in het verkeer. En wie heeft er zelf niet een keer een bekeuring gekregen? Nou, het aantal bekeuringen, het aantal verkeersovertredingen is flink gestegen vorig jaar. Wel, het Centraal Justitieel Incassobureau heeft ook mee te maken dat er meer controle is. En dan stijgt het automatisch ook. Ja, hoe gedraag jij in het verkeer? Even terug naar de jaren 50. Toen was dit een hit.

0: verkeer.
1: Ja, Toby Rix zong een heer in het verkeer. Nou, vrij na Toby Rix is ons lopend vuur vandaag. Ik ben een heer, of dame, in het verkeer. Ben jij dat, Daphne?
2: Nou, ik ben wel iemand die hardop moppert.
1: Ja?
2: Ja. Wel heel veel.
1: Echt waar?
2: Ja.
1: En helpt
2: dat? Ik erger me dood in het verkeer. Ja, helpt natuurlijk helemaal niks. Helemaal niks. Gisteren moest ik bijna een uur op een 100-weg 70 kilometer per uur rijden. Oeh. Ja, dan vreet ik mezelf op, hoor. Ja,
1: ga je dan ook bumper kleven en toeteren?
2: Nee, dan niet. Ik hou het wel veilig.
1: Ja,
2: ja, mijn moeder was altijd examinatrice.
1: Oh, echt waar?
2: Ja, zeker.
1: Oh.
2: Dus het netjes rijden en wat er gebeurt als je dat niet doet, dat heb ik vaak genoeg gehoord.
1: Ben jij in één keer afgereden ook?
2: Ja, zeker.
1: Oh ja, ben je
2: ja, ja, ja. Nee, oh, ja. Dat mag niet. Nee, mag ook niet bij haar collega's.
1: Nee.
2: Nee, maar ik hou het wel netjes. Maar in de auto hou ik het niet zo netjes.
3: Rob? Ja, is deze stelling nu geïnspireerd op mijn gedrag gisteren?
2: Wat
3: hier
2: dan?
3: Op de parkeerplaats?
1: Ja, ik stop met een collega nog even te praten. En ineens hoorde ik achter mij...
2: Oh nee.
1: Er stond Rob daar te toeteren.
3: Ik wilde weg. Ik wilde naar huis.
1: Ja. Nee, hoor. Ik ben nog een kwartier blijven staan.
3: Ja, was een grapje. Maar ja. Nee, ik ben wel netjes in het verkeer volgens mij. Maar ik reageer me net zoals Daphne heel erg graag af.
2: Oh, dus
3: ik zit
2: lekker.
3: Vaak scheldend, voetend achter het stuur.
1: Ik heb wel vaak een mening.
3: Om op te winnen over andere weggebruikers. Ja. Die bumper kleven, afsnijden. Geen richting aangeven bij rotondes. Trekkers die voor mij rijden en dat halstarrig ook blijven doen. Dus niet even af en toe naar een
1: parkeerplaats.
3: Een parkeerplaats even gaan.
1: Ja, ja.
3: Zodat de rest er voorbij kan.
1: Lekker, hè? Erger aan
3: allemaal. Ah, jongens, ja.
1: Ze ergeren zich vast ook wel aan ons gedrag.
2: Ja, vast.
3: Ja, ongetwijfeld.
1: Ik ben een heer of dame in het verkeer. Vertel hoe jij reageert in het verkeer, hoe jij bent op de weg. Via 050-3188-288. En stemmen via rtvnoord.nl en de app van Noord. Nou, let op, 85% vindt zichzelf een heer.
2: Oh.
1: Of een dame in het verkeer.
4: Geef je mening en praat mee.
5: Lopend vuur.
1: En welke heren en dames zijn de jarig vandaag? Nou, Suzanne Schulting, de schaatster. Ooit geboren in Groningen, maar vindt zichzelf toch echt een Friesin. 29 geworden vandaag. Bouke Scholten, de zanger. De Elvis, een imitator vooral ook. Hè. 45. Is leuk, is een echtpaar jarig. De Amerikaanse acteur Michael Douglas wordt 82. En zijn vrouw, Catherine Zeta-Jones, is ook jarig. Die wordt 57. En het is de verjaardag.

0: The Fresh Prince of Bel-Air. En later acteur in Man in Black. En hij scoorde ook in deze. Will Smith is jarig vandaag. En getting jiggy with it. Zometeen het Groningse nieuws hier. Rob, wat zit erin?
1: Ja, een nieuw oorlogsmonument in Slochteren. Voor wie en waarom, dat hoor je zo.
2: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
3: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
6: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
7: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
8: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
6: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
8: En nu denk ik, och man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
9: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
10: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
11: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
12: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
13: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
0: Het is bijna 7:30. Hier is het Groningse nieuws. Rob, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Er is nog altijd geen zekerheid over het voortbestaan van het Werelderfgoedcentrum Waddenzee in Lauwersoog. De directie onderhandelt nog met de schuldeisers over de onbetaalde miljoenen schuld. Betekent dat het centrum, met daarin de zeehondenopvang en Wadden-expositie, nog steeds rekening houdt met een faillissement. Verslaggever Luc Mulder weet meer over de financiële malaise van het Werelderfgoedcentrum.
14: Het WEC heeft grote moeite om de eindjes aan elkaar te knopen. De bouw heeft een tekort van bijna 3 miljoen euro opgeleverd. Het WEC kan de openstaande rekeningen niet betalen. En tot overmaat van ramp vallen ook de bezoekersaantallen tegen. Op dit moment is de toekomst van het WEC en de Stichting Zeehondencentrum Pieterburen niet vanzelfsprekend, schrijft het WEC zelf in een nieuwsbrief aan de donateurs.
1: In Appingedam heeft gisteravond korte tijd een keukenbrand gewoed. Was in een woning aan de burgemeester Lewe van Aduardstraat. De brandweer kreeg het vuur snel onder controle. 1 persoon moest nagekeken worden door ambulancepersoneel. In Delfzijl is gisteravond geoefend met het sluiten van de dijkdoorgangen. Dit omdat het stormseizoen voor de deur staat. De voltallige gemeenteraad van Eemsdelta keek toe hoe de waterschappen zich voorbereiden. Het sluiten van de dijkdoorgangen wordt jaarlijks geoefend. In Slochteren is gisteren een nieuwe gedenksteen onthuld ter herinnering aan de overval op het plaatselijke distributiekantoor in juli 1944. 2 jonge mannen die betrokken waren bij de overval werden nog dezelfde dag doodgeschoten door de Sicherheitsdienst. Een derde werd gevangen genomen en overleed later in kamp Sachsenhausen bij Berlijn. Voor hen werd in 1994 al een gedenkplaat onthuld. Maar daarop ontbrak de naam van een vierde slachtoffer, Armanus Haan. Die was niet betrokken bij de overval, maar werd uit represaille vermoord omdat de SD zijn broer niet kon vinden. Diens zoon, Martin Haan, is blij dat op de nieuwe gedenksteen nu ook de naam van zijn oom vermeld staat.
15: De gemeente zegt terecht, maar dat was nooit mijn bedoeling, indirect slachtoffer. Onmans of direct slachtoffer, die drie jongens. Dat maakt geen verschil. 80 jaar, no dato. Nou ja, en daar ben wij natuurlijk heel dankbaar voor als familie. Dat is natuurlijk geweldig dat oom hier nou ook op staat. Onze oom, ja, dat is fantastisch. Zeker. Dat is iets om dankbaar voor te wezen.
1: De basketballers van Donar hebben de eerste Europese wedstrijd van het seizoen verloren. In Polen was Anwiel Wlodzjawek met 97-81 te sterk. Het was de eerste van 8 poolwedstrijden. In het vierde kwart kwam Donar knap terug tot 77-77. Maar daarna liepen de Polen alsnog flink uit. Volgende week speelt Donar opnieuw een uitwedstrijd. Dan in Tallinn, de hoofdstad van Estland. En de Hortus viert dit weekend een bijzondere mijlpaal. 400 jaar geleden kocht de Groningse apotheker Henricus Munting een stuk grond in de binnenstad en begon daar zijn eigen kruidentuin. Dat groeit later uit tot een botanische tuin van 15 hectare, inmiddels in Haren. Dagelijks zijn er veel vrijwilligers actief, zoals Tineke van der Meij. Zij vindt de Hortus een fijne werkplek.
16: Soms waan je gewoon ergens in een natuurgebied of in het buitenland als je op de rots loopt of in het bos. Als je in de Laarmantuin loopt, dus de natuur mooi, zo vlak bij de stad. En ik woon hier in Haren, dus het is op loopafstand. Dus het was altijd al een klein beetje mijn tweede tuin.
1: Meer nieuws op rtvnoord.nl en in onze app.
17: Al ruim 40 jaar de specialist in kozijnen en deuren. Kiest u ook voor vakmanschap? Kom dan langs in de showroom van Koster Glas en Kozijnen in Groningen. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Koster Glas en Kozijnen.
18: November 30 jaar kunstmaand Ameland. Op 40 plekken ontmoet je internationale kunst. Is er muziek? Zijn er films? Rondleidingen en verhalen die je meenemen? Laat je verrassen en vier ons jubileum mee. Kijk op kunstmaandameland.com.
19: Winkelen in Winschoten. Deze zaterdag Fashion Event. Met de nieuwste trends, brillen en sieraden. Kijk op winkelen in Winschoten.nl.
20: Palen en planken voor een schutting. De Vierkeien.nl.
21: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
22: Bouw of metaalproject. Staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
21: Van Uffelen Broekenweek. Tweede broek, halve prijs. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
22: Staal zagen, boren of lossen. Ga naar staaldigitaal.nl.
23: De Ochtendploeg.
24: Met Edwin Pasveer.
25: Goedemorgen, een schadebeoordelaar die bij bevingsgedupeerden thuiskomt in opdracht van het instituut Mijnbouwschade Groningen is niet onafhankelijk, heeft de rechter geoordeeld. Welke gevolgen dat heeft, daar ga ik zo over praten.
26: Bonjour, bonjour, guten Tag, goedemorgen.

0: Madonna en Get Into The Groove. Het is bijna 8:09. Een schadebeoordelaar die bij bevings gedupeerde over de vloer komt in opdracht van het IMG, het Instituut Mijnbouwschade Groningen, is niet onafhankelijk. Zo oordeelt de rechter. De uitspraak in deze specifieke zaak kan gevolgen hebben voor de hersteloperatie in Groningen. Verslaggever Daniel Telen, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Waar ging deze zaak over?
1: Nou, deze zaak zal misschien voor sommige mensen in Groningen wel te herkennen zijn. Je hebt een schadebedrag toegewezen gekregen vanuit IMG. En je bent het er niet mee eens, dus je vecht het aan. En uiteindelijk kwam het in dit geval zelfs bij de rechtbank. Sietse de Jong heet deze man uit het Drentse Norg. Hij staat eigenlijk al jaren gedupeerd bij uit het Drentse dorp en omgeving. Die niet eens zijn met hun schadebedrag. En nu ging het in dit geval om zijn eigen woning. Hij vocht het aan bij de rechtbank. En kwam uiteindelijk door een publicatie van RTV Noord samen met Follow the Money en RTV Drenthe tot succes bij de rechter.
0: Ja, en waarom zou de schadebeoordelaar dan niet afhankelijk zijn?
1: Nou, daar zit inderdaad de pijn in bij de rechter. De schadebeoordelaar zou niet onafhankelijk zijn. En daardoor zou mogelijk de schadebeoordeling überhaupt niet meegenomen kunnen worden in de behandeling. Het ging bij deze zaken echt om een principeuitspraak van de rechter. Want eigenlijk waren het IMG en de gedupeerden er al lang uit. Maar de rechter zei, ik vind het zo'n belangrijke zaak dat ik er toch een uitspraak over wil doen, ondanks dat het misschien niet nodig is. Het zit hem in drie dingen. De eerste is dat de rechter zegt van ja, we hebben dat onderzoek gelezen van RTV Noord, Follow the Money en RTV Drenthe. En daar blijkt uit dat er goud geld te verdienen valt met de schadeafhandeling. En nu is het zo, dat is punt 2, dat deze man niet alleen beoordelaar was, maar ook directeur-aandeelhouder van die bedrijf. En dus mogelijk een eigen belang zou kunnen hebben bij hoe die schadebeoordeling uitvalt en wordt uitgevoerd. En punt 3 is dat als je voor het IMG schadebeoordelingen doet, dat je een formulier moet invullen, een disclosure agreement heet dat, waarin je aangeeft dat je onafhankelijk bent. Nou, daar had deze man zijn functie opgegeven als de geospecialist, de technisch manager, maar had daarbij helemaal niet vermeld dat hij ook aandeelhouder en directeur is en dus een eigen belang zou kunnen hebben. En dat vond hij zelf niet nodig, maar de rechter zegt, ja, als blijkt dat je mogelijk een financieel belang kan hebben, je bent daar niet open over in de rechtbank en ook in het formulier geef je niet mee dat je aandeelhouder directeur bent, dan kan ik jou niet kwalificeren als onafhankelijk.
0: Kan dat gevolgen hebben dan voor de hersteloperatie in onze provincie? Hij is op meer plekken geweest deze.
1: Ja, dat is een goede vraag, want het gaat hier natuurlijk eigenlijk om maar één zaak. Maar deze man heeft meerdere schadeopnames gedaan. Hij is niet de enige aandeelhouder bij het schadebureau DLG. En ook bij een andere grote speler in het aardbevingsgebied 10BE zijn er heel veel aandeelhouders die mogelijk ook schadeopnames hebben gedaan. En als je dat allemaal bij elkaar optelt, kan het om veel zaken gaan. Hoeveel, daar wil het IMG en de schadebureaus geen uitspraken over doen. Daar willen ze geen overheid over geven. En het gaat niet alleen om zaken die geweest zijn, maar voornamelijk ook zaken in de toekomst. Want als deze man nu weer langs gaat bij mensen en er ligt al die rechterlijke uitspraak, dan is dat best kwetsbaar.
0: Was de reactie dan van deze man zelf en van het IMG?
1: Nou, die is ongelooflijk opvallend, als je het mij persoonlijk vraagt. Want zij zeggen van ja, naar ons weten hebben wij niks verkeerds gedaan. We hebben dat formulier naar waarheid ingevuld. We hebben ingevuld wat we moesten invullen. Er ligt een uitspraak van de Raad van State die zegt dat het allemaal goed is ingeregeld, deze onafhankelijkheid. Dus we zijn ervan geschrokken, maar we hebben bestudeerd en we gaan niks anders doen. Wat betekent dat deze man en mogelijk ook mensen in een soortgelijke situatie toch schadebeoordelingen gaan doen.
0: En gaan ze dus voorbij aan de uitspraak van de rechter, zou je kunnen zeggen?
1: Ja, het is natuurlijk een uitspraak van de rechter in één specifieke casus, in één zaak. Maar als dat er al ligt, ja, in Nederland hebben we met een moeilijk woord jurisprudentie. Dus je kijkt niet alleen naar de zaak die voor je ligt, maar ook naar hoe andere zaken in het verleden zijn beoordeeld. Nou, dan vind ik het best wel risicovol wat IMG en de schadebureaus hier beslissen.
0: We zeggen het vaker, maar in dit geval is het vast op zijn plek, wordt vervolgd.
1: Zeker weten.
0: Ja, dankjewel, Daniel Telen. Zometeen een tevreden Groningse sportwethouder die het WK wielrennen binnen zijn gemeentegrenzen ziet komen. En Harma met het weer.
2: Bij Radio Noord hoor je nieuwe muziek uit Groningen.
3: Dit is deze week Gronings Goud. Ik hoor je stem nog van Mariska Hulshof.

0: hoor je stem nog van Maris Kuls of deze hele week Groningschouten. Je weet het, op vrijdagmiddag in Studio Grun vertelt Maartje dus ook vanmiddag wat nieuwe Groningschouten is voor komende week. Maar als pas vanmiddag is, is het 7:45 in de ochtend. Harma, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: En er staan ons mooie zonnige dagen te wachten, toch?
1: Ja, absoluut. Vooral warmedong. Maar dan zeg ik nog misschien wel een spatje regen. En maandag blijft ook bepaald door een enkel buitje in Verdrest. Ja, vandaag een schitterende dag met heel veel zon. En de wind doet ook nog eens een keer rustig aan. Zwak tot motig. Komt u het zuiden tot zuidwesten met 19 of 20 graden. Vanavond en vannacht vrij helder. Minder koud als afgelopen nacht. 19 tot 13 of 14 graden als minimum. En maar is er natuurlijk wat meer bewolking. De kinderen spatje regen uitvallen. In de middag weer meer ruimte voor de zon. En met een zwakke tot motige noord-noordoostelijke wind, 18 of 19 graden.
0: Dankjewel. Ja, gistermorgen hoorde je er uitgebreid over bij ons in de ochtendploeg. In 2034, twee jaar na het gewenste jaar 2032, komt het WK wielrennen in Groningen en Drenthe, twee jaar daarvoor in India. Maar daarna, over acht jaar, mogen deze twee provincies het WK gaan organiseren. Met veel trots was er gistermiddag ook een persconferentie in Stadhuis. En daar stond ook sportwethouder Jalte Haan. Hij was er niet bij in Canada, maar was niet minder enthousiast. Nino Geertsema sprak met hem gistermiddag.
2: We halen hier gewoon als Groningen en Drenthe een van de grootste sportevenementen naar onze regio. En dat is denk ik echt wel historisch. En daar ben ik super trots op. Ook als je kijkt dat we dit echt gezamenlijk doen. Wat dit ook kan betekenen voor onze regio. Voor de trots, voor de gezondheid. Nou ja, hier de finish straks in het Stadspark. Ja, echt fantastisch. Het hele WK gaat door alle dorpen en steden hier in onze provincie en in Drenthe. Ja, en dat denk ik dat het gaat leiden tot ontzettende mooie volksfeesten waar echt verbinding zal plaatsvinden. En ik denk dat dat echt ook de meerwaarde is van zo'n evenement.
3: Begrip als verbinding en in beweging komen en zo, dat vind ik toch ook nog wel een beetje lastig. Want hoe ziet dat er concreet dan uit?
2: Concreet ziet dat eruit dat we nu de komende acht jaar tal van activiteiten hier in onze regio gaan organiseren richting dat WK. Dus dat zal op allerlei manieren tot uitdrukking komen. Om echt te zorgen dat het WK niet alleen voor, maar ook na het WK echt meerwaarde heeft in onze regio.
3: Dus het is ook nog niet heel concreet. Misschien kan dat nu ook nog niet, maar daar is nog acht jaar voor. Voelt u ook een verantwoordelijkheid? Want u weet, er is ook een deel van de Groningen die vinden het maar niks. Die denkt, ja, 20 miljoen van Nijbegun, sportevenement. Wat hebben wij daaraan als provincie of als gemeente? Snapt u dat?
2: Ja, en ik zou toch dan nog wel een voorbeeld willen noemen. Want er kijken straks 250 miljoen mensen kijken naar dit WK. En die kijken naar wat wij eigenlijk al lang weten, hoe prachtig onze regio is. En die zullen ook zien hoe mooi onze regio is. En dat doet wat. Dat doet wat met hoe andere mensen naar Groningen en Drenthe kijken, maar ook hoe trots we zelf zijn op onze regio. En ik denk dat dat al van ontzettend grote meerwaarde is. Ook alle kansen die we eraan kunnen koppelen. En natuurlijk snap ik ook de kritiek. Weet je, als je kijkt naar wat er gebeurd is en de gedupeerden die nog steeds in de ellende zitten. Ja, natuurlijk, dat is de allereerste prioriteit, dat die mensen geholpen zijn. Maar aan de andere kant moeten we ook economisch aan de gang met onze regio. Is het echt tijd voor een nijbegin? En dat kunnen we echt met dit WK wielrennen ook gaan doen.
3: Hoe gaat dat er dan bijvoorbeeld uitzien? We staan hier op een grote markt. Nou, daar liggen wat nieuwe bestrating. Maar wat moet er allemaal aangepast gaan worden, zodat de gemeente Groningen gereed is voor zo'n WK?
2: Ja, nou, het hele parcours is natuurlijk, er staat een concept, maar is nog niet helemaal bekend. Maar als gemeente Groningen zorgen we dus inderdaad onder andere voor de drafbaan. Dat zal een finishlocatie zijn van 6 wegwedstrijden, dus dat is al enorm. Martini Plaza zal ontzettend veel in plaatsvinden. Ook hier in de Martini Kerk zullen evenementen plaatsvinden. Dus het zal echt gaan leven door onze hele gemeente. En mensen kunnen langs de kant gaan staan om echt die grote wielerhelden echt in het echt te gaan zien waar we normaal alleen bij de Tour de France naar kunnen kijken.
3: Nou zijn hier vaak grote evenementen, hè? 4 Mijl, ik noem maar wat, of Ramstein in het Stadspark. Maar dit is extreem groot. Kan de gemeente Groningen dat aan?
2: Ja, dat kunnen we. We proberen ook het jaar daarvoor, 2033, de culturele hoofdstad naar Groningen te halen. Het jaar daarna gaan we het WK wielrennen doen. Dat kunnen wij. We hebben echt een fantastische evenementenorganisatie. Er is hier het afgelopen jaar, kan ik wel zeggen, achter de schermen ook heel hard aan gewerkt. En dat geeft mij echt wel het volste vertrouwen dat we dit gewoon met elkaar gaan doen.
0: De Groningen sportwethouder Jalte Haan, hij is blij. Ja, zie je wel. En zometeen na 8 uur praten we verder over dit onderwerp in ons sportforum. En ons nieuwsforum.

0: Michael Jackson, Don't Stop Till You Get Enough. We hebben weer zo'n lopend vuur waar een spiegel bij nodig is. Stelling luidt vandaag, namelijk ik ben een heer of dame in het verkeer. Nou, Daphne, wat komt er allemaal binnen?
1: Arend blijft rustig en hij lacht vriendelijk, terwijl hij andere weggebruikers in zijn hoofd de ergste dingen toewenst.
0: Hij blijft intern.
1: Ja, hij blijft intern, inderdaad. Meneer Woldering vraagt zich af hoe sommige mensen aan hun rijbewijs zijn gekomen. Dus die ergert zich wel. Gerard, die vermijdt zelfs de snelwegen, want dan ergert hij zich niet. Die gaat gewoon lekker tussendoor.
0: Maar op de tussendoorwegen kun je ook ergeren.
1: Ja, dat lijkt mij ook. Maar hij zegt, door agerik me night.
0: Dan denk ik altijd, die heeft een rijbewijs en een pak koffie gekregen.
1: Oh ja, dat kan ook. Else, die zegt, we maken ons vaak druk om niets. En daarbij vergeten we vaak even naar onze eigen handelingen in het verkeer te kijken.
0: We maken zelf ook wel foutjes.
1: Ja, dat is helemaal waar. Diane wil graag in haar frustratie even zeggen, mensen die staan te wachten, ik rijd op de hoofdweg en boem, ze gooien zo hun auto ervoor en schieten voor mij aan. Ik bovenop de rem, nou, dan heb je mij hoor. Bah.
0: Ik ben een heer of dame. In het verkeer is ons lopend vuur 050-3188-288. En stemmen via rtvnoord.nl en de app van Noord. 88% van de stemmers is het eens met de stelling. Dat is best veel. En straks ons wekelijks nieuwsforum over het WK wielrennen en de politieke crisis in het provinciehuis. Dus blijf

0: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
1: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
2: Ga je niet in te smeren.
1: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
3: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Face mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
4: Vlieg door je tijdlijn. Dansend online zijn. Oma, altijd dichtbij met Vodafone.
5: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
6: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
7: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
8: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
6: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
7: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
9: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
5: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
10: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
11: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
4: Dit is Radio Noord.
10: Nu het nieuws van 8 uur.
12: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Mensen ervaren iets meer sociale overlast in de buurt dan 5 jaar geleden, meldt het CBS. Bijna de helft van de mensen, 46%, zei vorig jaar overlast te hebben, met name van rondhangende jongeren. In 2021 was dat nog 42%. Ook lawaai van buren, drugsoverlast en verwarde mensen worden genoemd als bron van hinder. Premier Jette heeft in zijn toespraak bij de VN uitgehaald naar de Amerikaanse president Trump en zijn taal over het internationaal strafhof. Hij noemde Trump niet bij naam toen hij opkwam voor het ICC.
13: And I believe there can be only one response: to say hands off the ICC and all those other institutions that protect the international legal order.
12: Deze week liet Trump zich opnieuw negatief uit over het strafhof. Justitieminister Van Wil heeft na stevige druk van de oppositie rond middernacht toegegeven dat hij de Tweede Kamer op het verkeerde been heeft gezet en dat hij onvolledig is geweest. De excuses komen na het bericht van de Rekenkamer dat er in 2024 10.000 aangifte van ernstige misdrijven zijn blijven liggen. In een eerste reactie had Van Wil het over een vertekend beeld. En volgens de Rekenkamer bagatelliseerde hij daarmee het probleem. Na zijn excuses steunden alleen de PVV en FVD een motie van wantrouwen tegen hem. Ruim 300 studenten hebben met een fietstocht door Delft gedemonstreerd tegen onveiligheid op straat.
14: Delft komt vanavond samen. Samen om te laten zien dat we het gedrag niet accepteren. Samen om elkaar steun te betuigen. En samen om in actie te komen.
12: De afgelopen maanden zijn meerdere vrouwen in Delft mishandeld en aangerand terwijl ze op de fiets zaten. Een man van 19 zit vast in verband met die zaken. Het weer, een zonnige en warme dag. Het wordt 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: En dit is het Groningse nieuws met Rob de Vries.
16: Een schadebeoordelaar van bureau DOG dat schaderapporten opstelt voor het IMG is volgens de rechter niet onafhankelijk. De zaak was aangespannen door een inwoner van Norg die het niet eens was met zijn schaderapport. De schade-expert die het rapport opstelde is ook mede-aandeelhouder van DOG en had dat verzwegen, vertelt verslaggever Daniel Telen.
17: De rechter zegt ja, als blijkt dat je mogelijk een financieel belang kan hebben, je bent daar niet open over in de rechtbank en ook in het formulier geef je niet mee dat je aandeelhouder directeur bent, dan kan ik jou niet kwalificeren als onafhankelijk.
16: Er is nog altijd geen zekerheid over de toekomst van het Werelderfgoedcentrum Waddenzee in Lauwersoog. De bouw van het centrum heeft een tekort van 3 miljoen euro opgeleverd en het WEC kan die rekeningen niet voldoen. onderhandelingen met schuldeisers hebben nog niets opgeleverd, weet verslaggever Loek Mulder.
2: Op dit moment is de toekomst van het WEC en de Stichting Zeehondencentrum Pieterburen niet vanzelfsprekend, schrijft het WEC zelf in een nieuwsbrief aan de donateurs.
16: En in Delfzijl is gisteravond geoefend met het sluiten van de dijkdoorgangen. Dit omdat het stormseizoen voor de deur staat. Meer nieuws straks om 8:30.
18: Ontdek de lekkerste koffie, thee en chocolade. Laat je adviseren voor een volautomatische koffiemachine door de Jura-specialist van Nederland. De koffiewinkel in Haren. Proef het verschil.
19: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein. De koffiewinkel.
18: Meer dan koffie, een beleving. Kom langs in onze winkel in Haren.
20: Wil je eens echt lekker eten? Een fijn restaurant dicht bij de stad?
21: Hotel Faber in Hoge Zand natuurlijk. Kijk op hotelfaber.nl.
22: Maak kennis met de EmiHeat zonnestroomboiler. De oplossing tegen de verdwijnende salderingsregeling. Door jouw stroomoverschot om te zetten naar warm water in deze boiler, profiteer jij weer optimaal van je zonnepanelen en bespaar je flink op gas. Kijk op EmiHeat.nl.
23: De Ochtendploeg
24: met Edwin Paspeer.
15: Goedemorgen, de week van het WK wielrennen. Een motie van afkeuring in Provinciale Staten zit er bijna op. Die week bespreek ik met Lianne Levy en Martijn Volkers.
25: Radio Noord. Goedemorgen.

0: zo'n Engels bandje dit. The Jam and the Town Called Mellis. Het is 7:07. En het is tijd voor ons wekelijks nieuwsforum. We gaan het onder andere hebben over het WK wielrennen en over een politieke crisis in het Groningen provinciehuis. Met vandaag aan tafel freelancejournalist Lianne Levy en verslaggever Martijn Volkers van RTV Noord. Goedemorgen beiden. Het WK wielrennen komt dus naar Groningen niet in 2032, maar wel in 2034. Over 8 jaar dus, dan mag het WK hier georganiseerd worden. Wat een hoop mensen verwacht, zegt de organisatie. En die is erg enthousiast. Ben jij zo enthousiast, Lianne?
1: Ik denk niet zo enthousiast als de organisatie, maar ook niet zo negatief als sommige mensen daarover zijn. Ik heb zoiets van, nou, we moeten maar eventjes kijken hoe dat gaat worden. Maar ik kan me wel voorstellen dat het voor sommige inwoners wel wat lastiger is. En dat die niet zo enthousiast zijn als
0: de organisatie. En waarom dan?
1: Kijk, als je nu nog een huis hebt waar nog van alles mee aan de hand is en je zit nog steeds in die versterkingsprocedure, of je bent nog steeds aan het soebatten over rekeningen en offertes, dan is het natuurlijk best een hard gelag om nu te horen dat hier voor jouw gevoel dan denk ik zo makkelijk zoveel geld aan wordt besteed. En dat blijft het lastige aan Nijbegun. Dat is natuurlijk een toekomstvisie en daar moet nu al aan gewerkt worden. Maar voor de mensen die nu nog in de problemen zitten, is dat natuurlijk best wel pittig.
0: Ja, dat zijn wel twee verschillende potten uiteindelijk, toch?
1: Uiteindelijk wel. Ja,
2: maar het sentiment doet er natuurlijk. Ik las dat gisteravond, dan had iemand een stukje op social media gezet ook. Van ja, van als inwoner en ik wil iets. En Nijbegun is eigenlijk bedoeld ook voor ons om ook weer een beetje perspectief te geven. Hè? Dus het zou ook een beetje van de inwoners moeten zijn. Ja, nou dan zijn wel potjes natuurlijk voor het isoleren van je huis en zo, gaf hij in zijn stukje aan. Maar ja, dan moet je met zo'n isolatiemakelaar eerst door je huis heen voordat je überhaupt. Hij zei dus, als jij die kennis en regelkennis niet hebt, hè, of de lijntjes niet hebt, sta je als inwoner altijd op achterstand. En dat, hè, dus nu merk je ook weer van, er wordt iets bedacht. Je hebt de ingangen bij noordelijke bestuurders om ze enthousiast te krijgen. En het geld is praktisch zo geregeld eigenlijk. En dat, hij zei, daar vind ik wel wat van. Nee, kon mij daar wel wat in vinden dat sentiment ook zo leeft.
0: Ja, maar hoewel het dus wel twee verschillende potjes zijn.
2: Zeker,
0: ja,
2: zeker.
0: Want het Nijbegun is niet bedoeld om het huis te versterken.
2: Nee, zeker niet. Ja. Maar, maar als jij zelf nog niet uit die misère bent en jij ziet wel om jou heen van er wordt gewerkt aan een toekomstvisie. Maar ik zit zelf al 7. Kijk, er zijn gevallen bij die zitten niet een half jaar in deze ellende. Hè. Dat gaat 7, 8, misschien wel 10, 12 jaar. Ja, als jij al 12 jaar naar je eigen scheur in je huis zit te kijken en je denkt van ja, ik kom met die instanties kom ik voor geen meter verder. En ik zie om me heen wel toekomstvisies ontstaan. Hup, daar gaat weer 20 miljoen. Ja, dat is natuurlijk, ja, voor die mensen is het natuurlijk gekmakend.
0: Is dat dan een beetje een misrekening ook vanuit Nijbegun? Dat ze dat sentiment niet goed onderkennen?
1: Dat weet ik niet, want dat geven ze ook wel aan. Dat lees je ook wel in interviews met de kwartiermaker van Nijbegun. Maar ik denk dat het hele lastige aan Nijbegun is, je moet er nu mee beginnen, want als je er pas mee begint, als het laatste huis versterkt is, dan duurt het nog jaren voordat je hier die positieve dingen weer hebt. Maar het bestaat naast de problemen die er nu al zijn. En dat zal, totdat het hier eindelijk een keer opgelost is, denk ik wel moeilijk blijven hieraan.
2: En wat natuurlijk scheef is in die budgetverdeling straks, hè, want je gaat 20 miljoen steken in dat WK wielrennen. Ik ben straks benieuwd waar dat zwaartepunt van dat WK gaat liggen. Hè? Want ik lees ook wel dingen van ja, misschien die Van Berg in die koers en het TT-circuit in Assen.
0: Ja, daar is start en finish plek van de tijdrit.
2: Precies, maar dat is natuurlijk geen onderdeel van het gebied waar die 20 miljoen oorspronkelijk voor bedoeld is. En als je dan kijkt naar dat vliegwieleffect, wat het zou moeten zijn, ja, vrees ik voor Groningen door dat zwaartepunt, dat het toerisme uiteindelijk meer weer wordt aangezwengeld in Drenthe dan in Groningen. Dus die visies, want ik heb al 100 visies gehoord van we gaan toeristen naar Groningen halen. Nou, dat vliegwieleffect, zeker voor de ommelanden, geloof ik daar met dat WK niet zo in. Die stad gaat profiteren, hè, want verblijf heb je nodig, daar zijn de hotels. Daar is
1: finish in de stad.
2: Precies, de finish in de stad. Hè, net als bij de Gironingen, hè, daar vindt de show plaats eigenlijk. Maar ik moet nog zien of Pekela wordt wordt verheven in de vader volkeren, zou je kunnen zeggen.
0: Even los van de Nijbegun gelden. Er komt een groot sportevenement deze regio op. Is dat iets om je op te verheugen dan?
2: Als jij wielerliefhebber bent wel, denk ik dan. En als je bent sportliefhebber, dan ga jij natuurlijk klaarzitten met je stoeltje langs de lijn. Je gaat je helemaal laven in die week aan wat er komen gaat.
0: Ja, maar ik kan me ook voorstellen dat het een soort van trotsgevoel gaat geven. Als je Groningen en Drenthe dan, is het 8 dagen geloof ik, achter elkaar in de krant ziet, op televisie ziet.
1: Nee, dat is natuurlijk ook de bedoeling. En er moeten mooie plaatjes komen, hè, van dat ze door het noorden fietsen. En dat wordt natuurlijk allemaal heel mooi in beeld gebracht. Dat is natuurlijk ook de bedoeling. Dat niet alleen de inwoners van Groningen en Noord-Drenthe, waar het dan over gaat, denken van oh, dit is mijn provincie. Maar dat ook mensen van over de hele wereld denken oh, dat is mooi daar en daar ga ik heen. Dat is natuurlijk wat ze willen.
0: Ja. Beetje parallel met Gironingen in 2002. Is het dan een hele chique oplossing eigenlijk van de UCI om het ook nog een keer aan Groningen-Drenthe te geven. Terwijl het werd in 2032 ingezet. Ja, dat met India.
2: Vaker zie je wel zo, ook met toewijzing van WK-bits in het verleden. Hè, dan 2006 kreeg Duitsland, dat was een hele omstreden stemming. Dat zou Zuid-Afrika zou het eigenlijk al krijgen. Totdat zo'n FIFA-official zich op het laatste moment bedacht. En toch naar Duitsland ging. Was heel Afrika, want die wilde eindelijk een keer een WK voetbal krijgen. Natuurlijk kreeg Zuid-Afrika kreeg dan 2010, zeg maar. Dus je ziet vaker bij van die sportbits, bij die lobby's, dat er dan een constructie uitkomt. Dat zeggen van, nou ja, 32 kiezen we voor iets anders. Want daar is de hunkering ook heel groot. Nou, weet je wat, dan geven ze gewoon een andere oplossing.
0: 8 jaar wachten nog en dan is het zover. Mag de provincie grond van een boer in Lucaswolde onteigenen of niet? Het zorgde voor een onaangename vergadering in Provinciale Staten deze week, waarbij een motie van afkeuring werd aangenomen tegen coalitiepartij BBB. En de drie partijen die samen met de BBB die coalitie vormden, stemden ook voor die motie van afkeuring. Universitair docent staatsrecht Sam Maasbommel zegt gistermorgen hier in de uitzending: het is een soepzootje, Lianne.
1: Ja, het is natuurlijk niet best wat daar nu gebeurd is. En ze moeten het ook nog een paar maanden met elkaar uitzingen. Want de nieuwe verkiezingen zijn pas in het voorjaar. En dan moet er nog weer een nieuwe coalitie gevormd worden. En het is al een keertje eerder natuurlijk geklapt. Dus het is wel. Het is niet goed dat dit zo gaat. Nee.
2: Dan zie je ook de onervarenheid van een nieuwe partij als de Boer-Burgerbeweging. Wat je hebt. Relatief, het is een keer eerder geklapt. Zij hebben het relatief vroeg in deze coalitieperiode hebben zij het rondom die windmolens bij volgens mij Eemshaven-Delfzijl. Mm-hmm. Hebben zij de kwestie al redelijk hoog opgespeeld. Zijn ze heel principieel erin gaan zitten. Waardoor de ChristenUnie zei van ja, maar dit dossier loopt al 10 jaar. Je kan niet als provincie nu nog een draai maken. Nee. Die zeiden van wij stappen eruit. Kijk, als jij dan een ervaren partij bent, denk je van ja, wij vinden hier wel wat van, maar omwille van de verhoudingen laten we dit even gaan, want we moeten nog. Toen nog 2,5 jaar moeten we met elkaar. Toen was je heel principieel. Kijk dan, en nu, volgens mij is het nu ook zo van ja, als we de afgelopen voorjaar van als wij nu om Lucaswolde, die onteigening, als wij als BBB gaan breken, ja, dan sta je erom bekend dat jij 4 jaar bestuurder hebt en 2 keer is de boel gevallen.
1: Ja,
2: zeg maar.
1: Dat wil je natuurlijk ook niet.
2: Dus dat geeft ook aan dat besturen, politiek bedrijven, dat dus ook gewoon een ervaringsvak is.
0: Maar het is ook wel bijzonder dat de BBB in de Staten een voorstel indient tegen de eigen gedeputeerde, die daar weer niet mee eens is.
1: Dat is heel bijzonder. En dat is voor die gedeputeerde ook, wat kan die dan nog? Dat is een hele nare positie om in te zitten. Een hele unieke positie, denk ik ook. Niet iets om trots op te zijn voor de partij.

0: voeren. Kijk, en nu is er ophef ontstaan. Hè? Die boerenfamilie die roert zich, hè, terecht. Vanuit hun perspectief op Facebook. Ja, en nu moet die BBB denken van, ja, dat is wel onze achterban. Dus ja, die gaat nu allerlei kunstgrepen uithalen om aan de kiezer te laten zien, we zijn er nog voor jullie. En daar gaat het natuurlijk
1: mis. De situatie is natuurlijk ook alweer anders dan in het voorjaar. Hè? Toen ze er eerst voor stemden en toen nog met een klein heel voor. Sindsdien zijn de boerenprotesten natuurlijk ook weer enorm opgeleid. Dat ziet de BBB ook. Dat is hun achterban. Dus dat kan natuurlijk ook het standpunt veranderen.
2: Maar deze zit dan puur voor de bühne? Voor de kiezer? Omdat de verkiezingen zijn straks weer?
0: Zij moeten wel iets met die zichtbaarheid om voor die boeren weer iets te laten zien. Ja. Dat, de afdronk straks van deze coalitieperiode met een beetje pech is van, ja, je hebt 12 zetels gehad, je hebt 4 jaar bestuurd. Wat is er eigenlijk gebeurd in die 4 jaar? Die boerenachterban ziet dat natuurlijk ook. En dat gevoel, dat sentiment. En dan zit je met politiek relatief onervaren mensen. Ja, die weten dat dan niet zo te draaien, kennelijk.
2: Lianne, wat is die familie bijvoorbeeld in Lucas Wolder er nou mee opgeschoten, zo'n hele dag vergaderen?
1: Ja, niks. Die zijn ook boos weggelopen, begreep ik ook, van de vergadering. Nee, het blijft nu nog langer onduidelijk. Ja.
2: En dat is toch eigenlijk wel, heel cynisch eigenlijk, was zo'n dag vergaderen, toch?
0: Ja, dat is in de kern natuurlijk wel treurig ook. Je hebt in maart een keuze gemaakt, en dat is behoorlijk ingrijpend voor die familie. En dat je dan een half jaar lang, het is een beetje op zijn Groningen, een beetje kramen en knooien politiek gezien. En dan ben je een half jaar verder en dan loopt die familie van die tribune af en denkt van, ja, we staan weer met lege handen. Dus vertrouwen in de politiek bij hun, dat kun je natuurlijk vergeten.
1: Die kwestie duurt ook al heel lang, ja, hè? Dus dat moet gewoon een keer duidelijkheid overkomen.
2: Er is binnen de politiek ook heel veel wantrouwen nu ontstaan hierdoor, maar ze moeten nog 7 maanden verder. Hoe gaat dat nou de komende maanden dan in Provinciale Staten en binnen het college?
1: Ja, dat lijkt me best lastig, want het was al broos, hè? Want toen ze weer een nieuwe coalitie zijn gevormd, toen ging het ook heel veel over de omgangsvormen en hoe ze anders ook met elkaar om moesten gaan. En nu is het dan weer misgegaan. Maar ja, het lijkt me dat iedereen wel de rit uit wil zingen, want ja, wat moet je anders? Maar mooi is het natuurlijk niet. Het is niet fraai dat zo gaat.
0: Nee, ja, kijk, er was een gek construct natuurlijk, hè? Vanuit de Staten een motie van afkeuring tegen een fractie. Hè? Die hoogleraar zei dat gisteren al. En dat is natuurlijk een heel, dat staatsrechtelijk is dat een heel raar construct. Ja. Kijk, je ene kant kun je zeggen van, het geeft iets aan. Want ook coalitiepartijen die geven dan eigenlijk mee omvloers staan van, we zijn eigenlijk helemaal klaar met jullie.
1: Ja.
0: Maar zij kunnen ook 7 maanden voor de eindstreep, kunnen ze de boel natuurlijk niet laten klappen. Hè? Dus dan kijken ze elkaar en denken van, ja.
2: Ja, maar je moet verder, want in Den Haag komen er dan verkiezingen. Maar ja, Zo werken bij Provinciale Staten niet.
0: Er moet weer iets komen.
2: Ja.
0: Dus ze denken van, nou ja, het is nog 7 maanden. Het is nog 7 maanden even op koersen bieden. Het is niet anders, maar we moeten het einde maar halen met elkaar.
2: We gaan van de provinciale naar de lokale politiek, naar de gemeente Oldambt. Waar meerdere partijen in de raad eigenlijk boos zijn op de gemeente. Omdat de Duitse dagen en ook andere dagen niet doorgaan. Allemaal gedoe rond een vergunningaanvraag. En de organisator zei nu, nou, dan stop ik er maar mee. Weet je waar een kleine gemeente groot in kan zijn?
1: Ja, het is gewoon heel zonde natuurlijk. En het gebeurt op heel veel plekken. Het is heel moeilijk geworden om iets te organiseren als kleine partij. Je moet je aan zoveel regels houden. Je bent bezig met allerlei dingen, aanvragen, vergunningen. En nu trekken ze de stekker eruit. Ja, het is gewoon heel jammer dat zo moet. Ik vind ook wel, als gemeente zou je het eigenlijk niet zo ver moeten laten komen. Want het is voor heel veel inwoners zijn het hele leuke dagen en leuke feesten. Het is zo zonde dat nu klapt.
2: Ja.
0: Ik ben ook van mening dat een overheid, zeker een gemeentelijke overheid in de ommelanden, moet daar ook anders mee omgaan. Hè? Want je zit in wat ruraal gebied, je vergrijst. Die binnenstad van Winschoten heeft het moeilijk. Kijk, je kan ook zeggen dan vanuit een gemeente zeggen van, wij stellen gewoon ambtelijke capaciteit beschikbaar. Ten eerste gaan wij al kijken naar die regels van wat is nou absoluut noodzakelijk. En waar kunnen wij ook wel, he, wat losser mee omgaan. En ten tweede zou je eigenlijk als ambtenaren moeten naast zo'n organisator moeten gaan staan van, Oké, wat leggen we bij jou neer? En hoe kunnen we jou ook een beetje ontzorgen, dat we ervoor kunnen zorgen dat die boel ook een beetje doorgaat met elkaar? Want
2: er zijn wel heel veel regels natuurlijk ook, waar gemeenten zich aan moeten houden.
0: Voorbeeld, ja, zeker. Maar zeker, dat is ook zo. Maar dan kan je misschien juist ook wel zeggen van, als bestuurder, zeker, he, als burgemeester, als openbaar orde en veiligheid, van, ik vind het ook belangrijk dat er reuring is in mijn gemeente. Dus voor een aantal dingen sta ik daar ook gewoon voor. En ik denk dat wij onszelf ook als samenleving dan de vraag moeten gaan stellen van, vinden wij echt dat zo'n organisator al die regels moet doen? Of kunnen wij daar ook wat flexibeler mee omgaan? Kijk, en dan kan er misschien iets misgaan.

0: Maar dat calculeren we dan een beetje in om er in elk geval voor te zorgen dat, en dat die vrijwilligers, die organisatoren, dat die in elk geval nog iets kunnen organiseren met elkaar. Want ik heb het bij mijn eigen voetbalclub gezien, die hadden in juni hadden zij jubileumweek. Nou ja, wat er dan op jou afkomt, wat jij moet regelen voor een feestje waar nou ja, een paar honderd man, zeg maar. Hè, wat je dan al moet regelen om iets voor elkaar te krijgen. Ja, dat is gekmakend bijna.
1: Ja, want over er werd gezegd nu, ook door de VCP bijvoorbeeld, in onze uitzending van de week. Het is klungelig wat hier gebeurd is. Dat is misschien ook wel zo. Maar je zal het als gemeente ook allemaal met doen. Hè? Dat wordt ook heel erg streng gecontroleerd. Heb jij de regels wel weer naleven?
2: Ja, gemeenten staan natuurlijk ook voor een enorme taak. Die moeten ook heel veel steeds meer doen. Maar ik denk wel, we hadden het net aan het begin al wat over Nijbegun en de toekomst van Groningen en dingen organiseren. Het moet hier levendig zijn. Dit is nou net zo'n voorbeeld wat nou juist die dorpen levendig maakt. Een feestje, je doet het met elkaar, daar heb je wat aan. En dat dan niet doorgaat vanwege regelgeving, dat zover moet het niet komen. En daar, wat jij zegt, denk ik dat daar wel een waarheid is. Ik denk dat makkelijker moet worden. Ja.
1: We pakken nog even de spiegel erbij voor ons lopend vuur. Want de stelling luidt namelijk vandaag: ik ben een heer of dame in het verkeer. Nou, Martijn.
0: Ja, redelijk wel. Ja, ik ben, kijk, als ik heel slecht geslapen heb, dan wil ik nog wel eens denken van, wat doet die gozer achter mij te drukken? Maar over het algemeen, we leven in Groningen. Ik bedoel, over het algemeen kun je redelijk doorrijden, toch?
1: Ja, maar klaksoneer je wel eens of moppen je wel eens hard op achter het stuur?
0: Ja, mopperen zeker. Maar ik ben niet van het toeteren of zo.
1: Nee?
0: Nee.
1: Ja, dan Lianne.
2: Nee, ik ben ook niet van het toeteren en de middelvingers, maar ik ben wel van een beetje doorrijden.
1: Ja?
2: Ja, dat vind ik wel irritant als iemand voor mij echt veel te langzaam rijdt waar je ietsje harder mag. Maar dan kijk ik gewoon wanneer ik kan inhalen.
0: Wat doe jij dan?
2: Kijken wanneer ik kan inhalen.
1: Ga je op de bumper hangen dan?
2: Nee. Niet. En dat doe ik ook niet. Nee. Ik denk hier in Groningen, waar ik woon, heb je meer last van fietsers dan van andere auto's.
1: Kun je ook aan erger, inderdaad. Ja. Hè? Ja. Mooi dat we toch met z'n allen wel vinden dat we het zelf wel goed doen. Toch?
2: Ja.
1: Ik ben een heer of dame in het verkeer, is onze lopend vuurcup stemmen via rtvnoord.nl in de app van Noord. 88% namelijk vindt zichzelf een heer of dame in het verkeer. Heer en dame, dank. Lianne Levy en Martijn Volkers.

0: Duran Duran met zanger Simon Le Bon en The Wild Boys. Zometeen om 8:30 hier het Groningse nieuws. Rob, wat zit daarin?
1: De Hortus viert dit weekend een bijzondere mijlpaal. Welke, dat hoor je zo.
2: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskill. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskill op Texel.
3: Steen, eeuwenoud, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
2: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskill op Texel.
4: Start je dag zonder barst.
5: Opgelost. Autotaalglas.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
8: Morgen.
7: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
8: Echt waar, joh?
7: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op, de regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
9: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
0: Het is alweer bijna 8:30. Hier is het Groningse nieuws. Rob, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Een schade-expert van bureau DOG dat schaderapporten opstelt voor het instituut Mijnbouwschade is volgens de rechter niet onafhankelijk. Dat is het oordeel in een zaak die was aangespannen door een inwoner van Norg die het niet eens was met de schadebeoordeling van zijn huis door deze expert. Verslaggever Daniel Telen zegt dat de rechter op basis van 3 punten tot zijn oordeel kwam.
10: De eerste is dat de rechter zegt van ja, we hebben dat onderzoek gelezen van RTV Noord-Vallende Money en RTV Drenthe. En daar blijkt uit dat er goud geld te verdienen valt met de schadeafhandeling. En nu is het zo, dat is punt 2, dat deze man niet alleen beoordelaar was, maar ook directeur aandeelhouder van die bedrijf. En dus mogelijk een eigen belang zou kunnen hebben bij hoe die schadebeoordeling uitvalt en wordt uitgevoerd. En punt 3 is dat als je voor het IMG schadebeoordelingen doet, dat je een formulier moet invullen, een disclosure agreement heet dat, waarin je aangeeft dat je onafhankelijk bent. Nou, daar had deze man zijn functie opgegeven als de geospecialist en technisch manager, maar had daarbij helemaal niet vermeld dat hij ook aandeelhouder en directeur is en dus een eigen belang zou kunnen hebben.
1: De uitspraak kan gevolgen hebben voor alle schaderapporten van experts die ook aandeelhouder van een schadebureau zijn. De IMG en DOG laten weten de werkwijze niet aan te passen naar aanleiding van de uitspraak van de rechter. In Appingedam heeft gisteravond korte tijd een keukenbrand gewoed. Was in een woning aan de burgemeester Leeuwen van Aardewaardstraat. De brandweer kreeg het vuur snel onder controle. Eén persoon moest nagekeken worden door ambulancepersoneel. Een meisje is gisteren aan het eind van de middag gewond geraakt nadat ze op het klaverstuk in Zuidhorn van de fiets viel. Ze zat achterop bij een volwassene. Door nog onbekende oorzaak kwamen ze uit een val waarna het meisje klem kwam te zitten. De brandweer wist het slachtoffer na 3 kwartier te bevrijden met behulp van gereedschap. Het meisje is naar het ziekenhuis gebracht. Tientallen asielzoekers hebben gisteren op het gras voor het aanmeldcentrum in Ter Apel gebivakkeerd. Binnen was geen plek en de dagopvang van het Rode Kruis was vol. Danielle Brouwer van de hulporganisatie noemt de situatie van gisteren onacceptabel. Het Rode Kruis waarschuwt al langer voor escalatie.
11: Pas nou op, er is een kans dat het weer in die onmenselijke situatie gaat komen, dat er weer mensen op het gras gaan staan. Zorg er nou ook voor dat er een andere oplossing komt, dat er gewoon een goede slaapplek is voor mensen, dat ze een dak boven hun hoofd hebben.
1: De aantallen asielzoekers namen de laatste weken al toe. Ook de nachtopvangen zitten weer helemaal vol. De Hortus viert dit weekend een bijzondere mijlpaal. 400 jaar geleden kocht de Groningse apotheker Henricus Munting een stuk grond in de binnenstad en begon daar zijn eigen kruidentuin. Die groeide uit tot een botanische tuin die sinds de 20e eeuw in Haren is gevestigd en inmiddels 15 hectare telt. Vrijwilliger Anna Popken houdt zich voor de Hortus bezig met de grafische vormgeving en sociale media. Zij komt graag in de Hortus.
12: Het leuke is, als je hier rondloopt, dat ik nu nog steeds, sinds ik hier werk, eigenlijk nieuwe dingen steeds zie. Dus het is nooit saai als je hier komt.
1: En Mark Bouwmans stopt na 9 jaar als burgemeester van Doetinchem. Hij wordt eind dit jaar voorzitter van de Vereniging Hogescholen, de belangenvereniging van het hoger beroepsonderwijs. De 51-jarige Bouwmans heeft een rijk Gronings verleden. Hij was lid van Provinciale Staten, gemeenteraadlid in Groningen, burgemeester van Haren en gedeputeerde. Ook was hij voorzitter van de Groningse volleybalclub Lycurgus. Bouwmans werd begin dit jaar nog gekozen tot beste lokale bestuurder van 2025. Meer nieuws lees je op rtvnoord.nl en in onze app.
13: Badkamer renoveren? Kom naar de nieuwe showroom van Vaatstra in Bedum. Vaatstra, nu ook voor sanitair en tegels. Verbindingsweg 19 in Bedum.
14: Bouw- of metaalproject?
15: Staaldigitaal.
14: Jouw staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
16: Heeft u last van een loszittend kunstgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij u thuis en lost het voor u op. Wilt u weer zorgeloos kunnen lachen, eten en spreken? Bel dan met Kunstgebit aan huis via 0683-252-162.
17: Zorgeloos lachen met Kunstgebit aan huis.
16: Of kijk op kunstgebitaanhuis.nl.
14: Staal zagen, boren of lassen. Ga naar staaldigitaal.nl.
18: Deze zaterdag Fashion Event. Met de nieuwste trends, brillen en sieraden. Kijk op
19: winkelenin.nl.
20: Ga nou niet zelf lopen lummelen. Gewoon even prummelen. Bij Prummel Interieur in Stadskanaal. Jouw woondroom, onze expertise. Prummelinterieur.nl.
21: De Ochtendploeg.
22: Met Edwin Paspeer.
23: Goedemorgen. Er is nog altijd onzekerheid over het voortbestaan van het Werelderfgoedcentrum Waddenzee in Lauwerzoog. Een faillissement is niet uitgesloten. Ik ga zo over praten naar The Real Thing.
24: Waar je Groningen hoort. Radio Noord.
25: Goedemorgen, Edwin.

0: You to me are everything. Het is 8 minuten over 8:30. Ja, zekerheid over het voortbestaan van het Werelderfgoedcentrum Waddenzee, het WEC, in Lauwersoog is er nog altijd niet. De directie onderhandelt nog met de schuldeisers over de onbetaalde miljoenenschuld. Dat betekent dat de zeehondenopvang en Waddenexpositie ook nog rekening houdt met een faillissement. Verslaggever Loek Mulder, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Nog steeds geen oplossing dus voor de financiële malaise bij de WEC?
1: Dat is inderdaad het geval. Er is de afgelopen maanden echt driftig onderhandeld tussen de schuldeisers en het WEC. En de schuldeisers hebben nog een bedrag van ongeveer 3 miljoen euro te goed voor de werkzaamheden die ze verricht hebben. En die gesprekken die zijn eigenlijk nog steeds gaande. We weten dat de schuldeisers gevraagd is om akkoord te gaan met de betaling van ongeveer de helft van hun factuurbedragen. Er is veel boosheid over. Dat is natuurlijk ook wel begrijpelijk. Want als jij een bouwbedrijf hebt en niet al te groot in dokken, maar je hebt enkele tienduizenden euro's te goed, waardoor de toekomst van jouw bouwbedrijf misschien wel op het spel staat, dan is het wel te begrijpen dat daar bedrijven ook zeer boos over zijn.
0: Misschien nog even goed om te schetsen hoe deze problemen ontstaan zijn.
1: Ja, nou, in april dit jaar bleek, ongeveer een jaar na de opening, dat er onbetaalde rekeningen lagen bij het WEC. Het WEC kon dat allemaal niet betalen. Meerdere partijen die bij dat project betrokken waren, met name bouwbedrijven, weg- en infrastructuurbedrijven en ook interieurinrichters, die hadden allemaal nog geld te goed bij elkaar. Een bedrag van ongeveer 1,3 miljoen. Daar is nog steeds dus geen akkoord over. Daarnaast is er nog een hoop gemor onder de ondernemers in de haven ook. Waar geklaagd wordt over gebrekkige samenwerking tussen het WEC en die haven, die hechte havengemeenschap. En eigenlijk als klap op de vuurpijl, ook de bezoeksaantallen die vallen nog wat tegen.
0: Ja, en dat de rekeningen dan al een jaar niet betaald worden, dat is lang toch?
1: Ja, dat is natuurlijk ontzettend lang. Waarom dat nou precies zo is, daar wil het WEC eigenlijk niet zeggen. Hè? De afgelopen tijd hebben we echt talloze keren geprobeerd om een gesprek aan te knopen met het WEC. Op vragen, daar kwam eigenlijk nooit een antwoord of echt heel sumier, of er werd niet op gereageerd. Directeur Bas Wemhoven, die hield de boot wat dat betreft af. Afgelopen week heb ik wel kunnen spreken met een directielid, Marco Boshoven. Die gaat over de marketing en de sales. Die gaf wel iets meer openheid van zaken. Over de inhoud van de gesprekken wil hij verder niks kwijt, maar hij maakte wel heel duidelijk dat die onzekerheid die er boven het WEC hangt, dat die eigenlijk nog steeds niet uit de lucht is. En dat er dus ook nog steeds veel rekening wordt gehouden met bijvoorbeeld een bankroet. En dat is dan wel het zwartste scenario. Maar er zijn ook partijen die zeggen van, ja, het WEC stuurt eigenlijk gewoon op een faillissement aan. Ik moet zeggen, daar heb ik geen aanwijzingen voor.
0: Want dan zou je vanuit dat misschien wel verder kunnen.
1: Ja,
0: dan
1: zijn de schulden weg. Dat kan ook een beproefde strategie zijn. Dan ben je van je schulden af en dan kun je dan weer verder. Zoals gezegd, ik heb daar geen duidelijke aanwijzingen voor.
0: Want wij hebben hier wel eens vaker over gesproken. Want die financiële problemen zijn niet van gisteren, zeg maar. Mm-hmm. Er was ook sprake dat de gemeente en de provincie zouden gaan helpen.
1: Ja, dat is ook het geval. Alleen, die hebben de voorwaarden gesteld. Dat willen we doen. We willen een bedrag op tafel leggen. Maar alleen als er een crediteurenakkoord ligt. Dus alleen als het WEC erin geslaagd is om met die partijen die nog geld te goed hebben om daar een overeenkomst mee te sluiten. Pas dan komen die overheden in actie eigenlijk.
0: Wanneer zou er wel meer duidelijkheid moeten zijn?
1: Er is een datum vastgelegd van 1 oktober. Maar het is iets. Het is een beetje onduidelijk of dat nu een streefdatum is of dat een hard moment is. Een deadline die is afgesproken. Maar die datum die valt telkens weer. Nou, dat is volgende week. Dus dat is eigenlijk al heel erg binnenkort natuurlijk.
0: Ja. Ja. En stel maar dat het wel lukt. Dat ze eruit komen met al die schuldeisers. Ja. Zijn dan de problemen voorbij?
1: Ja, nou, dat zou heel mooi zijn, maar ik vrees niet dat het geval is. Want nou, zoals gezegd ook net ook, die bezoekersaantallen die vallen ook tegen. Er was gehoopt op een aantal van 118.000. Er kwamen 100.000 bezoekers, blijkt uit een overzichtje. Als je dan ook nog meerekent dat het entreegeld is verlaagd. De entreeprijs is verlaagd. Er werd ook over gemopperd en die hoge entreeprijs. Dus is daar de prijs van verlaagd. Daar komt dus ook minder geld binnen. Er is een financieel overzichtje gepubliceerd. Nog geen jaarverslag. Duurt ook lang. Hè? Dat heeft natuurlijk te maken met die situatie. Maar er is een financieel overzichtje gepubliceerd waaruit blijkt, het is wel opmerkelijk, dat er een klein positief bedrag is over 2025 van ongeveer een kwart miljoen euro. Maar dat is vooral te danken aan een forse nalatenschap. En dat geeft natuurlijk al wel aan hoe kwetsbaar zo'n organisatie financieel is, als je daarvan afhankelijk bent, probeer daar maar eens een gedegen begroting rond op te bouwen.
0: Stel nou dat zo'n faillissement er komt, waar ze dus nog wel rekening mee houden in het zwartste scenario, zoals je zei. Wat moet je dan met dat gebouw en de zeehonden?
1: Nou, dat is natuurlijk echt een groot vraagteken. Ik vind het eerlijk gezegd wat moeilijk voorstelbaar dat de regio, de gemeente, de overheden, dat die akkoord gaan met de teleurgang van ook die zeehondenopvang. Waar we hier echt ook wel wat aan te danken hebben. Als het gaat om het aantrekken van bezoekers en toerisme. En het vervult ook een functie in het natuurbehoud. En dat soort aspecten zijn er natuurlijk ook van belang. Maar dat gebouw, mocht dat gebeuren, dan dat is een groot vraagteken. Ja.
0: Dankjewel, verslaggever Loek Mulder. En zometeen, in Slochter werd gisteren een gedenksteen onthuld voor 4 mannen die in 1944 in de oorlog werden omgebracht. En Harmijzer met het weer.

0: vrolijk, hè? Vrijdagmorgen, de Bauza en Magnetic. Harma, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ach, we kunnen de zon de komende dagen lekker vaak zien.
1: Het wordt warm. Het wordt zomerswarm. En dat is in het weekend. En ja, in het begin van de week hadden we de zwaaf gezien nog. Maar die ben sinds een dag of twee, drie ben die verdwenen. We hebben zes nusjes met zwaaf gezet. Huiszwaluwen en boerenzwaluwen. Nou, die ben nou echt vertrokken. Maar we hebben blijkbaar nog niet weten dat er nog weer zomertemperatuur aankomt. Maar het liep erop dat dinsdag en woensdag, zeker hier in het landelijk record, gewoon van het KNMI, dat wel twee dagrecords op kan leven. Dat het nog nooit zo warm is op 29 en op 30 september. Dus dat zit eraan te komen voor volgende week. 24 graden in ieder geval. En vandaag een dag met flink wat zon. De wind doet rustig aan. Zwak tot matig uit het zuiden tot zuidwesten met 19 tot 21 graden. En vanochtend en vannacht vrij helder. 19 tot 14 graden als minimum. En morgen is er even wat meer bewolkt. Kan een spatje regen vallen. In de middag weer meer zon. En de temperatuur 18 of 19 graden.
0: Dankjewel. Ik neem je mee terug naar 21 juli 1944, het is oorlog. Op die dag werd er door de knokploeg Slochteren een overval gepleegd op het plaatselijke distributiekantoor. Rondom deze overval kwamen vier jonge mannen om het leven, 1944. In Slochteren werd daarom gisteren een gedenksteen onthuld.
2: Op 21 juli 1944 werd het distributiekantoor in Slochteren door het verzet overvallen. Als gevolg daarvan werden op dezelfde dag Hendrik Ernst de Haan en Jan Lever door de SD doodgeschoten te Eenum. Haar mannes Haan werd op 22 juli 1944 door de SD doodgeschoten te Onstwedde. Zij gaven hun leven voor de vrijheid van ons land.
3: Nou Martin, dit is om, hè?
4: Ja.
3: Wat doet dit?
4: Nou, dit is een heel belangrijk moment. Vooral voor de nabestaanden.
3: En uw oom staat er ook op, hè?
4: Ja. Mijn oom, Harmanus, en broer van mijn vader, mede-overvaller, die is in diezelfde nacht vermoord door de SD, omdat mijn pa, die zijn adres is verloren. En de SD ging naar de familieboerderij Onstwedde, Vossenberg. Maar dat was mijn pa natuurlijk niet. En uit de represaille hebben ze oom Mans vermoord en twee broers van mijn pa gegijzeld. Oom Mans die is erop toevoegd. Oorspronkelijk op de gedenkplaat die door aan de muur zit. Dit is het voormalige distributiekantoor. Dit is nog net zo. Hier is de overval ook gepleegd. Ik dacht zelfs van dat bordje vandoor, dat kan hier wel ergens op een pool. Hufteproef, maar nee, zegt de gemeente, dat doen we niet. Het wordt een mooie plaat. En op initiatief van de gemeente Midden Groningen. In overleg met de familie is onze oom hier ook op vermeld. Want de gemeente zegt terecht, maar dat was nooit mijn bedoeling, indirect slachtoffer oom Mans of direct slachtoffer die drie jongens. Dat maakt geen verschil. 80 jaar no dato. Nou ja, en daar ben wij natuurlijk heel dankbaar voor als familie. Dat is natuurlijk geweldig dat oom hier nou ook op staat. Onze oom, ja, dat is fantastisch. Zeker. Dat is iets om dankbaar voor te wezen.
3: Het is alweer een heel zet leed dat dit gebeurd is.
4: Ja.
3: Wanneer hem jezelf als zoon van man dat hij hierbij betrokken is, best is, voor de eerste molde wat over hun doen?
4: Nou,
3: weet je dat nog?
4: Nee, ja, al ver na het overlijden van mijn ouders. Want er werd niet gesproken. Het was een stilzwijgen. Ja, dat was na de oorlog was dat zo gewoon. Er werd nooit over praten, deur gewoon, wederopbouw, klaar. Ik vind het vooral heel jammer voor mijn ouders dat ze dat niet hebben kunnen uiten. De moord op mijn moeder, hun pa, Geert Kok in Wokenburg, is nooit oversproken. De moord op mijn oom, de moord van de verzetsvriend van mijn pa. Ja, daar werd niet oversproken. Dat moet een enorme bron van eenzaamheid best hebben, denk ik. Ja, zo ging het. En ik ken ze nou niet meer voor. Ja, heel bijzonder.
0: Ja, zei Martin Haan, zoon van de doodgeschoten Henk Haan, tegen Elwin Baas gistermiddag in Slochteren bij de nieuwe gedenkplek.

gestemd op ons lopend vuur? Nee, doe het dan even. Dat kan via rtvnoord.nl en de app van Noord. En door even te bellen 050-3188-288. Ik ben een heer of dame in het verkeer, is ons lopend vuur. En daar is 89% van de stemmers. Straks een bezoek.

0: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar. Allsafe
1: geeft ruimte.
2: Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.
0: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
2: Ontdek deze winter het pure noorden. voyagetravel.nl.
3: Steen, Ebenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
4: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
5: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, eet smakelijk voor straks.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op achterhoek.nl.
5: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
8: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
9: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app. Dit is
8: Radio Noord. Nu het nieuws van 9 uur.
10: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Mensen ervaren iets meer sociale overlast in de buurt dan 5 jaar geleden, meldt het CBS. Bijna de helft van de mensen, 46%, zei vorig jaar overlast te hebben, met name van rondhangende jongeren. In 2021 was dat nog 42%. Ook lawaai van buren, drugsoverlast en verwarde mensen worden genoemd als bron van hinder. Mensen in steden hebben er vaker mee te maken dan mensen die niet in stedelijk gebied wonen. De ringweg A10 bij Amsterdam was vannacht afgesloten voor een bijzondere operatie. Een nieuw brugdeel van zo'n 24 meter werd daar op zijn plek gehesen. Een bijzondere klus voor de kapitein die met het deel vanuit Friesland naar Amsterdam voer.
11: Het is een hele grote vliegenmepper, zeggen wij. Hij vangt heel veel wind.
10: De plaatsing van het brugdeel is een nieuwe stap in de uitbreiding van de A10 Zuid. De A10 is sinds vanochtend weer open voor verkeer. De adviesprijs voor benzine heeft een nieuw record bereikt. Een liter benzine is 1,5 cent duurder. En de adviesprijs is nu ruim €2,72, meldt United Consumers. Door de aanhoudende spanningen in het Midden-Oosten blijven de olieprijzen oplopen. Voor de oorlog tussen de VS en Iran lag de prijs voor benzine €0,5 lager. De eerste wedstrijd van Oranje onder bondscoach Xavi is in de blessuretijd geëindigd in een gelijkspel. In de Nations League werd het in Amsterdam 1-1 tegen Duitsland. Xavi ziet ondanks een nerveus begin genoeg aanknopingspunten.
12: We were a little bit nervous. The second half is the way that we want to play. We showed personality, ambition, desire, good in intensity, and personality to play football.
10: Het weer, zonnig en droog. In de middag wordt het 19 graden in het noorden tot 24 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
13: En hier is Noordnieuws met Rob de Vries.
14: Een schadebeoordelaar van bureau DOG dat schaderapporten opstelt voor het IMG is volgens de rechter niet onafhankelijk. De zaak was aangespannen door een inwoner van Norg die het niet eens was met zijn schaderapport. De schade-expert die het rapport opstelde is ook mede-aandeelhouder van DOG en had dat verzwegen, vertelt verslaggever Daniel Telen.
15: De rechter zegt ja, als blijkt dat je mogelijk een financieel belang kan hebben, je bent daar niet open over in de rechtbank en ook in het formulier geef je niet mee dat je aandeelhouder directeur bent, dan kan ik jou niet kwalificeren als onafhankelijk.
14: Er is nog altijd geen zekerheid over de toekomst van het Werelderfgoedcentrum Waddenzee in Lauwersoog. De bouw van het centrum heeft een tekort van €3 miljoen opgeleverd. En het WEC kan die rekeningen niet voldoen. De onderhandelingen met schuldeisers hebben nog altijd niets opgeleverd, weet verslaggever Loek Mulder.
16: We weten dat de schuldeisers gevraagd is om akkoord te gaan met de betaling van ongeveer de helft van hun factuurbedragen. Er is veel boosheid over.
14: En in een woning aan de burgemeester Leeuwen van Aardewaardstraat in Appingedam heeft gisteravond een keukenbrand gewoed. 1 persoon moest nagekeken worden door ambulancepersoneel. Meer nieuws straks om 9:30.
13: Radio Verkeersinformatie, Daphne Blanken.
10: De N46 is in beide richtingen afgesloten tussen afrit Middelstum en Bedum. Dat komt door een ongeluk. En door een aanrijding rijden er geen treinen tussen Meppel en Hogeveen. Dit duurt tot tenminste 9:30 deze ochtend.
17: Zonneteveel? Jokason.nl. Albino 60 jaar zonweer en rolloen.
18: Hey, waar was jij?
19: A7 Carwash Hoge Zand, natuurlijk.
20: Friends and Family actie in Design Outlet Ochtrop Duitsland.
21: Als lid krijg je 30% extra korting op de outletprijs. Van veel merken, zoals Nike, Levi's
22: en Adidas.
21: Deze week donderdag tot en met zaterdag.
22: Word gratis lid op designoutletochtrop.nl.
23: Bouw of metaalproject? Staal Digitaal. Jouw staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
24: Scootmobiel of rollator nodig?
25: Nee, moeilijk down. Gewoon een scootmobielwinkel hebben. Mooiste soort van Noord-Nederland. Supersnelle service en advies wil je echt wat aan hebben. En parkeer nou eens over de deuren. Oh ja, woon je een scootmobiel proberen? Dat kan op een grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelhaarden.nl.
26: Staal zagen, boren of lassen? Ga naar staaldigitaal.nl.
27: Radio Noord.
28: De ochtendploeg.
27: Met Edwin Paspeer.
29: Goedemorgen, de Hortus en Haren vieren dit weekend een bijzondere mijlpaal. De botanische tuin is 400 jaar oud. We gaan er zo meteen eens eventjes kijken.
30: Goedemorgen.

0: Miles Smith, Niall Horan, Drive Safe met de Simple Minds daarvoor. We gaan naar een jarige, een ouwtje, zou je best kunnen zeggen. Want de Hortus in Haren viert komend weekend het 400-jarig bestaan. 400 jaar. Dat begon als de kruidentuin van de Groningse apotheker Henricus Munting is uitgegroeid tot een botanische tuin van 15 hectare. Vrijwilligers Anna Popken en Tineke van der Meij zorgen ervoor dat ook een nieuwe generatie die tuin in Haren ontdekt.
1: Dit is ananasmunt. Ja, ananas. Dat haal ik er. Munt haal ik er wel uit, maar ananas.
2: Tineke van der Meij, we lopen nu door de kruidentuin. Wat is dit voor plek?
1: Het heet de Henricus Muntingtuin. En het is een kruidentuin die eruit ziet zoals tuinen er in de 16e, 17e eeuw uitzagen. Apothekerstuinen.
2: Een apothekerstuin, zeg je?
1: Ja, een apothekerstuin. Want zo is eigenlijk de Hortus begonnen. 400 jaar geleden had je een apotheker in Groningen. Die woonde in de binnenstad van Groningen. En die kocht in 1626 een stukje tuin waar hij gewoon zijn eigen geneeskrachtige kruiden wilde gaan kweken. Want hij was apotheker. Dus daar wilde hij van leren, wilde hij verkopen. Dat is dus nou precies 400 jaar geleden. En later is dat uiteindelijk de eerste botanische tuin van Groningen geworden. Je kunt er achter langs, achter de waterval langs. Dit is symbolisch een Chinees gebergte. En dit steen is ook steen voor steen allemaal uit China gekomen.
2: Waarom vindt u het leuk om hier te werken?
1: Het is een prachtig gebied. Soms waai je gewoon ergens in een natuurgebied of in het buitenland als je op de rots loopt of in het bos. Als je in de Laarmantuin loopt, dus de natuur mooi, zo vlak bij de stad. En ik woon hier in Haren, dus het is op loopafstand. Dus het was altijd al een klein beetje mijn tweede tuin. En wat ik nu heel erg leuk vind is om iets te doen met publiekseducatie. Dus met lezingen organiseren, zorgen dat er mooie informatieborden zijn. En dat past heel goed bij ook de missie van de Hortus. Die zegt, we willen ook iets aan de mensen laten zien, laten ervaren hoe het met de natuur is. Planten die aan de schaduwkant komen, hier komt nooit zon. Dus veel mos en zo.
3: Dit doet me dan weer een beetje denken aan de Ardennen in België.
2: Anna Popken, jij bent vrijwilliger hier. Wat doe jij dan?
3: Ik doe grafisch ontwerp. Ik heb gestudeerd aan de Hanze, heb ik visual design mijn diploma gehaald. Een baan vinden is heel lastig. Dus daarom ben ik hier om ervaring op te doen. En uiteindelijk vind ik het echt een hele leuke werkplek. Dus wil ik eigenlijk heel lang hier blijven als het kan.
2: En wat moet een tuin nou met een visual designer dan?
3: Nou ja, sowieso natuurlijk voor op social media. Daar maak ik nu wat content sinds een tijdje. En je hebt een aantal borden hier en doeken door de tuin staan. Voor het entreegebouw staat wat reclame, openingstijden. Ik heb een menukaart voor in het restaurant gemaakt. En ja, gewoon posters. De huisstijl ben ik mee bezig. Dus er is genoeg te doen omtrent de botanische tuin. Ik vind illustreren heel leuk.

0: hier. Dus dan konden wij altijd als kinderen gewoon mee. En nou ja, later ben ik alsnog altijd met haar hierheen geweest. Het leuke is, als je hier rondloopt, dat ik nu nog steeds, sinds ik hier werk, eigenlijk nieuwe dingen steeds zie. Dus het is nooit saai als je hier komt.
1: Vrijwilliger Anna Popken van de Hortus in Haren zei dat tegen verslaggever Jeroen Berkenbos. En het 400-jarig bestaan wordt er morgen en zondag gevierd met een festival. Er zijn onder meer rondleidingen, workshops en demonstraties in de tuin. En zometeen in de ochtendploeg het thema van onze top 3 naar stad.

0: stad. En beter als gewoon. We stoppen de Eemshavenweg, Daphne.
1: Ja, die is nog steeds in beide richtingen afgesloten. Dat komt door een ongeluk bij Bedum.
0: En verkeer loopt daar vast, uiteraard, op die manier.
1: Ja.
0: Sterkt als je daar vast staat. Top 3. Laten we eens kijken naar onze top 3 van vandaag. Daar kom ik tegen, en dat is in een weekend altijd wel lekker. Het is vandaag Werelddromendag. Dat is een dag die met name online plaatsvindt onder de hashtag World Dream Day, waarbij je je dromen kunt delen met elkaar en er verder over te praten. Nou, laten wij dan maar eens op muzikale wijze gaan dromen. Laten we eens dromen over wat we dan allemaal zouden kunnen gaan draaien, bijvoorbeeld.

0: Ah, kun je lekker weer wegdromen dit.
1: Ik wist nooit wat er gezongen werd eigenlijk.
2: Your dreams.
1: Your dream will come alive.
0: Ja. Jij hebt zongen een beetje zo fonetisch wat mee.
1: Ja, precies.
0: Two Brothers on the Four Floor, inderdaad, Dreams. Ach, wat dacht je van deze? Van Vincent.
3: Dans jij met mij, dan dansen wij ons samen blij. Alsof we zweven door de lucht. We dromen.
0: Geen liedje dat met twee zetten schrijft in het midden.
1: Vincent. Ja,
0: Inge komt hier mee en Chantal ook. Dromen dans, dat is lekker vrolijk. Aerosmith had ook een plaatje gemaakt over dromen. Hoe zou dat heten?
1: Dream on.
0: Oh, Dream On, ja.
1: Ik wil heel graag meedoen.
0: Rustig, rustig.

0: mijn jeugd dit hoor. Komt ook binnen hier natuurlijk. Kinderen voor kinderen. Ik heb zo waanzinnig gedroomd. Nou, wat kunnen we draaien als het gaat om dromen hier in de ochtendploeg? Laat maar weten. 050-3188-288. En in top 3 hoor je straks om 9:45. Om 9:30 het Groningse nieuws. Rob, wat zit daarin?
1: Dan onder meer over de financiële malaise bij het Werelderfgoedcentrum Waddenzee in Lauwersoog.
0: En we gaan het ook nog hebben over ons lopend vuur. Kun je ook opstemmen via rtvnoord.nl en de app van Noord. Ik ben een heer of dame in het verkeer. rtvnoord.nl, app van Noord. Geef je straks een tussenstand en nog wat reacties. Nu muziek van die oude hart te breken. Rod Stewart, dit is Baby.

0: allemaal in het Concertgebouw. Ook de beste orkesten, dirigenten en solisten. Met dit najaar onder andere Jaap van Zweden, Janine Jansen, Cecilia Bartoli, Lucie Horsch en Daniel Barenboim. Bestel op concertgebouw.nl.
1: Oma!
2: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
3: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
4: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
3: Ook een traplift op maat? Bel Autolift. 0800 1819.
5: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
7: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
8: Het is bijna 9:30. Hier is het Groningse nieuws. Rob, goedemorgen.
9: Goedemorgen. Op de Eemshavenweg, de N46 bij Sint-Anne, zijn een vrachtwagen en een auto op elkaar gebotst. De vrachtwagen belandde vervolgens in de naastgelegen greppel. De auto raakte zwaar beschadigd. Hoe het met de bestuurders en eventuele inzittenden is niet bekend. Meerdere hulpdiensten zijn ter plaatse, waaronder de brandweer en de traumahelikopter. De weg is in beide richtingen dicht. Opgelet als je met de trein naar Zwolle moet. Door een gestrande trein rijden er geen treinen tussen Hogeveen en Meppel. De trein zou volgens een woordvoerder tegen een object gereden zijn, waarna deze licht beschadigd is geraakt. Wat voor object het is niet bekend. Daar doet de politie nog onderzoek naar. Treinverkeer is tot zeker 10:30 gestremd. Tussen Hogeveen en Meppel rijden beperkt bussen. Een schadebeoordelaar van bureau DOG dat schaderapporten opstelt voor het instituut mijnbouwschade is volgens de rechter niet onafhankelijk. Dat is het vonnis in een zaak die was aangespannen door een inwoner van Norg die het niet eens was met de schadebeoordeling van zijn huis. De expert die dit rapport heeft opgesteld blijkt ook mede-eigenaar van bureau DOG. Volgens de rechter kan niet worden uitgesloten dat hij een persoonlijk financieel belang had bij het schaderapport. Verslaggever Daniel Telen zegt dat het vonnis ook gevolgen kan hebben voor meer schadeopnames.
10: Het gaat hier natuurlijk eigenlijk om maar één zaak. Maar deze man heeft meerdere schadeopnames gedaan. Hij is niet de enige aandeelhouder bij het schadebureau DLG. En ook bij een andere grote speler in het aardbevingsgebied 10BE zijn er heel veel aandeelhouders die mogelijk ook schadeopnames hebben gedaan. En als je dat allemaal bij elkaar optelt, kan het om veel zaken gaan. Hoeveel, daar wil IMG en de schadebureaus geen uitspraken over doen. Daar willen ze geen overheid over geven. En het gaat niet alleen om zaken die geweest zijn, maar voornamelijk ook zaken in de toekomst. Want als deze man nu weer langs gaat bij mensen en er ligt al die rechterlijke uitspraak, dan is dat best kwetsbaar.
9: Want het IMG en DOG zeggen namelijk geen reden te zien om hun werkwijze aan te passen. 10BE heeft niet gereageerd op onze vragen. Er is nog altijd geen zekerheid over het voortbestaan van het Werelderfgoedcentrum Waddenzee in Lauwersoog. De directie onderhandelt nog altijd met de schuldeisers over de circa 3 miljoen euro aan openstaande rekeningen. Het gaat voornamelijk om bedrijven die betrokken waren bij de bouw van het WEC, vertelt verslaggever Loek Milder.
11: We weten dat de schuldeisers gevraagd is om akkoord te gaan met de betaling van ongeveer de helft van hun factuurbedragen. Er is veel boosheid over. Dat is natuurlijk ook wel begrijpelijk, want als jij een bouwbedrijf hebt en niet al te groot in dokken, maar je hebt enkele tienduizenden euro's te goed, waardoor de toekomst van jouw bouwbedrijf misschien wel op het spel staat, dan is het wel te begrijpen dat daar bedrijven ook zeer boos over zijn.
9: Sommige schuldeisers vrezen dat het WEC aanstuurt op een faillissement. Voor 1 oktober moet er een akkoord over schuldsanering liggen, al is onduidelijk hoe hard die deadline precies is. Slochter is gisteren een nieuwe gedenksteen onthuld ter herinnering aan de overval op het plaatselijke distributiekantoor in juli 1944. Twee jonge mannen die betrokken waren bij de overval werden nog dezelfde dag doodgeschoten door de veiligheidsdienst. Een derde werd gevangen genomen en overleed later in kamp Sachsenhausen bij Berlijn. Voor hen werd al in 1994 een gedenkplaat onthuld, maar daarop ontbrak de naam van een vierde slachtoffer, Armanus Haan. Die was niet betrokken bij de overval, maar werd uit represaille vermoord omdat de SD zijn broer niet kon vinden. Diens zoon, Martin Haan, is blij dat op de nieuwe gedenksteen nu ook de naam van zijn oom vermeld staat.
1: De gemeente zegt terecht, maar dat was nooit mijn bedoeling, indirect slachtoffer, onmans of direct slachtoffer, die drie jongens. Dat maakt geen verschil. 80 jaar, no dato. Nou ja, en daar ben wij natuurlijk heel dankbaar voor als familie. Het is natuurlijk geweldig dat oom hier nou ook op staat. Onze oom, ja, dat is fantastisch. Zeker. Dat is iets om dankbaar voor te wezen.
9: Meer nieuws op rtvnoord.nl en in onze app.
8: Dankjewel Rob. En voor de volledigheid nog de verkeersinformatie. Nogmaals, Daphne.
12: Ja, je hoorde het Rob al zeggen. De N46, de Eemshavenweg dus, is in beide richtingen afgesloten door een ongeluk bij Sint-Annen.
8: Dankjewel. Laten we eens even kijken wat er binnenkomt allemaal voor onze top 3 als het gaat om dromen. Nou, deze dus, Billy Ocean, Get Out of My Dreams, Get Into My Cars en ook Fleetwood Mac.
12: Ja, dankjewel voor iedereen die dit doorgaf.
8: Oh ja, je bent fan, hè?
12: Ja.
8: Nou, onder andere Jan de Graaf, Jan de Groot, Henk ten Boer, Rolf Tienekeerma, Paul de Leeuw en André Hazes konden ook lekker wegdromen. Droomland. Ja, mooi, Droomland. Willem, Fenna, Petra. Wat dacht je van Turf met Henk Scholten?
13: Ding dag maar a bere hoog en dreum in alle dreum.
8: Koos Pever en Prada kwam ermee. En ach, deze is mooi. En vergeten trouwens ook, Nelly's kwam ermee. The Wallace Collection. Bedrin, I fell asleep amid the flowers. Mooi, hè?
12: Ja.
8: 053-188-288. Stem jouw droomplaat. En letterlijk en figuurlijk misschien wel in onze top 3. 053-188-288. Hier is Harma met het weer.
14: Bedoel, dit is een gouden beest. Met een zwakke tot motige zuid-zuidwestenwind wordt 19 of 20 graden. Vanochtend en vannacht is vrij helder met zo'n 9 tot 14 graden als minimum. En morgen is de meer bewolkt, er valt een spatje regen. In de loop van de middag komt de zon weer beter tevoorschijn. En met een zwakke tot motige noordoostelijke wind wordt 18 of 19 graden.
15: Ga nou niet zelf lopen lummelen. Gewoon even prummelen. Bij Prummel Interieur in Stadskanaal. Jouw woondroom, onze expertise. Prummelinterieur.nl.
16: Hettema verhuurt praktisch alles. Van eenvoudige verjaardag tot groot evenement. Van luchtkussen tot compleet ingerichte tent. Je kunt het zo gek niet bedenken of Hettema verhuurt het wel. Kijk op hettemaverhuur.nl.
17: Heeft u last van een loszittend kunstgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij u thuis en lost het voor u op. Wilt u weer zorgeloos kunnen lachen, eten en spreken? Bel dan met Kunstgebit aan huis via 0683 252 162.
18: Zorgeloos lachen met Kunstgebit aan huis.
17: Of kijk op kunstgebitaanhuis.nl.
19: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch.

0: Say the words, Fascination Alphabet. Er komt van alles binnen over dromen trouwens.
1: I have dream to remember. Edwin, mooie liedje.
0: Dankjewel Stanley. Nou, benieuwd wat erin zit straks. Onze top 3 over, nou, dikke 5 minuten hier.
2: Lopend vuur.
0: Eerst nog wat reacties halen in het lopend vuur van vandaag over verkeersergernissen. Met de stelling, ik ben een heer of dame in het verkeer.
3: Ja, Gea wel. Zij blijft wel netjes, maar ze zit heerlijk op andere weggebruikers te schelden. Dat horen ze toch niet.
0: Nee. Ja, dat is waar. Ja. Ik heb dat dus ooit een keer gedaan. Ja. Mijn kinderen op de achterbank, die waren nog jong. En ik mopperde op iemand. Mm. Ik benoemde een deel van een dier.
3: Oké.
0: Ja, en toen zeiden mijn kinderen toen thuis kwamen, ja, papa zei...
3: Heb ik van geleerd.
0: Ja. Ja. Ik vroeg er verder niet of zo, maar ik was wel duidelijk over iemand. Zeg
3: ja,
0: maar.
3: Precies. Ja. Dus toch inhouden daarna, ja. Annette is voor 95% een dame in het verkeer. Ze rijdt een enkele keer te hard, vertelt ze. Maar haar ergernis is groot bij andere weggebruikers. Dan rij je 70 op de ringweg, of dan mag je 70 rijden... en dan word je door vrachtwagens ingehaald met een gang van 90.
0: Oei.
3: Nou, en daarna volgen nog zo'n 5 ergernissen. Dus die sla ik even over. Okay. Ik ga even naar de volgende. Ja. Dat is nogal een lang bericht. Willem, onze vroege vogel, die zit alle dagen op de weg. Ja, hij is vrachtwagenchauffeur.
0: Oh, natuurlijk.
3: Dat ergeren, dat heeft hij wel afgeleerd. Nou, dat
0: is ook goed.
3: Wel.
0: Want anders krijg je stress.
3: Ja.
0: Als je altijd op de weg zit en je ergert je ook elke dag.
3: En het is je werk.
0: Het is nou, niet gezond dan.
3: Nee, dat is niet goed.
0: Ja.
3: Nee, hij zegt, iedereen heeft niet evenveel ervaring... maar hij blijft zich wel verbazen over hoe sommige mensen... aan hun rijbewijs zijn gekomen.
0: Ja,
3: ja, dat hebben meer
0: inderdaad. Ja,
3: ja. Wilma is een dame in het verkeer. Ze rijdt volgens de regels. Op die ene minuut komt het toch niet aan in de meeste gevallen. Waarom al die opgefokte toestanden? Ja.
0: Ja.
3: En ook Job, die blijft gewoon rustig. Hij maakt zich op de weg niet zo druk. Nou, daar kan ik best wel wat van leren, eigenlijk.
0: Jij?
3: Ja, zeker.
0: Okay. Nou, heb je er vandaag wel een overgehouden aan deze uitzending, toch?
3: Ja, inderdaad.
0: Ik ben een heer of dame in het verkeer, is ons lopend vuur. En vind het fijn als je je stem even uitbrengt. Doe dat niet in het verkeer, overigens, zeg ik erbij. Dat kan via rtvnoord.nl en de app van Noord. Tussenstand leert ons dat 89% van de stemmen zegt... eens, ik ben een heer of dame in het verkeer.
4: Geef je mening en praat mee.
2: Lopend vuur.

0: must travel. Mister, nou daar gaan we.
1: Top 3.
0: Op Werelddromendag komen dromen uit. Want er komen jouw platen misschien wel voorbij. In onze top 3 platen die jij hebt doorgegeven. En er blijken veel meer mooie droomplaten te zijn trouwens. Dan ik van tevoren dacht.
2: Zo, er kwamen zoveel goede suggesties binnen.
0: Maar bijna wel een hele ochtendploeg te kunnen vullen.
2: Makkelijk.
0: Maar het zijn er 3 geworden. Het is immers een top 3. Ach, dit is prachtig mooi. En heel ingetogen en heel rustig. En het past ook wel op de ochtend. Tim Harden.

0: Tal gaf hem door. Yves Berendsen en Droom jij over mij vannacht? Top 3. Kans lijkt me niet groot. Wel lekker plaatje overigens. Stefan, goedemorgen.
1: Goedemorgen, ochtendploeg.
0: Volgens mij is de stand 2-2, als ik het goed heb bijgehouden. Toch, Rob?
2: Oh, spannend.
0: Ja, ja, volgens mij ook.
2: Goed.
0: Ja. Was het dan 3-1 geworden? Nou, maakt het niet.
2: Nee,
0: laten we gewoon zeggen dat het 2-2 is.
2: Ja.
0: Het is 2-2, laten we dat zeggen.
1: Ja. Dat is spannend dus.
0: Ja, dus ja,
2: het draait het om.
0: Ja.
1: Nou, ik ben benieuwd of jullie erachter gaan komen. De omschrijving luidt als volgt voor mijn eerste plaat. Ik heb echt jullie hulp nodig om ons te beschermen tegen het water.
2: Oké.
1: Ik heb echt jullie hulp nodig om ons te beschermen tegen het water.
2: Help.
1: I need somebody.
2: Tegen het water.
1: Dus, het wordt
3: de dijk.
1: Jaartje.
3: De dijk.
1: Ja.
0: Oh. Kan het niet alleen?
1: Ja.
0: Wat
2: goed.
0: Ja. Je zat er een beetje tegen die dijk aan te duwen, Rob. Hè?
3: En ja, een vingertje erin. Ik trok hem er even uit. En, ja. Wauw.
0: Nou. Weet die Brinker? Hansje Brinker was het?
3: Ja, precies. Ja. Ja.
0: Rob de Hansje Brinker van de ochtendploeg. We zorgden een dijk doorbraken. Nou, 3-2. Lekker. En een fijne eerste plaats zometeen.
1: Zo is het.
0: In de ochtend door met... Stefan Kosters, blijf lekker luisteren naar Radio Noord. Ook op deze mooie zonnige vrijdag. Nog eentje voor je.

0: Naszych braków.
1: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
2: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
1: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
2: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
1: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
2: Oké, ga ik op letten.
1: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
2: Doe ik.
1: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
3: Lees Verkeerde Afslag van Nikki French. Een ijzersterke thriller vol onverwachte plotwendingen. Verkeerde Afslag van Nikki French. Nu in de boekhandel.
4: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
5: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
4: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
6: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
7: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
8: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
7: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
9: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
10: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
11: Dit is Radio Noord.
9: Nu het nieuws van 10 uur.
12: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het kabinet wil dat de energiebedrijven verantwoordelijk worden voor het vullen van de gasopslagen. Nederland heeft grote gasopslagen in Norg en Grijpskerk, waar gas voor de winter in voorraad wordt gehouden. Die moeten gevuld worden, maar omdat de gasprijs nu hoog is, doen de energiebedrijven dat niet en gebeurt het door de overheid. Dat kost het Rijk inmiddels €1 miljard. Het kabinet wil liever alleen een zogenoemde strategische reservevoorraad betalen. Mocht er tekorten ontstaan, dan is het goedkoper om extra tankers met vloeibaar gas naar Nederland te halen. Er zijn zeker 41 mensen omgekomen toen een veerboot omsloeg op het Tanganyika-meer tussen Congo en Tanzania. 49 mensen zouden zijn gered. Een klein aantal mensen wordt nog vermist. Het gebeurde vlak voor de kust bij de stad Kalemie in Congo. Mogelijk was de boot te zwaar beladen. De overlast in de buurt die mensen ervaren is iets groter dan 5 jaar geleden, meldt het CBS. Bijna de helft van de mensen, 46%, zei vorig jaar overlast te hebben, met name van rondhangende jongeren. In 2021 was dat nog 42%. Ook lawaai van buren en drugsoverlast worden genoemd. De Merwedebrug op de A27 is sinds gisteravond dicht voor 3 dagen onderhoud. Vooral vanmiddag leidt dat waarschijnlijk tot veel overlast. De brug tussen Gorkum en Werkendam krijgt een nieuw wegdek. De huidige asfaltweg wordt verwijderd en wordt vervangen door een dunnere laag, zodat het gewicht van de brug minder wordt. De Merwedebrug ging in juli dicht voor al het vrachtverkeer, omdat de constructie minder sterk is dan gedacht. Dat verbod blijft van kracht totdat de nieuwe Merwedebrug in 2031 klaar is. Het weer, zonnig en droog. Het wordt 19 graden in het noorden tot 24 graden in het zuidoosten. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af. In het noorden kan dan een bui vallen en het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Pijn. Pijn beïnvloedt je dag, je werk, je beweging en hoe je je voelt. Maar je staat er niet alleen voor. Expeditie Pijn helpt inwoners van Groningen, Friesland en Drenthe hoe je anders met pijn om kunt gaan. Kijk op expeditiepijn.nl. Expeditie Pijn. Begrijp pijn. Ontdek wat helpt.
13: Van Uffelen, dat is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, Mode op zijn mooist.
9: Expeditie Pijn is mede mogelijk gemaakt door het UMCG, Treant en Frisius MC.
13: Van Uffelen Broekenweek. Tweede broek, halve prijs. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
0: Scherer Meubelen in Uithuizer Meeden. Een unieke collectie wonen, slapen en design. Ja, dat is ook echt zo. Precies wat je zoekt en vlakbij. Scherer. Meubel tevreden in Uithuizer Meeden.
14: Hey, waar was jij?
15: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
16: Winkelen in Winschoten.
17: Deze zaterdag Fashion Event. Met de nieuwste trends, brillen en sieraden. Kijk op
16: Winkelen in Winschoten.nl. Radio Noord.
18: De ochtend door.
19: Met Stefan Kosters.
18: Goedemorgen deze morgen en fijn dat je erbij bent. Heel goed zelfs dat je erbij bent, want dit kan ik niet alleen. Hier zijn de mannen van De Dijk.
20: Wat?

Ja, tegen het advies van zijn ouders in stopte hij op zijn 17 al met school. Nou, je kan je voorstellen wat zijn ouders daarvan vonden. Maar hij heeft ze hard gevolgd. En dus met heel veel succes. En sindsdien kan hij niet meer normaal over straat. Sambar, hij scoort op dit moment hit na hit. En dit was zijn grootste tot nu toe. Homewrecker. En daarvoor die platen met die omschrijving. Ik heb echt jullie hulp nodig voor de bescherming tegen het water. Hij was lastig, maar we zijn eruit. De dijk kwam voorbij met Ik kan het niet alleen.

0: Waar blijft die koffie dan?
1: Ja, de koffie is onderweg. Gauw nog eentje om de dag goed op te starten. Ja, en wat voor een. Het belooft mooi weer te worden. Op dit moment nog een beetje fris buiten. Maar misschien is vanmiddag een jasje niet eens nodig, joh. Heerlijk. In de tussentijd heb ik hier de WhatsApp-inbox ook weer opgestart. Veel berichten zie ik al binnenkomen. Maar die van jou kan er ook zeker nog bij, hoor. Laat ons gerust weten wat je plannen zijn voor vandaag of in het weekend. En misschien breng je mij en anderen nog wel op leuke ideeën. Zou zomaar kunnen. Ook een verzoekje is mogelijk. Bel of app maar naar 050-3188-288. Mag van alles zijn. Een plaat uit de oude doos. Een hit van nu. En van stevige rockmuziek tot muziek waarop je lekker kunt schuifelen. Alles kan en mag. Zo vlak voor het weekend. Laat me maar weten via 050-3188-288. En misschien komt jouw verzoekje zo wel voorbij.

0: is er ook mooi. Ja, wie had dat gedacht? Dat Harme Boer ooit een hit zou scoren. Samen met Martin Blok was het As het in de Summer Snijdt. Ja, en over hits gesproken. Volgende week woensdag gaat er iets leuks gebeuren, hoor. Een feestje dat jij gewoon niet wil missen. En leuk is, ik mag er vrijkaart voor weggeven. Wie zijn er nog meer bij? Dat is wel even leuk om te vermelden. Jannik de Groot, Marlene Bakker, Bert Hadders, Lianne Abel, TikTok Tammo, Stinvanger, Wadaans. En dan vergeet ik ongetwijfeld nog een paar. Stuk voor stuk allemaal grote artiesten die het feestje van 25 jaar Twee Deuntjes met jou en met ons gaan vieren. En jij kan daar dus bij zijn. Ik heb twee plekken, de allerbeste plek heb ik voor je gereserveerd. Wil je erbij zijn? App dan even Twee Deuntjes naar ons. 050-3188-288. App dan even Twee Deuntjes. En dan gaan we straks de winnaar even terugbellen. Nou, misschien mag ik jou dan wel heel gelukkig maken. En in de tussentijd kon je ook appen met verzoekplaten. Is massaal gedaan. En we hebben het appje van Luc er even bij gepakt.
1: Ja, goedemorgen, Stefan. Met Luc. Ik wou een liedje van de app die misschien naast had. Het Lovers. Heb je die in de bestand zitten?
0: Ja, natuurlijk. En waarom zou je die willen horen?
1: Nou, ik was vroeger heel erg verliefd. En die liefde ging, die ging eruit. En door een beetje een gevoelig liedje voor mij. Dus heel lang geleden. Ja, dat denk je weer terug. Love, liefde doet pijn. Er was iemand bij me in de klas.

0: Ja, mocht je last hebben van ochtend humeur, is het nou zeker over Boyzone, Hoor Die Op Noord en The Picture of You. In de tussentijd is het bijna 10:30. Edwin, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Stefan.
0: Zometeen Noordnieuws. En wat zit daarin?
2: Teken. Teken. Teken. Teken.
3: Allemaal in het Concertgebouw. Ook het zondagochtendconcert. Van 11 tot 12 spelen de beste orkesten en muzici geliefde meesterwerken. Het perfecte begin van de zondagochtend. Bestel op concertgebouw.nl.
4: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
5: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
6: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
5: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
6: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
7: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg hey doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automatenkoffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
8: Vergeet je niet in te smeren.
7: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
9: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
10: Goedemorgen.
9: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
10: Echt waar, joh?
9: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
0: En dit is het Noordnieuws van 10:30. Edwin, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Stefan. Ernstig ongeluk op de Eemshavenweg vanmorgen bij Sint-Anne. Een vrachtwagen en minstens één auto zijn daar op elkaar gebotst. De vrachtwagen belandde vervolgens in een naastgelegen greppel. De auto raakte zwaar beschadigd. Hoe het met de bestuurders en eventuele inzittenden is, is niet bekend. De weg is ter hoogte van Sint-Anne nog zeker tot 6:00 vanmiddag in beide richtingen gestremd, verwacht Rijkswaterstaat. Door de gestrande trein rijden er nog steeds geen treinen. Tussen Hogeveen en Meppel zorgt dus voor vertraging op het traject Groningen-Zwolle. De gestrande trein zou volgens een woordvoerder van ProRail tegen een object gereden zijn en licht beschadigd zijn geraakt. De politie onderzoekt wat voor object. NS verwacht dat de stremming nog zeker tot 12:00 vanmiddag duurt. Er is nog altijd geen zekerheid over het voortbestaan van het Werelderfgoedcentrum Waddenzee in Lauwersoog. De directie onderhandelt nog steeds met de schuldeisers over de onbetaalde rekeningen van in totaal zo'n €3 miljoen. Vooral bedrijven die betrokken waren bij de bouw van het WEC hebben nog geld te goed. Volgens verslaggever Loek Mulder houdt de directie nog altijd rekening met een faillissement.
11: Dat is dan wel het zwartste scenario. Maar er zijn ook partijen die zeggen van ja, het WEC stuurt eigenlijk gewoon op een faillissement aan. Dat kan ook een beproefde strategie zijn. Dan ben je van je schulden af en dan kun je dan weer verder. Zoals gezegd, ik heb daar geen duidelijke aanwijzingen voor.
1: Voor 1 oktober moet er een akkoord over schuldsanering liggen. Al is onduidelijk hoe hard die datum is. Eén schadebeoordelaar van bureau DOG, dat schaderapporten opstelt voor het instituut Mijnbouwschade, is volgens de rechter niet onafhankelijk. Dat is het vonnis in een zaak die was aangespannen door een inwoner van Norg, die niet eens was met de schadebeoordeling van zijn huis. De expert die dit rapport heeft opgesteld is ook mede-eigenaar van het schadebureau. Volgens de rechter kan niet worden uitgesloten dat hij een persoonlijk financieel belang had bij het schaderapport. Maar het IMG en DOG zeggen hun werkwijze niet te gaan aanpassen. En dat vindt verslaggever Daniel Telen opmerkelijk.
12: Zij zeggen van ja, naar ons weten hebben wij niks verkeerd gedaan. We hebben dat formulier naar waarheid ingevuld. We hebben ingevuld wat we moesten invullen. Er ligt een uitspraak van de Raad van State die zegt dat het allemaal goed is ingeregeld, deze onafhankelijkheid. Dus we zijn ervan geschrokken, maar we hebben bestudeerd en we gaan niks anders doen. Wat betekent dat deze man en mogelijk ook mensen in een soort gelijke situatie toch schadebeoordeling gaan doen. In Nederland hebben we met een moeilijk woord jurisprudentie. Dus je kijkt niet alleen naar de zaak die voor je ligt, maar ook naar hoe andere zaken in het verleden zijn beoordeeld. Nou, dan vind ik het best wel risicovol wat IMG en de schadebureaus hier beslissen.
1: En in Delfzijl is geoefend met het sluiten van de dijkdoorgangen. Dit omdat het stormseizoen voor de deur staat. De voltallige gemeenteraad van Eemsdelta keek gisteravond toe hoe de waterschappen zich voorbereiden. Het sluiten van de dijkdoorgangen wordt jaarlijks geoefend. Meer op rtvnoord.nl.
2: Edwin, dankjewel. En krijg je natuurlijk nog het weer van Harma Boer.
8: Vanochtend is dus een gouden best. Met een zwakke tot motige zuid-zuidwestenwind wordt 19 of 20 graden. Vanochtend en vannacht is vrij helder met zo'n 9 tot 14 graden als minimum. En morgen is de meer bewolkt, er valt een spatje regen. In de loop van de middag komt de zon weer beter tevoorschijn. En met een zwakke tot motige noordoostelijke wind wordt 18 of 19 graden.
2: Harma, dankjewel. En na de weersverwachting krijg je van mij natuurlijk de muziekverwachting. De kans is namelijk heel groot dat Keen voorbij komt met Sovereign Light Café. En ook de helft van het duo Simon & Garfunkel ga je zo horen op Noord.
13: Mooi, ik ben Wia Buse. Kent u Avery's Fashion in Zuid-Laren al? Vroeger kocht ik daar een maatje meer, nu vele maatjes minder. Maat 38 tot en met 58 bij Avery's in Zuid-Laren.
14: Tot 80% besparen met een hybride warmtepomp van Blauwvolt in Hoge Zand. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
15: Wij zoeken voor onze bruiloft een mooie locatie waar onze gasten ook kunnen blijven slapen.
16: Hotel Faber in Hoge Zand natuurlijk. Kijk op hotelfaber.nl.
17: De hele maand september verkopen we de showroom leeg bij Mulders Meubeldorp. Profiteer nu van maar liefst 40 tot 70% korting op alle showroommodellen. En het mooiste, alles is direct leverbaar. Wacht dus niet te lang en pak je voordeel. Ontdek het in Vriesgelo. Kijk op muldersmeubeldorp.nl.
18: Hey, waar was jij?
19: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.

You Can Call Me Al. Paul Simon, een grote hit, hè, halverwege de jaren 80. En daarvoor de band die dit jaar hun 20ste verjaardag viert. En dat doen ze onder andere met nieuwe muziek. Gaan we vast binnenkort meer van horen. Met hun grootste hit, zojuist, de Sovereign Light Café van Keane, kwam voorbij op Noord. En nog altijd mag je appen naar 050-3188-288. Mag natuurlijk altijd, hè, en mag ook overal over gaan. Misschien wel een weekendtip voor ons. Wil je gewoon gezellig kletsen? Mag altijd. Maar als je prijzen wilt winnen, zal ik het nummer zeker opslaan. App gerust de woorden Twee Deuntjes als je er volgende week bij wil zijn, hè, in Theater Geert Thijs. Het programma Twee Deuntjes bestaat namelijk 25 jaar. We gaan vieren met, niet de minste hoor. Janning de Groot zijn erbij, Waraans, TikTok Tammo en nog veel meer. En ook jij misschien wel. Twee vrijkaarten kunnen voor jou zijn. En je hebt nog namelijk heel even de tijd om die kaarten te winnen. Kans maken doe je door twee deuntjes te appen naar 050-3188-288. En we gaan zo iemand terugbellen. Dat doen we naar Carol G.

En het applaus is voor VOF de Kunst. Zij als eerste een hit met Suzanne. Ja, daarna ongetwijfeld veel gecoverd. Waaronder, dat vond ik wel bijzonder, die kwam ik tegen, Ricky Martin.

0: Ja, dat klinkt direct heel anders, hè? Ook wel lekker hoor, zo in Spaans. Ricky Martin en dan Susanna. Maar het origineel natuurlijk van VOF de Kunst. Ja, het is tijd om iemand terug te bellen. De hele ochtend kon je appen, namelijk de woorden zwaai deuntjes. Want je kan er dan zomaar bij zijn. Volgende week in Theater Geertijs. Want het radioprogramma Twee Deuntjes bestaat 25 jaar en wordt groots gevierd. Heel veel artiesten zijn erbij. En ik heb twee kaarten gereserveerd. Op de beste plekken daar in de theaterzaal. En dan hopen we natuurlijk dat er iemand opneemt die dat woord heeft gehad. Twee Deuntjes.
1: Met Hilde van der Schoot.
0: Hilda, goedemorgen met Stefan, Radio Noord.
1: Hallo.
0: Hallo, zal ik maar direct met de deur in huis vallen?
1: Ja, dat lijkt me prima.
0: Volgende week heb jij een feestje. Je bent erbij. Twee Deuntjes.
1: Oh, wat leuk.
0: 25 jaar, ja. Twee Deuntjes. Jij krijgt twee vrijkaarten van mij. Wordt een heel mooi feestje om naartoe te gaan. Ja, je gaat natuurlijk niet alleen. Je krijgt van mij twee kaarten. Weet je al wie je meeneemt?
1: Ja, mijn echtgenoot.
0: Oh, wat leuk. Ja. Ja, er zijn heel veel artiesten bij volgende week. Jannink de Groot bijvoorbeeld, Marlene Bakker. Wie zijn er nog meer bij? Wadaans, TikTok Tammo en nog veel meer. Is er een artiest waar je nu al naar uitkijkt? Dat je zegt van, nou, dat zou wel heel tof zijn als ik die live mag zien.
1: Nou ja, ik vind Wadaans altijd heel leuk. Gezellig.
0: Ja, zo is het, ja.
1: Ja.
0: Nou, heb je iets moois om naar uit te kijken? Dat geldt ook voor het weekend. Staat ook voor de deur. Heb je al plannen?
1: Zeker. Weer naar Geertijs, de openingsavond.
0: Oh, dus het wordt helemaal een theaterweekje voor jou nu?
1: Jazeker.
0: Oh, geweldig. Nou, heel veel plezier. Blijf even aan de lijn. Gaan we wat gegevens uitwisselen. En Hilda is er dus gewoon bij, hè. Volgende week Theater Geertijs met 25 jaar, twee deuntjes. Nou, heb je nou niks gewonnen? Morgen maak je weer kans, hoor. In Café Martini op twee vrije kaarten voor dat leuke evenement. Met al die grote artiesten. Jannink de Grote bijvoorbeeld. En nu op Noord, Lily Allen.

0: Boskex, Moord en What Can I Say. Zometeen hier het NOS-journaal van 11 uur. En direct daarna maak je nog meer kans op meer prijzen. Wat dacht je van? Een goed gevulde snoestepuut.
1: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
2: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
3: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autoscout24.
4: Download de app en start met vinden.
2: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
5: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Een confronterende danservaring over de schoonheid van de oceaan en haar rauwe realiteit. Vanaf 8 oktober in de theaters. Tickets via scapinoballet.nl.
6: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
7: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
8: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
9: Begon jouw dag met ruitschade?
10: Opgelost. Autotaalglas.
8: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
11: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
12: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app. Dit is
11: Radio Noord. Nu het nieuws van 11 uur.
13: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een deskundige die aardbevingsschade beoordeelde voor het instituut Mijnbouwschade Groningen is niet onafhankelijk, zegt de rechtbank Noord-Nederland. Uit onderzoek van RTV Drenthe, RTV Noord en Follow the Money blijkt dat hij een persoonlijk belang had bij de beoordelingen. Hij was directeur en aandeelhouder van het bedrijf dat daarvoor werd ingehuurd. Het eigen vermogen van de man steeg in 7 jaar tijd met 60 miljoen euro. De uitkomst van de zaak zou gevolgen kunnen hebben voor de verdere schadeafhandeling van de gaswinning. Italië gaat een maximum stellen aan het aantal kinderen in een klas dat beperkte kennis heeft van de Italiaanse taal. De conservatieve regering van premier Meloni zegt dat de maatregel integratie moet bevorderen. Tegenstanders waarschuwen dat leerlingen zo gedwongen worden om verder van huis naar school te gaan, zoals in wijken waar veel migranten wonen. Ook zou het maximum moeilijk te handhaven zijn. Daarnaast wordt het dragen van een islamitische gezichtssluier als een niqab of burka op Italiaanse scholen verboden. Hoofddoeken blijven wel toegestaan. Het kabinet wil af van de Europese verplichting om de gasopslagen voor 64% gevuld te houden. De energiebedrijven zijn niet te porren voor het vullen daarvan, omdat gas op dit moment duur is. Daarom legt het Rijk nu een miljard euro bij. Het kabinet wil dat de energiebedrijven er verantwoordelijk voor worden en dat de overheid alleen betaalt voor een strategische reservevoorraad. De Merwedebrug in de A27 is sinds gisteravond dicht voor 3 dagen onderhoud. Vooral vanmiddag leidt dat waarschijnlijk tot veel overlast. De brug tussen Gorkum en Werkendam krijgt een nieuw wegdek. De huidige asfaltlaag wordt vervangen door een dunnere laag, zodat het gewicht van de brug minder wordt. Het weer, vandaag veel zon en het blijft droog. Het wordt 20 graden in het noorden tot 24 graden in het zuidoosten. Morgen wat meer bewolking en kans op een enkele bui bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Friends and Family actie in Design Outlet Ochtrop Duitsland.
15: Als lid krijg je 30% extra korting op de outletprijs. Van veel merken, zoals Nike, Levi's
16: en Adidas.
15: Deze week donderdag tot en met zaterdag.
16: Word gratis lid op designoutletochtrop.nl.
17: Al ruim 40 jaar de specialist in kozijnen en deuren.
18: Kiest u ook voor vakmanschap? Kom dan langs in de showroom van Koster Glas en Kozijnen in Groningen. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Koster Glas en Kozijnen.
19: November, 30 jaar kunstmaand Ameland. Op 40 plekken ontmoet je internationale kunst. Is er muziek? Zijn er films, rondleidingen en verhalen die je meenemen? Laat je verrassen en vier ons jubileum mee. Kijk op kunstmaandameland.com.
20: Koel in de zomer, warm in de winter. Met de juiste airco van Blauwvolt in Hoge Zand. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
21: Badkamer renoveren? Kom naar de nieuwe showroom van Vaatstra in Bedum. Vaatstra, nu ook voor sanitair en tegels. Verbindingsweg 19 in Bedum.
22: Radio Noord.
23: De ochtend door.
24: Met Stefan Kosters.
0: Goedemorgen, heb je zin om wat te winnen? Zo vlak voor het weekend? Dat kan hoor, want de nieuwe opgave van Tel en Bel komt zo voorbij.

Ja, in Amerika ligt deze dame een beetje onder vuur door haar teksten. Ze zingt namelijk over zaken die ze nog nooit heeft meegemaakt. On the train back to Boston, dat is een van de eerste regels. Maar voor die hit, ja, voordat ze die hit scoorde, is ze daar nog nooit geweest, in die plaats Boston. En online vragen mensen zich ook af of ze überhaupt wel eens in een trein heeft gezeten. Want haar vader is namelijk miljardair en ze vliegt van plek naar plek in haar privéjet. Maar goed, de muziek klinkt lekker en daar gaat het immers om. Stella Leeft hier, hoor je op Noord met Boston. Ja, en over lekkere muziek gesproken, een heerlijke meezinger staat voor je klaar. En dat gaan we ook zeker doen, dat meezingen. Maar tel dan ook mee, want een goed gevulde snoepspuut ligt voor je klaar. En die kan zomaar voor jou zijn, als je straks deze plaat hoort van Tina Turner.

Ja, dat is zo de opgave hier in Tell 'Em Bell. What's Love Got To Do With It van Tina Turner. De meest succesvolste vrouwelijke rockartiest alle tijden. En dat zal ze ongetwijfeld ook nog een hele lange tijd blijven. Hoog tijd dus dat we haar hits een keer centraal stellen hier in Tell 'Em Bell. We gaan letten op een bepaald woordje. Het mooiste woord uit de titel namelijk. Love. Liefde, maar dan in het Engels. Love. En zodra Tina is uitgezongen, mag je direct bellen. Hè? Naar 050-3188-288. Liefst ook met het goede antwoord. Want kom je erdoor en vertel je mij hoe vaak dat woord voorkomt, dan is die goed gevulde snusdepuut helemaal van jou. Nou, pen en papier in de aanslag. We gaan beginnen. Hoe vaak hoor je love in deze van Tina Turner?

0: Ja, nou, aan het einde zat er nog eentje. Die mag je meetellen. Hoe vaak hoor je het woordje love in deze van Tina Turner? What's love got to do with it? 050-3188-288. Dat is een nummer dat je dan nu wil bellen. Als jij kans wil maken op die mooie prijs. Die goed gevulde snoestepuut kan zomaar voor jou zijn. Als je erdoor komt en mij het goede antwoord geeft op die ene vraag. Hoe vaak komt het woordje love voor in dat liedje van Tina Turner? Ik kan een gokje wagen, maar ik hoop natuurlijk dat je gewoon echt hebt meegeteld. Pen en papier in de aanslag hebt gehad. Of gewoon op je vingers hebt geteld. Uit je blote hoofdje mag natuurlijk allemaal. Goedemorgen, met Stefan, Radio Noord. Met wie spreek ik?
1: Ik ben Marion Schoonmaker. Goedemorgen.
0: Dag Marion.

0: 14 keer heb jij geteld, Corrie. En dat is...
1: Het antwoord is fout.
0: Helaas niet goed.
2: Ik hoor het.
0: Ja, jammer Corrie. Volgende keer meer succes. En voor jou natuurlijk ook alvast een heel goed weekend. Goedemorgen met Stefan, Radio Noord. Met wie spreek ik?
3: Met Jan dan.
0: Dag Jan. Hoe vaak heb jij het woordje love gehoord?
3: 18 keer.
0: 18 keer heb jij het gehoord.
1: Oh.
0: Uh-oh. Is helaas ook niet goed.
3: Jammer.
0: Zeker jammer. Jan, ook voor jou een goed weekend. 050-3188-288. Hoe vaak hoorde je het woordje love voorbij komen zojuist? Bij Tina Turner. Goedemorgen, met Stefan, Radio Noord. Met wie spreek ik?
4: Hallo.
0: Is iemand in ieder geval die de telefoon bij de radio heeft liggen? Hallo. Oh, Tineke,
5: hallo.
0: Of niet?
5: Ja, Tineke.
0: Ja. Hoe vaak heb jij het woordje love gehoord?
5: 17 keer.
0: 17 keer. Nee. Oké, dank je.
5: Waar ben jij geweest?
0: Oh, waar ik ben geweest? Ik ben in Moldavië.
5: Zo.
0: Maar goed, dat is jij.
5: Ik ben net weg.
0: Ja, dat is heel ver weg. Dankjewel Tineke voor bellen. We moeten toch even verder met het spelletje. 14 keer was fout. 17 keer was fout. 2 keer fout al. Hopelijk heeft degene die nu belt iets beter opgelet tijdens het liedje van Tina Turner. Goedemorgen, met Stefan, Radio Noord. Met wie spreek ik?
6: Hallo, ik spreek met Freya.
0: Hé, hey, hoe vaak heb jij het woordje love gehoord?
6: Ik heb hem 19 keer gehoord.
0: 19 keer, en dat is... te veel, zeg ik alvast erbij. Voor iedereen die nu luistert, daar heb jij niet zo heel veel meer aan.
6: Nee.
0: Bedankt voor bellen in ieder geval, en alvast een heel goed weekend. 050-3188-288. Het zal toch niet gebeuren, die prijs er niet uitgaat. 14 was fout, 19 was fout, 17 was fout. Nou, goedemorgen met Stefan, Radio Noord.
7: Goedemorgen, Anneke Schuitenmaar.
0: Dag Anneke, hoe vaak heb jij het woordje love gehoord?
7: Nou, ik denk 15 keer.
0: 15 keer, ja. En dat is hartstikke goed, Anneke. Een staande ovatie hier voor jou.
7: Oké, dankjewel.
0: Hartelijk gefeliciteerd. Dat betekent dat jij die goed gevulde snoesterput toegestuurd krijgt. En die komt wel van pas, denk ik.
7: Nou, het is hartstikke leuk iets te winnen natuurlijk.
0: Dat wou ik zeggen, ja. Volgens mij onderweg in de auto, als ik dat zo goed hoor.
7: Ja, klopt.
0: Ja, waar gaat de reis naartoe?
7: We gaan even een dagje fietsen.
0: Oh, leuk. Ja.
7: Ja,
0: en waar gaat dat gebeuren?
7: Ik denk richting Wolvenga zitten we nu.
0: Oh ja, dat is zo mooi hè, daar in Friesland.
7: Ja.
0: Ja, prachtig.
7: En het is mooi weer, dus daar gaan we lekker van genieten.
0: Wat wil je nog meer? En dan ook nog met een grote glimlach op je gezicht. Want binnenkort ligt die snoesterput bij jou op de deurmat. Dankjewel voor meedoen. Blijf even aan de lijn, gaan we de gegevens uitwisselen. 15 keer hoor je dus Love in dat liedje van Tina Turner.
8: Bij Radio Noord hoor je nieuwe muziek uit Groningen.
9: Dit is deze week Gronings Goud. Ik hoor je stem nog van Mariska Hulshof.

Ja, met Jimmy Neal, 1 No Doubt, is het ook al bijna weer 11:30 in stad en ommeland. Natuurlijk de afstand voor het laatste nieuws. En Edwin, wat gaan we dan zo horen?

0: 24.
1: Download de app en start met vinden.
2: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
3: Steen, Ewenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
4: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
5: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, eet smakelijk voor straks.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Lees Verkeerde Afslag van Nicky French. Een ijzersterke thriller vol onverwachte plotwendingen. Verkeerde Afslag van Nicky French. Nu in de boekhandel.
5: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
8: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
9: En dit is Noordnieuws van 11:30. En dan krijg je van Edwin. Goedemorgen.
10: Ernstig ongeluk op de Eemshavenweg vanmorgen bij Sint Annen. Een vrachtwagen en een auto zijn er op elkaar gebotst. De vrachtwagen belandde in de naastgelegen greppel. De auto raakte zwaar beschadigd. Hoe het met de bestuurders en eventuele inzittenden is nog niet bekend. De weg is de hoogte van Sint Annen nog zeker tot 6:00 vanmiddag in beide richtingen gestremd, verwacht Rijkswaterstaat. Gasleveranciers moeten worden verplicht om gasvoorraden aan te houden voor de winter. Nu is de overheid nog verantwoordelijk voor deze gasvoorraden, zoals in Grijpskerk en Norg. Maar minister Van Veldhoven wil die verantwoordelijkheid bij de markt neerleggen, zegt deze verslaggever.
11: De minister zegt, eigenlijk kunnen die energiemaatschappijen best wel zelf kijken hoe ze dit kunnen regelen. En dan zou je bijvoorbeeld kunnen denken aan een manier waarop zij dan die bestaande gasvoorraden een deel daarvan gaan huren. Ja, als een soort van hotel waarbij ze een stukje van die gasvoorraden huren.
10: Vergeleken met andere Europese landen heeft Nederland relatief veel ruimte om gas op te slaan. Daarbij is Nederland verplicht ook om bepaalde Europese vuldoelen te halen. Andere landen mogen een beroep op die voorraden doen, maar Nederland mag hen daar niet voor laten bijbetalen. GasUnie Transport Services pleit juist voor een grotere strategische gasvoorraad. Volgens de beheerder van het gastransportnet in Nederland biedt een noodvoorraad van 2 weken onvoldoende bescherming tegen een verstoring die langere tijd aanhoudt. De gasvoorraden zitten momenteel voor bijna 58% vol. Dat is minder dan in voorgaande jaren rond deze tijd. De branchevereniging Energie Nederland is overigens positief over de gasvoorraadplannen van klimaatminister Van Veldhoven. Door de gestrande trein rijden nog steeds geen treinen tussen Hogeveen en Meppel. Dat zorgt dus voor vertraging op het traject Groningen-Zwolle. De gestrande trein zou volgens een woordvoerder van ProRail tegen een object gereden zijn en licht beschadigd zijn geraakt. Politie onderzoekt wat voor object en is verwacht dat de stremming nog zeker tot 12:00 duurt. En Tweede Kamerlid Suzanne Kreugen van Pro wil van minister Vincent Karmans van Infrastructuur weten wat hij vindt van de passagierscijfers van Groningen Airport Eelde. Kreugen stelt die vraag omdat het aantal passagiers is gedaald van bijna 230.000 in 2018 naar ruim 100.000 vorig jaar. Bovendien is in de eerste 7 maanden van dit jaar opnieuw sprake van een sterke daling. Daarbij tekent Kreugen aan dat zowel in 2022 als in 2024 een bedrag van 6,5 miljoen euro beschikbaar is gesteld voor de infrastructuur rondom het vliegveld. Kamerlid stelt de vragen mede omdat het kabinet voorbereidingen treft om vanaf oktober volgend jaar Lelystad Airport open te stellen voor 10.000 commerciële vliegtuigbewegingen per jaar. En dat zou gevolgen kunnen hebben voor de financiële positie van Groningen Airport Eelde. Meer op rtvnoord.nl.
12: Yes, Edwin, dankjewel. En je vraagt je misschien af, heb ik vanmiddag een jasje nodig als ik naar buiten ga? Nou, misschien helpt het weerbericht van Harma bij die keuze.
13: Vroeg de zon gouden best. Met een zwakke tot matige zuid-zuidwestenwind wordt 19 of 20 graden. Vanavond en vannacht is vrij helder met zo'n 9 tot 14 graden als minimum. En morgen is de meer bewolkt, er valt een spatje regen. In de loop van de middag komt de zon weer beter tevoorschijn. En met een zwakke tot matige noordoostelijke wind wordt 18 of 19 graden.
12: Harma, dankjewel. Zometeen krijg je een update in de hitlijst van Noord en het mooiste duet ooit gemaakt. komt ook nog voorbij.
0: Friends and Family actie in Design Outlet Ochtrop Duitsland. Als lid krijg je 30% extra korting op de outletprijs. Van veel merken, zoals Nike, Levi's en Adidas. Deze week donderdag tot en met zaterdag. Word gratis lid op designoutletochtrop.nl.
14: Op zoek naar slangen of pakkingen van topkwaliteit? De Boor Industrietechniek in Groningen levert betrouwbare oplossingen voor de gehele productiesector. Van standaard tot volledig maatwerk. De Boer Industrietechniek. De experts die je niet kunt missen.
15: Ziezo, caravan weer helemaal gecontroleerd en oké bevonden door NCC Marem. Maak ook een afspraak op noordercaravancentrum.nl.
16: De hele maand september verkopen we de showroom leeg bij Mulders Meubeldorp. Profiteer nu van maar liefst 40 tot 70% korting op alle showroommodellen. En het mooiste, alles is direct leverbaar. Wacht dus niet te lang en pak je voordeel. Ontdek het in Frieschelo. Kijk op muldersmeubeldorp.nl.

0: Cause I gotta have faith. I gotta have faith. Because I gotta have faith. Ja, lekkere muziek hoor je in de ochtend door. George Michael was dit met Faith. En daarvoor hoorde je Just Say Yes van Snow Patrol.
1: De graadmeter van de Groninger muziek.
2: De Noord 9.
0: Ja, en iedere zaterdagmiddag hoor je de beste muziek van dit moment. Oetgrun voorbij komen. En we hebben nogal wat talent in onze provincie. Blijkt iedere week maar weer. Toch lukt het om ze ook iedere week in de juiste volgorde te zetten. In onze hitlijst De Noord 9. En al twee weken bovenaan, hè. Testosteronie van Erwin de Vries, al twee weken de nummer 1 van Groningen.

0: helemaal in je hoofd hebt, krijg je hem er ook niet weer uit. Zo'n lekkere plaat van Erwin de Vries. Ja, en of die morgen weer op één staat in de Noord 9, hoor je natuurlijk in Café Martini. Maar ik wil graag de nummer 4 even aan je laten horen. De nieuwe van Marieke Schenk. En Marieke komt uit stad, nog maar net afgestudeerd. En ze vertegenwoordigt een nieuwe generatie nederpop. De melodieën van haar zijn catchy, zingen zo mee. En op het podium is ze enorm energiek. Ze beweegt van kant naar kant. En dan laat ze je horen dat ze klaar is om een groot publiek te veroveren. Te beginnen bij Groningen. Hier is de nieuwe van Marieke Schenk en die heet Adrenaline.
1: Nummer 4. Adrenaline.

Ja, 6 weken staat ze er al in de hele lijst van Noord. Marieke Schenk en Adrenaline. En we moeten haar gewoon even in de gaten houden hoor. Want op Insta zag ik al een aankondiging voorbij komen van... Ja hoor, alweer nieuwe muziek. Ik ben heel erg benieuwd. Nou, zometeen gaan hier in de ochtend door de voetjes van de vloer met Post Malone. Maar nu eerst, een van de mooiste duetten ooit gemaakt. Tenminste, dat vind ik. Kenny Rogers samen met Dolly Parton. Dit is Islands in the Stream.

0: Post Malone samen met Morgan Wallen, I Had Some Help. En daarvoor ook al zo'n fantastisch duet. Namelijk Dolly Parton en Kenny Rogers, Island in the Stream. Kimino, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Zirkzeven van Brobby, lees ik hier nu net. Sorry, geen voetbal gekeken gisteren.
0: Ik nee. heb gekeken, maar ik snap even niet wat je nou bedoelt.
1: Nou, Brobby viel uit, de spits. Ja? En toen gingen die vuile... Nee, mag ik niet zeggen, hè. Die gemene Duitsers, die gingen gewoon doorvoetballen, hè, terwijl er iemand gebaseerd op de grond lag. Ja, en toen scoorden ze. Vind ik... Ja, kom op, jongens. Dat vind ik geen sportmanship.
0: Nee, dat
1: en nu wordt Edwin natuurlijk die
2: schiet. Hier raak je wel eens naar.
1: Weet ik.
2: Want er zijn namelijk wedstrijden geweest waar spelers gaan liggen en tijd rekken en dat soort dingen.
1: Maar hij was echt gebaseerd.
2: Maakt niet uit, scheidsrechter bepaalt.
1: Ja, weet ik. Maar
2: als scheidsrechter niks zegt, dan speel je gewoon door.
1: Klopt, maar ik vind ook... Kijk, het is geen WK-finale. Het is slechts Nations League. Ik vind, mag je wel even een beetje sportmanship...
2: onafhankelijk naar kijken. Je bent bevooroordeeld.
1: Oké.
0: Ja, maar heb je die
1: jij ook trouwens? Ben jij fanatiek opeens? Ja, heb jij Duits bloed of zo?
2: Dank je.
0: Oké. Heb je die goal gezien nou?
1: Prachtig.
2: Zo. Oh, ja. Voorzetje van Bommel.
1: Ja, was echt mooi.
0: Prachtig. Ja. Nou, daarover zou je misschien straks kunnen doorpraten als je dat zou willen in de vrije ronde.
1: Het nieuwe oranje. Ja. Het Xavi, zonder Valente. Toch een dingetje.
2: Ah, die komt wel.
1: Jawel, denk ik ook. Nee, alles kan in de vrije ronde. Hè. We kunnen nog terugkomen op onderwerpen van de afgelopen week. Maar je kan ook je eigen nieuws inbrengen. Vind ik ook altijd wel leuk. Soms worden we totaal verrast met iets. Dan ben ik ook wel benieuwd naar wat
0: leuk,
1: ons vandaag gaat verrassen.
0: Of zo. Misschien dat je kaarten, ik noem maar wat. Ja, dat kan.
1: Alles mag. Alles mag. En je weet het, hè, als je belt over een Shantycore concert... dan moet je zingen. Stukje.
0: Kijk, nou dan ga ik daar niet over bellen.
2: Klaverjassen.
1: Klaverjassen, Wordt er nou wel geklaverjast in Marum en omsteken? Dat vraag ik me dus even af, want een tijdje niks gehoord.
0: Ik denk, nu jij dit hebt gezegd, dat we dat straks gaan horen.
1: Oké.
0: Ja, wat heb je nog meer zometeen in tussen de middag?
1: Ken jij de uitspraak, prima Marco, prima?
0: Ja. Ja? Ja, ja, dat was zo'n internet meme, hè, noemen ze dat. Van, hoe heet hij ook alweer? Sam heet hij, geloof ik, hè, die kerel.
1: Die ken jij? Sam Kroon?
0: Ja, tenminste, ja, van online. Maar ik ken hem niet echt.
1: Nou, na kwart voor twee ken je hem beter.
0: Oh, ik ben wel benieuwd.
1: Ja.
0: Ik ga luisteren. Zometeen na 12 met Wino.
1: Oké, boomer.
2: Ja, waar gaat het over?
1: Jongens. Nee, dat gaan we allemaal uitleggen.
0: Oh, goed, Marco, gelukkig. Prima.
1: Prima.

0: Maak gezond leven goedkoper en makkelijker voor ieder kind. Steun je deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
1: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTime op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
2: Je vermindert eczeemklachten met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
3: Lees Verkeerde afslag van Nikki French. Een ijzersterke thriller vol onverwachte plotwendingen. Verkeerde afslag van Nikki French. Nu in de boekhandel.
4: Hey, Remo!
2: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
5: Autotaalglas zit echt overal.
6: Opgelost. Autotaalglas.
7: Wintersport vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb.
8: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien in Eva Besnieu, De Bevrijde Camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
9: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
10: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
11: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
12: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
13: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
14: Dit is Radio Noord.
12: Nu het nieuws van 12 uur.
15: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De verdachte van de moord op twee Syrische tieners op Nieuwjaarsdag in Amsterdam zegt zelf dat hij ontoerekeningsvatbaar is en verwacht daarom geen gevangenisstraf, maar TBS. De rechtbank is niet te spreken over de gebrekkige medewerking van de 25-jarige man. Hij beroept zich op zijn zwijgrecht. Volgens het Openbaar Ministerie had hij ruzie met iemand en loste hij daarom meerdere schoten. De twee slachtoffers van 16 en 18 jaar hadden niets met die ruzie te maken. In Portugal bij Rotterdam komt een proef met een nieuwe woonvorm voor 40 dak- en thuislozen die verward zijn of overlast geven op straat. Het zijn mensen met ernstige psychische problemen die verslaafd zijn. Ze vormen vaak een gevaar voor zichzelf en anderen. De 40 mensen worden ondergebracht in één gebouw. Daar gaan ze onder toezicht samenleven. Ze kunnen daar 8 jaar blijven. In Nederland is een groot tekort aan geschikte plekken voor mensen met zulke problemen. De rechtbank Noord-Nederland zegt dat een deskundige die aardbevingsschade beoordeelt voor het instituut Mijnbouwschade Groningen niet onafhankelijk is. De man is ook directeur en aandeelhouder van het bedrijf en zou daarom een persoonlijk belang hebben bij de beoordelingen. Oud-wielrenner en drievoudig toer-etappenwinnaar Rini Wachtmans is overleden. Hij was al langere tijd ziek. Wachtmans, die ook de Witte Bles werd genoemd vanwege zijn herkenbare kuif, won in 1970, 1971 en 1972 een etappe in de Tour de France. Hij werd ook een keer 5e en een keer 6e in het eindklassement van de Tour. Op 25-jarige leeftijd moest Wachtmans stoppen als profwielrenner vanwege hartklachten. Hij was daarna nog ploegleider en bondscoach van de Nederlandse wielerploeg. Rini Wachtmans was 79 jaar. Het weer, vandaag veel zon en het blijft droog. Het wordt 20 graden in het noorden tot 24 in het zuiden. Morgen wat meer bewolking en kans op een enkele bui bij dan zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: En dan nu de hoofdpunten van het grunnige ijs. Edwin, goedemiddag.
17: Mooi, Wino. Het zware ongeluk op de Eemshavenweg vanmorgen bij Sint-Anne gaat nog zeker een stremming opleveren tot 5 of 6 uur vanmiddag, verwacht Rijkswaterstaat. De weg is de hoogte van Sint-Anne in beide richtingen dicht. Door een gestrande trein rijden nog steeds geen treinen tussen Hogeveen en Meppel. Dat heeft dan weer gevolgen voor het traject Groningen-Zwolle. Er lag een object op de spoorrails en volgens de politie was het afgevallen lading. Er is hier geen sprake van sabotage. En gasleveranciers moeten worden verplicht om gasvoorraden aan te houden voor de winter. Nu is de overheid nog verantwoordelijk voor die voorraden, zoals in Grijpskerk en Norg. Maar minister van Veldhoven wil die verantwoordelijkheid bij de markt neerleggen.
16: Dankjewel, meer om 12:30.
4: Ga nou niet zelf lopen lummelen. Gewoon even Prummelen. Bij Prummel Interieur in Stadskanaal. Jouw woondroom, onze expertise. Prummelinterieur.nl.
18: Deze zaterdag Fashion Event. Met de nieuwste trends, brillen en sieraden. Kijk op
19: winkelen.nl. Bouw- of metaalproject. Staal-digitaal. Jouw staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staal-digitaal.nl.
20: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
19: Staal zagen, boren of lassen. Ga naar staaldigitaal.nl.
21: Ja, ja. Zelfs paarden staan te trappelen voor Otter Dier Compleet in Leek. Otter Dier Compleet, de grootste dierenspeciaalzaak van de regio. Ook online.
22: Radio Noord. Tussen de middag.
23: Met Nivino Geertsema.
16: Heb jij thuis nog wat liggen? Dat mag niet meer. Hè? Je kunt het vandaag inleveren in Winschoten. Het gaat om vuurwerk.
24: Hey Nieuwino, topper, maak er een mooie zin ervan, hè? En vast een fijn weekend, yo!

0: Let's Go All The Way. En we eindigen deze tussenmiddag, dat kan ik nu alvast wel vertellen, prima Marco, met vuurwerk. Maar we beginnen er ook mee, want ja, voor het eerst dit jaar mag er met de jaarwisseling geen vuurwerk meer worden afgestoken. Dat weten we. Maar wat moet je nou met vuurwerk dat je nog thuis hebt liggen? Nou, dat kan straffeloos ingeleverd worden bij de landelijke inleveracties deze maand. En vandaag kan dat, volgens mij nog een klein uurtje tot 1 uur, kan dat in Winschoten, waar allerlei mensen vandaag ook alweer vrijwillig langs zijn gekomen. Of het zo erg is als op andere inleverpunten eerder deze weken, zoals bijvoorbeeld elders in het land, kwam er gewoon een dikke vrachtwagen aan met kilo's en kilo's aan vuurwerk. Dat weet ik niet hoe dat in Winschoten is gegaan. Maar we zijn er even een kijkje gaan nemen. Wat hebben mensen nou allemaal bij zich?
1: Je komt net aan, Rien.
2: Ja.
1: Met vuurwerk, denk ik.
2: Ja, zeker. Zeker. Ja.
1: Wat heb je allemaal bio?
2: Eindeuzen.
1: En wat is het?
2: Hele mooie, zware vuurwerk. Hele mooie deze.
1: Ja.
2: Duurt ook best wel lang. Maar
1: Ben dit de Cobra's of is het wat anders?
2: Nee. Dit is een, nou ja, zoals je zegt, Commander 110 compounds.
1: Oké.
2: Okay. Dus hij doet 110 knallen achter me gooien. En echt lekker uit.
1: Ja. Nou, je besloot om het vrijwillig in te leven.
2: Ja.
1: Waarom?
2: Sowieso een stukje veiligheid. Want hij staat een poosje bij ons in de schuren te wachten om weer overgestoken te worden. Maar mag jij niet meer. Ik wil geen boete riskeren. Ik wil ook een beetje veiligheid in de hoort doen. Dus inleven leek me op deze moment het beste.
1: Ja.
2: Maar hij is echt gevoelig. En misschien is ook al wat aan het dreugen geworden. Dus dat is ook een stukje veiligheid.
1: Ja.
2: Weg met dat ding.
1: Illegaal, denk ik?
2: Nee, serieus nooit. Hij komt door de... Ja, dan heb ik de ploos nog mee kwijt.
1: Gewoon in Nederland, gewoon de plannen heb ik op.
2: Dit is gewoon legaal. Ja. Dit is gewoon legaal.
1: Ja, maar wel zwaar speel dus.
2: Ja. Hele zware.
1: Ja.
2: Dus.
1: Ja, dus dan neem je afscheid nou.
2: Ja, ja.
1: Van de deuzen.
2: Nou, met blitskaap.
1: Ja.
2: Stukje veiligheid.
1: Ja. Ja,
2: maar... Stel dat ze mij aansteekt en hij is dreugen en hij gaat... Nou ja, voordat je weg bent, zeg maar, de lucht in. Dat wil ik mezelf niet riskeren. En een ander ook nooit. Als hij zegt, van, steek hem maar even meer. Dat ook nooit.
1: Nee.
2: Weg ermee.
1: Maar dat ligt er nieuws, denk ik. Er kan altijd wat gebeuren natuurlijk.
2: Ja. Boom op de tweede overloop, vlakbij de cv-ketel. Die is gelukkig nooit voor, hè, maar toch. Weg met dat ding. Echt weg met dat ding.
1: Okay. Nou, ja? Het keer van de oog hier in Winschoten. Dus neem er maar afscheid van.
2: Ik zal zeggen, weg met dat ding. Ik zal eens in Piet Mokken meer mag leven. Waar mag ik meer leven, meneer? Door. Nou.
0: Door, kloor, inlevert. Harma, goeiedag.
3: Ja, goeiemiddag.
0: Doe eens veel daaier. Maar ja. Bist ook een beetje een vuurwerkvrouw? Want
3: Nee,
0: hè?
3: Nee, we hebben geen vuurwerk. Maar desondanks hebben we wel genoeg knalden hier. Want dat is altijd een geweldige, mooie traditie. En ik hoop in vredesnoom dat dat wel mag blijven.
0: Kabit.
3: Precies. Ik ben hier altijd wel aan het kabit knalden. En dat is een heel mooi feest. En ik wil heel graag dat dat blijft.
0: Oké. Okay,
3: dus nou, bij deze, degene die dat hun mat.
0: De karbidambassadeur Harma Boer.
3: Ja, nou zoiets. Ja, sommige dingen dat moet je toch echt wel laten. Ja, inderdaad, ons duiden die vinden het verschrikkelijk al daarnaar. In de aanloop dat valt nog wat zo. Maar nou ooit dag, daar ben ze echt een poordoon toch wel van slag, hoor.
0: Ja, ik ook, maar, hoor.
3: Nou, wat blieft?
0: Ik ook.
3: Ja, toch ook wel?
0: Ja.
3: Maar dan denk ik nooit dat van vuurwerk komt.
0: Het weer, Harma.
3: Ja, dat dacht ik al wel. Goud. Wolkburg, vermeld op tijd, was 6 graden. Dus ja, het was een frisse nacht. En op dit moment volop zon en dikke 17 graden. 16,5 graden slochten. De barometerstand doet een 21 millibar. En in Roodschaal, vaar u de zon, een dikke 16 graden. 34 kilometer zicht. Ja, het is mooi dreug. En dat vertolt zich dus ook in de doorte en de lege luchtvochtigheid. En dus ook dat er gewoon bewolking is. En de wind die is zwak en die komt uit zuidelijke regens. Ja, er komt er ook. We zitten nog met een paar zwakke frontjes, omdat er een lege drukgebied ten noorden aan ons voorbij gaat, richting Scandinavië. Maar dan hebben we doordeur een wat meer bewolking en dan zou er een spatje rinken van en een buitje kunnen overtrekken. En door achteraan zullen we geleidelijk aan die zuidelijke stroming op gang komen. Op maandag dan hebben we weer zo'n systeem wat ten noorden aan ons voorbij gaat, kan ook een buitje opleveren. Ja, en dan die dinsdag en die woensdag, het lijkt erop dat het record warm wordt. En dan heb ik het over een dagrecord, dat het nog nooit zo warm geweest is als op de 29e en de 30e september. Het alle record die staat in op 24,5 in de Bult en 24,3 in de Bult op de 30e. Ja, en het landelijke record dat ligt op 28 graden voor de 29e en 26,7 voor de 30e. Daar binnen de temperaturen die dan over het algemeen wat meer richting het midden en zuiden zijn. Maar die 24 graden, die gaan we ook gewoon home. In ieder geval vandaag, night, het is een lekkere frisse wind, maar ook een heerlijk aangenomen zonnetje en met een zwakke tot motige zuid-zuidwestenkwind wordt niet 10 of 20 graden. Vanavond mijn vraag vrij helder. Niet tot 40 graden als minimum, maar is er even wat meer bewolking. Kennen het spatje regen van. Gewoon de weg de dag is er weer meer zon. De wind zwak tot motig. U het noorden tot noordoosten brengt 18 of 19 graden. En op mijn nacht opkloden, zondag geregeld zon 20 tot 22 graden. Maandag een buitje, maar ook wel zon in 22 graden. En dinsdag, woensdag regelmatig zon. En de temperatuur zomerse weer 25 graden.
0: Oh man!
3: Lekker, hè?
0: Het is echt zo, hè?
3: Ja, het is echt zo.
0: Ja.
3: Door hebben de olle wieven zomer.
0: Oh, heet dat zo?
3: Ja, dat heet zo.
0: Oh.
3: Ja.
0: Over olle wieven gesproken, Harma.
3: Ja, daar gaat het niet over, maar dan gaat het over spinnen, hè?
0: Oh, oké. Okay. Hey, maar eens wat. Zeg zo dit wel eens, Toes?
4: Hey, Marco. Hi, prima.
3: Jazeker, ogend ja. Marco Prima, jazeker.
0: Ja.
3: Die hebben we hier heel haag erin zitten, ja.
0: Ja, dat zal, ja. We hebben hem gevonden. En dit gaat nog veel groter worden, deze jongen. Die Sam Kroon, daar ga je het om, dat is een grunniger. En die heeft nou ook een nummer. Elke eind denk maar te kunnen zingen, Harma.
3: Nou, maar dat is toch fantastisch? Je mag daar worden en blieden van worden.
0: Zo is het ook. Nou, Harma, Marco, Prima, Harma, Prima. Mooi, ja. Goud weekend.
3: Goud weekend, mooi.

0: Taylor Swift op Radio Noord. En daarna Phil Collins, You Can't Hurry Love. 8:30 is het. Ja, niet alleen in Groningen zijn ze blij met dat binnenhalen van de WK wielrennen. Maar ook in Drenthe. Gisteren was de Drentse commissaris van de Koning, Agnes Mulder, ook op het stadhuis in stad bij dat officiële persmoment. Misschien heb je het gezien, we zonden het live uit via de site en de app. En zo'n persmoment dat bestaat dan uit wat interviews vooraf. Nou, er waren wat bitterballen en een bordesfoto werd gemaakt met alle mensen die daar aanwezig waren, alle betrokkenen. En ja, na zo'n vliegreis vanuit Canada direct naar de grote markt, naar het landen op Schiphol, ja, was ook Agnes Mulder wel moe. Maar vooral ook nog steeds heel vrolijk. En daarom dacht ik, nou, ik ga haar toch nog even interviewen. Van hoe het met haar is en wat dit voor haar mooie provincie betekent. En ze was op bekende grond gisteren. Mevrouw Mulder, commissaris van de Koning van Drenthe. Met zo'n reisschema zult u wel wazig zijn. Wat is de laatste keer dat u zo wazig op de Grote Markt stond?
1: Oh, tijdens mijn studententijd. Dat weet ik heel zeker. Ja, dat was hier.
0: Want u bent dus echt, ja, net terug eigenlijk uit Canada. U was daar trots als een pauw. Die glimlach is niet verdwenen. Wat betekent dit voor uw provincie?
1: Nou ja, wij hebben echt jarenlang al ingezet op fietsprovincie zijn. En dit is daar eigenlijk wel ook een beloning van. Hè? Dus als je gewoon iedere keer gaat en je gaat mooie evenementen organiseren, zoals het EK wielrennen natuurlijk ook, dan laat je zien wat je allemaal in huis hebt. En ja, dat helpt en dat werkt. En dat is ook voor iedereen duidelijk dat jij van het fietsen bent. Ja. Nou, en dat moeten we nou nog wat groter maken, hè, dat gebied. Dat we allemaal enthousiast zijn voor het fietsen. Nou,
0: dus eigenlijk is het ook een beetje Drents ontwikkelingswerk richting Groningen dus?
1: Nou, zo zou ik het niet willen noemen, want dat klinkt zo arrogant. Maar dus, je wilt delen toch met wat je lief hebt.
0: Dat... Nou, daar zei u wat moois over net bij die bijeenkomst. Want wat zei u precies over de link tussen Drenthe en Groningen?
1: Nou ja, kijk, op een gegeven moment was het voor iedereen...

0: iedereen duidelijk dat de gaswinning in Groningen zo snel mogelijk naar beneden moest. En wat daarbij hielp was een ander gebruik, zeg maar, van de gasopslag bij Langelo. En dan moet je daar besluiten over nemen. Je weet dat je daar dan ook scheuren kan krijgen in huis. Hè? Dus je gaat een probleem ook verplaatsen. En toch zei iedereen in Drenthe, dat moeten we wel doen. Want wat in Groningen is allemaal gebeurd, dat kan gewoon niet. En ik ben het daar echt met iedereen ineens. Maar je moet gewoon zorgen dat al die scheuren en alles wat er niet goed is gegaan, dat moet je repareren. Dat is wat we moeten doen. En tegelijkertijd moeten we ook investeren in onze kinderen, in een nieuwe toekomst. Dat is wat we graag willen.
1: Voor sommige mensen is dat aspect toch soms moeilijk te rijmen. Hè? Dat het een ook naast het andere kan gebeuren. Begrijpt u die kritiek?
0: Ja, dat begrijp ik heel erg goed. Want dat zit in je gevoel zo. Hè? Van, hoe kan je dat nou doen, dat je inzet op iets, terwijl het ook nog niet helemaal is opgelost. Dus ik begrijp dat. En tegelijkertijd, als je niet investeert, hè, vandaag, dan heb je morgen ook niet een andere toekomst. En dus beide is gewoon heel erg hard nodig. Ja.
1: U stond net op het bordes van het stadhuis. Stond u uit volle borst het Groningse volkslied mee te zingen. Hoe kan u dat zo goed?
0: Nou, ik ben natuurlijk ook woordvoerder voor in de Tweede Kamer geweest voor gaswinning. Ik ben hier heel veel bij mensen thuis geweest, achter de voordeur. En als er dan ook bijeenkomsten waren, dan werd natuurlijk het Gronings volkslied ook gewoon gezongen. En op een gegeven moment dan ken je het ook en je zingt dan ook vol trots mee. Ik ben een hele blijde buur hier van Groningen in Drenthe. En samen moeten we het zien te rooien.

0: is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
1: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
4: Interessant. Wat verdien jij dan?
3: Zo open bedoelen ze vast niet.
5: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
6: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
5: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
7: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
8: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
9: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
8: En bedankt, hè.
10: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
11: Half 1, Noordnieuws. Edwin, goedemiddag.
12: Goedemiddag. De politie is gisteravond met veel agenten uitgerukt naar de Edelsteenlaan in Groningen. Er was een melding binnengekomen van een conflict met een mes. Eenmaal in de Edelsteenlaan bleek er niet veel meer aan de hand. De agenten zijn in gesprek gegaan met alle betrokkenen. Er heeft niemand aangifte gedaan. De afhandeling van het zware ongeluk vanmorgen op de Eemshavenweg bij Sint Anne gaat nog zeker tot vanmiddag 5 uur duren, verwacht Rijkswaterstaat. In ieder geval een vrachtwagen en een auto waren op elkaar gebotst. De vrachtwagen brandde in de naastgelegen greppel. 1 auto raakte zwaar beschadigd. Hoe het met de bestuurders en eventuele inzittenden is, is nog niet bekendgemaakt. Door een gestrande trein rijden nog steeds geen treinen tussen Hogeveen en Meppel. Dat zorgt dus voor vertraging op het traject Groningen-Zwolle. De gestrande trein zou volgens een woordvoerder van ProRail tegen een object gereden zijn en licht beschadigd zijn geraakt. Het object was afgevallen lading, meldt de politie. Het was geen sabotage. NS verwacht dat de stremming nu tot 1 uur vanmiddag duurt. Een deskundige die aardbevingsschade beoordeelde voor het instituut Mijnbouwschade Groningen kan niet als onafhankelijk worden gezien. Zo oordeelt de rechtbank Noord-Nederland. Die baseert dat oordeel mede op basis van eerder onderzoek van RTV Noord, RTV Drenthe en Follow the Money. De deskundige van schadebureau DOG had namelijk een persoonlijk belang bij de beoordelingen, weet verslaggever Daniel Telen.
13: De deskundige was niet alleen schadebeoordelaar, maar was naast dat hij dat was ook directeur en aandeelhouder van het schadebureau waarvoor hij werkte. En hij bleek uit ons onderzoek dat het met de beoordeling van die aardbevingsschade echt miljoenen euro's kan worden verdiend. Zo was het eigen vermogen van deze man tussen 2017 en 2024 ook toegenomen van 1 miljoen euro naar 61 miljoen euro.
12: De uitspraak kan gevolgen hebben voor de verdere schadeafhandeling, maar het IMG en schadebureau DOG zijn niet van plan hun werkwijze aan te passen. En er is nog altijd geen zekerheid over het voortbestaan van het Werelderfgoedcentrum Waddenzee in Lauwerzoog. De directie onderhandelt nog altijd met de schuldeisers over de ongeveer 3 miljoen euro aan openstaande rekeningen. Het gaat voornamelijk om bedrijven die betrokken waren bij de bouw van het WEC, vertelt verslaggever Loek Mulder.
14: We weten dat de schuldeisers gevraagd is om akkoord te gaan met de betaling van ongeveer de helft van hun factuurbedragen. Er is veel boosheid over. Dat is natuurlijk ook wel begrijpelijk, want als jij een bouwbedrijf hebt en niet al te groot in dokken, maar je hebt enkele tienduizenden euro's te goed, waardoor de toekomst van jouw bouwbedrijf misschien wel op het spel staat, dan is het wel te begrijpen dat daar bedrijven ook zeer boos over zijn.
12: Sommige schuldeisers vrezen dat het WEC aanstuurt op een faillissement. Voor 1 oktober moet er een akkoord over schuldsanering liggen. Al is nog onduidelijk hoe hard die datum is. Meer daarover ook op rtvnoord.nl.
11: Dankjewel. En dan Harma met het weer.
15: Vanmiddag doet de zon gouden best. De temperatuur gaat richting 19 of 20 graden met een zwakke tot matige zuid-zuidwestenwind. Vanavond en vannacht is vrij helder, met 9 tot 14 graden als minimum. En morgen is er even wat meer bewolkt. De kennis spat je regenval. In de middag weer wolkenruimte voor de zon. En met een zwakke tot motige noord-noordoostenwind wordt 18 of 19 graden.
11: En dan is het nu tijd voor altijd wat anders. Vrijdag is het, dan weet je, de vrije ronde. Dus alles kan. Alles mag. Heb je eigen nieuws in te brengen? Heb je iets meegemaakt deze week waarvan jij zegt, dat moet ik even delen? Misschien hebben andere mensen ergens een mening over, of kunnen ze me ergens mee helpen? Dan kan dat nu 050-3188-288. Staat er wat te gebeuren in jouw wijk of dorp komend weekend en moeten wij dat allemaal weten, dan kun je dat hier ook benoemen. En we kunnen ook nog even terugkomen op de onderwerpen van de afgelopen week, want er werd weer flink gebeld. Sommige mensen kwamen we helaas ook niet meer aan toe, omdat het gewoon al 1 uur was, of over 1 uur. Dus heb jij nog wat te melden over bijvoorbeeld de onderwerpen WK wielrennen in Groningen? Of, ik vond het persoonlijk een hele mooie aflevering, ging het over pesten, waar men heel open was. Ben je wel eens gepest? Heb je wel eens iemand gepest? Heb je het wel eens om je heen gezien? Ben je voor iemand opgekomen ooit? Deel jouw ervaringen rondom pesten in de Internationale Week tegen het Pesten. 050-3188-288.
16: November, 30 jaar kunstmaand Ameland. Op 40 plekken ontmoet je internationale kunst. Is er muziek? Zijn er films, rondleidingen en verhalen die je meenemen? Laat je verrassen en vier ons jubileum mee. Kijk op kunstmaandameland.com.
17: Hey hoi, Anneke hier van Boske Meubelen in Siddeburen. Met maar liefst 60 stijlstudio's laten
18: 63,
17: wij...
18: 63 man, het zijn er 63.
17: Met 63 verschillende stijlstudio's laten we de nieuwste meubelen zien. Groetjes van Anneke, Boske Meubelen in Siddeburen.
19: Winkelen in Winschoten.
20: Deze zaterdag Fashion Event. Met de nieuwste trends, brillen en sieraden. Kijk op
19: Winkelen in Winschoten.nl.
21: Bent u minder mobiel en heeft u kunstgebitklachten? Met de mobiele praktijk van Kunstgebit aan Huis komen we bij u aan huis. Wij passen uw kunstgebit aan of we maken een nieuw kunstgebit dat weer goed zit in slechts 3 afspraken. Neem contact op met Kunstgebit aan Huis via 0683-252-162.
22: Zorgeloos lachen met Kunstgebit aan Huis.
21: 0683-252-162.
11: Noord, waar je Groningen hoort. Hey, hey. Radio Noord. 050-3188-288. En hoe kon ik het nou vergeten? De onderwerpen van deze week, WK wielrennen noemde ik. Ik noemde dat die bijzondere aflevering over pesten. Maar hives, jongens, zitten we al in hives? Is jouw profiel al aangemaakt? Ik heb zo'n drukke dag gehad gisteren, dus ik kwam er niet aan toe. Maar ik kreeg gisteren eindelijk het verlossende antwoord dat ik mij mag registreren.
12: Zit erin?
11: Nou, dat moet ik nog doen.
12: Oh.
11: Ja, nu denken mensen echt waarschijnlijk van, jeetje, wat een idioot. Ga daar nou snel gebruik van maken. Straks lig je er weer uit, dat weet ik dus niet. Dus ik ga dat vanmiddag ga ik dat even doen.
12: Ik begreep van collega's Erik Bats en Adesje dat ze er wel inmiddels zijn toegelaten.
11: Nou, ben jij ook al toegelaten? Zit je alweer in een groep? Ik had maandag had ik volgens mij een mevrouw aan de lijn in die groep het stekje of zoiets. En die had een heel verhaal over dat ze misschien nog wel weer een reunie gaat houden met al die groepsleden van toen. Ja, ik wil alles horen over Hive. Zitten we er al in? 050-3188-288. Iemand die al Hives heeft, denk ik, is Kevin Hoetscheemde. Mooi, Kevin.
23: Ah, goeiedag, vriend.
11: Hey, topper. Hou is me, jongen.
23: Ja, hou dan.
11: Bijna weekend, hè?
23: Weer weekend, ja. Klopt.
11: Dan ben jij, dan begin jij echt in vorm te raken, hè?
23: Ja.
11: Ja. Herstel Hives?
23: Nee, nog nooit.
11: Oeh, maar stem down, kerel.
23: We zijn helemaal kiek, ja.
11: Oké, okay. Nou, kloor. Wat gaat er gebeuren in het weekend?
23: Wij moeten in de Winschoten in mijn dorp kieken.
11: Oh, wat is er in Winschoten, Down?
23: In mijn winkel met zo heen.
11: Oh, in winkel in Winschoten?
23: Ja.
11: Ja, ja, nou, kloor. Is de vuurwagen al inleverd? Want ik ken vandoor nog, hè?
23: Ja, we hebben
11: geen vuurwerk meer. Oké, okay, klopt.
23: Nee.
11: En nog een voetbal of zo? Scheemde, wat daarna
23: nee,
11: speelt?
23: Nee, de man ook.
11: Oh, Oet, Scheemde, maar Oet, Teng wel?
23: De BSC.
11: Hey, yes. Oh, dat is een mooie. Ja, dat is toch een mooie wedstrijd?
23: Ja.
11: Oh, oké, okay. Nou.
23: En zullen we maar weer draaien?
11: Ah, kijk, vanaf Houloord?
23: Nee, nu. Vanaf 9 uur tot 1 uur.
0: Van 9 tot 9. Ik vind dat echt lang, hoor. Dat vind ik echt knap.
23: Ja.
0: Ja. Zo mooi. Nou, veel plezier, Kevin, dit weekend, hè?
23: Dan gaan we, jong.
0: Hoi.
23: Hoi.
0: Kevin heeft er weer een vol weekend, druk weekend voor de boeg. Bertus uit Veendam. Dit zal de heer Cor wel wezen, toch?
1: Ja, dat klopt.
0: Kiek, ja. Hoe is Bertus?
1: Ach, ik zeg altijd zo, ik moet leven met hij, denk dat heb ik al jaren ruimte. Oh. En soms dan heb ik weer een betere dag, maar ja, ik doe mijn best.
0: Okay.
1: Dat is mijn opzicht. Ja.
0: En hoe is het met de accordeon?
1: Hartstikke houden. Ik heb een kleinere kocht. Ik zal je vertellen, ik heb zelfs een optreden gehad voor Martijn Volkers, zijn pa. Dat was een hoofdkantoor in Stadskanaal. En dat was zo mooi. Hij had zijn bril nog bij zich en zo. Het was zo mooi, zo samen mogelijk heb ik in mijn muziekspel tussendoor. Nou, dat was mooi.
0: Wacht even, Martijn Volkers, collega van ons natuurlijk. En pa ging met pensioen of zo? Of?
1: Ja, dat klopt.
0: Oh.
1: Jan Volkers. En dat was leuk, man. De rolletje van haar hoedje. Die had me de papier niet veel voor pensioen. Ik zei, nou, je hebt meer dan schat vaak was. Of, dat was leuk met mijn goal.
0: Hey Bertus, waar wil je zo van beeld? Nou, voor voetbal zeker?
1: Ja, zeker. Ik ga over de lange lijst proberen.
0: Oh.
1: Ja, maar, mooi, ja. Dat komt zo.
0: Ja.
1: Zondagmiddag om 3:00, die moet Veendam weer tegen 1895 weer tegen Wildervank. En de toptrainer Mick Andrew, die regelt alle schoot met Veendam. God nou vooruit, ben ook al blij met. Want hier wat je vertiet, nou wil ben. Want die moet me gewoon niks. En dat wordt alles van de wedstrijd. En dan denk ik aan dat je 70, als tweede kerstdag stond ik aan te doen. Tegen Feyenoord, die hem zo over de streep betrokken Veendam. Kijk, ik wil maar zeggen, tijden herleven weer aan een lange leeftijd. Het liep in echt een spektakelstuk.
0: Ah, Bertus, Bertus.
1: Ik heb mijn kleine accordeon met.
0: Bertus.
1: Ik stuur in mijn ziekspoek.
0: Nee, overdreven, hè. Dit is toch, wat is dit? Het is tweede klas of derde klas? Hoeveel is het?
1: Ja, maar ja.
0: Dit is geen eredivisie.
1: Ja, maar dat is respect. Gaat
0: om
1: respect.
0: Okay. Ja, dat hebben we wel.
1: Maar ja, maar dat begrijp ik ook. Kijk, en door gaat het om. Ja. En hier komen ook vol toeschouwers altijd. Maar ik hoop op 3000 mensen. Maar mijn eerste optreden van Veendam was toen tegen Cambuur voor 3000 op middenstip. Ja. En dat vergeet ik ook nooit weer. Dat ik dat, ik vond me vereerd dat ik dat allemaal kon downtown, zeg maar.
0: Mm.
1: Ja. Ja.
0: Moeten we hem nog even inzetten dan, of niet?
1: Wat blieft?
0: Moeten we hem nog even inzetten dan?
1: Wat bedoel je, vrouw?
0: Hier aan de...
1: Oh ja, oh, dat is je zo'n moeilijkje. Maar mijn zoon, wanneer, kijk, ja. Het gaat erom. Ik wil zoveel mogelijk toeschouwers doorsturen. Nou een beetje met, en door gaat om die sfeer, maar en door gaat om.
0: Ja, nee, dat leuf ik. Dus dit is een beetje reclame voor zaterdag is het?
1: Ja, klopt.
0: Okay.
1: Om 3:00 en dan moet Veendam thuis tegen Wildervank. Je moet volk in me komen, ze zitten bijna in de derde klas, maar ze staan met me bij het boven. Ja.
0: Nou, dat is een prachtige derby, een echte derby.
1: Ja,
0: hard tegen hard, denk ik.
1: Nou, kijk, ik hoop op een sportieve manier, want ik ben ook altijd zo best, ook als wedstrijdloper. Ik ben altijd al sportief en daar rol ik van.
0: Ja. Ja. Bertus, hem goud lusten nou.
1: Ja.
0: Komt er.
2: En zingt alsmaar weer aan de lange.
1: Hartstikke hoog. Ja.
2: Speelt een groot kampioen.
0: Oké, Bertus, veel plezier, hè, Burden?
1: Ja, hou weekend.
0: Oké, okay,
1: bedankt.
0: Mooi. Echte Veendam, man. En dat is een mooi potje. Naast Veendam 1894 tegen Wildervank. Kan nog wel eens, de vonken kunnen er daar wel vanaf vliegen, hoor. Henny in Appingedam. Dan hebben we het denk ik over Henny Lasker, hè?
18: Ja, mooi.
0: Mooi. Vertel.
18: Ik ben in Limburg geboren.
0: Mm-hmm.
18: En, maar daar heb ik maar even gewoond.
0: Ja.
18: Maar, als ik Limburg zeur, dan gaan er rullings over de rug. Want mijn moeder zei, er was een buurvrouw, die kwam uit het zuiden van Limburg. Ze zei, die kon ik niet verstaan, maar doe kost met haar proorn.
0: Oh ja?
18: Nou, toen, ik was dus in Emmeke Pas, want dan kwam mijn ouders weg. Door de oorlog waren ze in Limburg beland.
0: Mm.
18: Maar ja, ik ben net na de oorlog op 15 augustus geboren. Dus, nou, zij wilden, omdat dat zij Gronings spraken, we moesten maar weer naar het noorden. Dus ze gingen naar Emmeke Pas, dat ligt tegen Tropel aan en daar praten ze dus Gronings.
0: Ja.
18: Want toen kwam ik in Appingedam te wonen. En toen zeiden de mensen, Proost toe, gek Gronings.
0: Ja, dat is een maas, hè?
18: Ja.
0: Ja, want er ben veel variant natuurlijk van het Gronings.
18: Ja, denk het ook, ja.
0: Ja, oké. Okay. Ja. En maar wat is die punt, Henny, tussen de...
18: Nou, ik heb geen punt. Oh. Ik wil dat een keer kwijt.
0: Oké.
18: Okay. Ik ja. ben al op leeftijd.
0: Ja.
18: Dat was rustig wijn. Ik ben al 81.
0: 81?
18: Maar ik word 100, dus ik heb nog één.
0: Oh, kijk.
18: En kijk, ik ben al optimistisch, dus er komt allemaal goud.
0: Dan
18: wil ik een keer kwijt.
0: Nee, dat is hartstikke goud, hè?
18: Als ik dat tegen mijn kat zeg,
0: ja,
18: die kijkt me aan van, nou ja, doe zoals het wel wijn.
0: Ja. Ja, zo kijk ik ook een beetje vervolg, Henny, hoor.
18: Oh.
0: Nee, ik vind het altijd gezellig, Henny, als de belst. Over dat Gronings, wat is nou de mooiste variant? Wat vindt ze het mooist Gronings?
18: Ik vind wat ze tegen Friesland aanproken, vind ik ook mooi horen.
0: Ah, nee.
18: Want ik weet dus dat de Gronings die al niet van de Friesen. En dat heb ik niet metgekregen van mijn ouders.
0: Nee, oké. Okay.
18: Alle mensen moesten respecteren. En dan mag niet uit waar ze wegkomen.
0: Nee, daar ben ik het ook meer aan ze, Henny, hoor. Maar een beetje plogen mag altijd wel hebben.
18: Ja, dat mag ook. Okay. Dat mag ook. Daar kan ik wat zien.
0: Henny, bedankt en goud weekend.
18: Ja, hetzelfde.
0: Yo.
18: En de groet naar Jagenheine.
0: Ja, nou, bieden ze.
18: Hoi.
0: Kramer Zuid-Laren, goedemiddag.
3: Goedemiddag, Marino.
0: Mooi.
3: Als oud steward van FC Groningen, waar ik familie Koeman even condoleerde, in het bijzonder met Ronald.
0: Ah,
3: en ik weet wat ze nou meemaken met het enorme verlies.
0: Ja, want even voor de duidelijkheid, Bertina Koeman overleden. De vrouw van Ronald Koeman natuurlijk.
3: Ja, ik schrok ervan.
0: Ja. Ja,
3: ik ben dus 43 jaar bij de FC Groningen steward geweest.
0: Mm-hmm.
3: En ik ken de hele familie goed, dus.
0: Ja. U heeft Martina ook wel eens gesproken dan in die hoedanigheid?
3: Ook wel eens, want ik stond bij het werk achter.
0: Ja.
3: En zodoende. En ik heb nog iets.
0: Ja.
3: 10 november staat het werk bij mij. Is daar overhandigd voor 20 jaar terug. Ik weet niet of er iets voor Expeditie Groningen is.
0: Wacht even, dan zijn we op mij beginnen. Waar gaat het over?
3: 10 november... is een hek van FC Groningen waar ik altijd bij gestaan heb. Maar de tubers door moest en de pers en de televisiemensen. Dan heb ik 20 jaar, 10 november heb ik dat hek 20 jaar achter Duitsland.
0: Oh ja?
3: Ja.
0: Dat staat gewoon in toen, hè?
3: Ja, ze hebben mij in de tuin achter thuis.
0: Oh.
3: En dan heb ik vraag voor Expeditie Groningen of dat er wat voor is.
0: Nou, ik kijk even mijn collega Amber aan. Misschien kunnen we...
3: Ik heb het wel boven, ja. Dus... Ja.
0: Wij gaan dat nummer even van u even opschrijven, meneer Kramer. En dan zorgen wij... 10 november is het dus 20 jaar geleden, hè?
3: Ja, precies. Het staat ook op het bord op de hek.
0: Ja, geweldig, ja. Want wat voelt u nog steeds als u daarna kijkt?
3: Ja, als ik de deur ook doe, de achterdeur... dan is het net een stukje over de park hier achter dus.
0: En loopt u er wel eens doorheen?
3: Ja, ik
0: maar dat is zo'n draai. Is dat zo'n draaiding?
3: Alles heb ik nog.
0: Ah, oh, wat mooi, ja. Wat
3: en
0: mooi.
3: 20 jaar is die officieel overhandigd. Dan 10 uur met de tijd in die 20 jaar. Vandaar dus dat ik ook even bel.
0: Ik vind dat een prachtig verhaal sowieso. Ja,
3: moet ik dan bij jullie zijn?
0: Nee, wij hebben... Zeggen. Dat komt goed, meneer Kramer. Het nummer van u hebben wij nu opgeschreven. En wij onthouden hem. Dat komt goed, ik onthoud dat hem. En dan tegen die tijd nemen we nog even contact op.
3: Goed zo.
0: Nou.
3: Ja, en verder met jullie een goed weekend.
0: Nou, van hetzelfde, meneer Kramer. Prachtige tip dit. Een nieuwstip was dit, meneer Kramer uit Zuid-Laren. En natuurlijk de mooie condolences voor de familie Koeman. Want het is inderdaad heel ingrijpend. Zeker als je FC Groningen een warm hart toedraagt... dan hoort de familie Koeman daar natuurlijk bij. Roelof uit Haren, goedemiddag.
4: Goedemiddag, Lieveno.
0: Mooi.
4: Hoe is het?
0: Nou, mooi dat je het vraagt, Roelof. Hartstikke goed eigenlijk. Met
4: nou,
0: jou dan?
4: Nou, ik wou even een tip doorgeven. Zaterdag en zondag vindt in Haren het 400-jarige Hortus Festival plaats.
0: Wat voor festival?
4: Hortus.
0: Hortus? Festival. Natuurlijk.
4: Ja.
0: Ja.
4: Hortus is een botanische tuin hier in Haren.
0: Ja.
4: En daar komen het begin om 10 uur tot 5 uur. En er zijn meer dan 30 kraam.
0: Zo, en wat voor kraampjes, wat kun je er allemaal doen dan op dat festival? Vertel eens.
4: Er komt dan kraam met van alle verhalen vertellen in de Kelderse tuin. Yoga en de hortus, de kruidentuin en van alles waar het verleden beeld. En je kunt mee op bijensafari. En je kunt je ook laten graveren en zo.
0: Kun je jezelf laten graveren?
4: Ja.
0: Ik laat mijzelf niet graveren, Roelof, hoor. Ik weet niet
4: laat je naam graveren in het Chinees en bewonder. Oh. Een selectie van zijn schilderijen. Er is van alles wat te doen.
0: Ja, ja, ja. Mooi, ja. En wat maakt dat nou zo mooi om daar dan rond te lopen, Roelof?
4: Nou, ik ben een vrijwilliger daar zo. Dus, en de hortus, dat is heel leuk om naar verschillende soorten tuinen en zo.
0: Ja.
4: Engelse tuin en van alles wat.
0: Ja, en dat is wanneer?
4: Zaterdag en zondag van 10 tot 17 uur. En ik zou het ook leuk vinden als Expeditie Groningen daar ook een kwam kijken.
0: Nou, ik denk dat men meeluistert hier, dus dan moeten ze maar even kijken.
4: Mijn collega, die mag mij morgen vroeg ook wel even bellen. Dan kan ik hem daar ook nog wel even over vertellen.
0: Ik geef het hem door, Roelof. Dankjewel voor jouw nieuwstip hier. En tip voor in de agenda natuurlijk ook. Heb je wat te doen komend weekend? Het Hortusfestival, moet ik zeggen. In Haren. Dus het hele weekend zelfs. Dus dat is mooi. Gaan we naar Ad. Klopt dat?
5: Ja.
0: Ad.
5: Ja, dat klopt.
0: Ja, dan. Nou, wacht maar even, Ad. Wacht even hoor. Want volgens mij moet ik deze instarten, hè?
5: Ja, nee, dat klopt.
0: Oké.
5: Okay.
0: Ja. Nou. Kom maar op.
5: Mijn moeder wil een Bijbel kopen. De vraagprijs van een Bijbel is 12 euro. Mijn moeder heeft 10 geboden. Dat was hem.
0: Bedankt, Ad. Ja, ik... hartstikke
5: mooi.
0: Dat
5: was laatst een kennis, die belde me op. Hij zei, verdomme, wat heeft die Bijbel gekost? Ik zei, je moet beter lezen, jong.
0: Hé, hey Ad, jij zit hierop, hè?
5: Wat zeg jij?
0: Jij zit hierop, hè, op Moppetappen?
5: Nee, zeker niet.
0: Nou, ik vind dat het je aardig afgaat.
5: Ik hoorde deze maandag, ik denk, nou, dat wil ik eens even aan jou vertellen.
0: Hartstikke leuk, dankjewel Ad, en goed weekend.
5: En mag ik nog eentje doen, of niet?
0: Oh, als je er nog eentje hebt, maar dan moet die wel leuk zijn, hè?
5: Hij is wel leuk.
0: Oké, okay, wacht even.
5: Mijn vader, die heeft...
0: Oh, wacht, Ad.
5: Oh, God.
0: Oké, okay, ga maar.
5: Mijn vader heeft remvloeistof opgedronken. Oh, wat erg! Nou, hij kan al remmen wanneer hij wil.
0: Heb je deze ook maandag gehoord?
5: Ja, die heb ik ook gehoord, ja.
0: Ad, bedankt. Goud weekend.
5: Ja, jij ook. Yo. Prettige uitzending.
0: Mooi. Vrolijke noot in altijd wat anders. Want daar zijn we ook voor. Als je een mopje hebt, hè, dan kan dat zomaar. Leuk. En eigen nieuws, daar ging het ook om. Ik zei, als je wat meemaakt, of als je iets voorbij ziet drijven. Eddie Corriga, sluismeester, goeiedag.
6: Ja, goedemiddag, Nivino.
0: Welke sluis zit je ook alweer, Eddie, voor de luisteraar?
6: Ik zit op de sluis aan het Hoornse Diep, de Nijveenster Kolk.
0: Dat is een
6: dat
0: prachtig...
6: Dat is het sluisje van het Hoornse Diepje die toegang geeft tot het Paterwolse Meer.
0: Een prachtig ding, zeg ik daarover.
6: Ja, mooi.
0: Ja,
6: je bent er wel een keer doorgekomen, toch?
0: Zeker, dat was hartstikke gezellig.
6: Ja.
0: Maar vertel, want wat jij hebt daar nu iets voorbij zien drijven, klopt dat?
6: Ja, als het goed is, dan heb ik jullie daar foto's van gestuurd.
0: Ja.
6: Ik stond buiten, ik was wat buitenwerk aan het doen en er komt een sleepboot aan. Ik denk, wat drijft dat nou in godsnaam achter?
0: Ja.
6: En dat blijkt dan een drijvend eiland te zijn. En dat is gemaakt door een kunstenaar ergens uit Drenthe. Ik heb de naam niet, weet ik zo niet. Maar het is een publiciteitsstunt, zeg maar, van het waterschap Noorderzijlvest. Dat ding is een meter of 12 lang en bijna 4 meter breed. Hij paste dus maar net in de sluis.
0: Ik wou zeggen, en want ik weet hoe... Ja, hoe krap de sluis is in die zin.
6: Ja, hij paste er maar precies in. En ik denk, ja, waar is dat dan voor? Maar nou blijkt dat ze met dat ding al door de hele provincie gevaren hebben. Hij heeft al de Diepereen gelegen in de Oosterhaven. Hij heeft ook al, is al van Lauwersoog gekomen en over het Rijdiep. Dus hij heeft al een hele tour gemaakt. En dat was dan een publiciteitsstunt voor schoon water en inheemse planten.
0: Oh, ja, maar het is echt dus een eilandje.
6: Ja, je kunt er ook op lopen, maar hij drijft.
0: Nee.
7: Ja.
0: Oh, heb je dat gedaan?
7: Ik niet, nee, want ik moest de kluis beneden.
0: Ja, oh ja, dat is ook zo.
7: Maar die mevrouw die erbij was, die stond er gewoon op, die liep er gewoon overheen.
0: Wat grappig en,
7: ja, ze zijn Paterwalsemeer opgevaren, rechts afgegaan. Dus ze zijn eigenlijk in jullie richting gevaren, aan het Hoornsemeer. En daar hebben ze hem achtergelaten. De sleepboot is alweer terug. En nu wordt hij dus, en vandaag of morgen wordt hij verankerd daar met palen, denk ik. En dan blijft hij daar dus, zeg maar, ecologisch gezien, blijft hij in het meer liggen.
0: Prachtig. Ik vind het echt mooi, hoor. Wel bijzonder om te zien. Maar heb jij, want ik zit aan hem te denken. Je hebt natuurlijk ons een keer door die sluis gehad met Rondje Zummen. Nou, dat was natuurlijk een gezellige boel. Maar nu een eiland. Maar wat is nou het gekste wat jij ooit door die sluis hebt gehad?
7: Nou, ik denk toch wel dit.
0: Ja, wel, hè?
7: Nou toch wel dit, hoor. Dit is wel het meest bijzondere. Ik heb nog nooit eerder een sluis gehad. Kijk, boten heb je in allerlei soorten en maten. En van die grote visplatforms en sleepboten, luxe boten. Kleine, grote, vanmorgen ook stukken wat een zeilboot en motorboot. En dat is allemaal maar een drijvend eiland.
0: Ja, mooi.
7: Dat is toch wel heel apart.
0: En hoe gaat dat dan? Want u zegt net van het is hartstikke krap. Hoe gaat dat dan? Is het allemaal gelukt, zeg maar?
7: Ja, kijk, er zijn mensen die ermee varen. Die zijn van Hunzetrans. En die hebben natuurlijk wel de nodige ervaring met het slepen van ladingen door het water. Mm. En die komen mooi aanvaren. En die weten ook precies van, hey, een touwtje hier, een touwtje daar. En dan trekken ze mee. Maar hij was zo lang. Hij kon met sleepboten al, kon hij niet in de sluis. Dus dat platform is 12 meter. En die sleepboot was ook een meter of 10, 11.
0: Ja.
7: En de sluis is 18 meter, dus dat kon niet. Dus we hebben eerst de sleepboot geschud en die hebben we achter de sluis neergelegd. En toen waren er gelukkig ook een paar mannen hier en een paar buurten die wel even mee wilden helpen. En hebben we een paar touwen, hebben we het eiland, zeg maar, in de sluis getrokken. En toen aan de andere kant de sluis weer open kwam, toen hebben we de sleepboot hebben ze er weer voor geknoopt. En toen ging ze mooi meer op.
0: Met een paar sterke buurmannen dat hebben gedaan.
7: Ja.
0: Hé, hey, maar Eddie, als jullie nou op die manier, dat moet je een keer s'nachts dan doen, dat niemand het ziet. Als je nou Schiermonnikoog nou ook een keer een beetje deze kant nog optrekt.
7: Ja, kan ik wel even die lui van de Hunzetrans slagen. Kun je stiekem eventjes een paal op Schiermonnikoog slaan en trek er een maan.
0: Eddie, ik vind dit mooi, Eddie. Mooi verhaal dit. Ja. Goed weekend, want misschien dat er nou wel wat bootjesverkeer komt, hè, want het is best redelijk weer volgens mij.
7: Het is hartstikke mooi weer en daar moeten mensen wel opschieten, want vanaf 1 oktober wordt de sluisbediening gestopt.
0: Ah.
7: Dan kun je nog op twee momenten op verzoek kun je erdoor. Maar hij is niet meer regulier open zoals nu, elke dag van 9 tot 19.
0: Oké, okay. Nee, want twee momenten per dag dan straks vanaf 1 oktober bedoel je?
7: Nou, een paar momenten per week, 2 dagen per week. Oh. Ik weet zo niet uit mijn hoofd, maar dat staat allemaal op de website van het Meerschap Paterswolde.
0: Helder, dat is heel goed dat je dat hem zegt. En jij kan dan ook even met vakantie, denk ik, of niet?
7: Ja, okay. Zag ik hem thuis wat plus en niet wie nog.
0: Oh ja, nou dat mag ook. Geniet ervan, hè?
7: Doe ik zeker.
0: Oké, okay, Eddie, bedankt.
7: Jullie ook. Hey, goede uitzending.
0: Hoi.
7: Hoi.
0: Hoi. Nou, dat is ook grappig. Ben jij wel eens op een bootje geweest, Amber, dat je dan door die sluizen moest?
8: Wel een keer op een bootje, maar ja, nee, niet de sluizen eigenlijk.
0: Ik vind dat toch, als ik daar nu weer aan terugdenk, met Rondje Zummen vorig jaar bijvoorbeeld. Maar ik vind dat altijd een spannend moment.
8: Want dan ben je door heel veel sluizen geweest ook.
0: Ja, en je moet allemaal maar aanleggen en het moet allemaal maar lukken en die boot moet niet beschadigen. En, en soms nog andere boten in diezelfde sluis, dus dan is het ook passen en meten.
8: Gaat het vaak ook mis of lukt het
0: ook? Ja, wat is misgaan? Misgaan is volgens mij dat je boot een beetje beschadigd raakt doordat je tegen de muur aankomt of tegen andere boten. Maar voor de rest, ja, nee, het is ook allemaal weer geen ramp. Ik weet nog wel, vorig jaar waren dat al een beetje mijn stressmomentjes.
8: Hmm.
0: Dat weet Maatje ook nog wel. Daar zat ik toen mee op de boot.
8: Paniek.
0: Ja, terwijl ik altijd zo rustig ben, hè, normaal gesproken.
8: Ja, heel kalm.
0: Hoe ging het?
8: Wat ging? Hoe ging wat?
0: Dit? Er werd toch veel gebeld?
8: Ja, ging fantastisch. Hele leuke verhalen gehoord. Ik vond het een hele fijne vrijdagmiddag zo.
0: Typische vrije ronde dit.
8: Heerlijk.
0: Dit was hem. We sluiten hem hier af. Wat betreft altijd wat anders dan. Volgende week kun je weer genoeg inbellen. Bedankt voor het bellen. Bedankt voor het appen.
9: Maak gezond eten en drinken betaalbaar en aantrekkelijk, zodat ieder kind gezond kan opgroeien in Nederland.
10: Steun je deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl. Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
13: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice word je altijd snel uitbetaald. Het bedrag staat al binnen één werkdag op je rekening. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
10: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
14: Je verlaagt je energierekening met een Remon waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
15: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
24: Hey,
14: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
25: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
26: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
25: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
26: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
25: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
26: Oké, ga ik op letten.
25: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
26: Doe ik.
25: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
27: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
28: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
29: Dit is Radio Noord.
27: Nu het nieuws van 1 uur.
30: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij rellen in het Gelderse dorp Kesteren zijn gisteravond 10 mensen aangehouden. Ze demonstreerden met honderden anderen tegen de mogelijke komst van een AZC en het liep uit de hand. Uiteindelijk greep de ME in. Tien worden verdacht van vuurwerkbezit of het niet gehoorzamen van de politie. Onder hen is één minderjarige, de anderen zijn tussen de 18 en 39 jaar oud. Het Rode Kruis heeft bijna 2,6 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de vloedgolf in Nepal vorige maand. De hulporganisatie meldt dat het geld onder meer wordt gebruikt om mensen die geen huis meer hebben de komende winter beter onderdak te bieden. Duizenden mensen leven nog altijd in een tijdelijke opvang. Omdat er veel regen valt in Nepal, verloopt de hulpverlening moeizaam. En ook is het Rode Kruis bang dat er ziektes uitbreken, zoals cholera. Oud-wielrenner Rini Wachtmans is overleden. Hij werd in 1968 profrenner en won begin jaren 70 drie keer een etappe in de Tour de France. Ook won hij twee etappes in de Ronde van Spanje. Toen hij 25 was, stopte hij vanwege hartklachten. Rini Wachtmans was 79 jaar. 40 dak- en thuislozen gaan in Portugal bij Rotterdam samenwonen in één pand. Het is een experiment waarbij ze de komende jaren worden begeleid en beveiligd. Het gaat om mensen met ernstige psychische problemen die verslaafd zijn of voor overlast zorgen. En dan het weer. Het is zonnig met 19 graden in het noorden tot 23 in Limburg. Morgen meer bewolking en kans op wat regen. Dit was het NOS Journaal.
31: Ga nou niet zelf lopen lummelen. Gewoon even prummelen. Bij Prummel Interieur in Stadskanaal. Jouw woondroom, onze expertise. Prummelinterieur.nl.
32: Hey, waar was jij?
33: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
34: Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
35: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
36: Heb je een zaal voor een vergadering nodig? Lekker dicht bij de stad.
37: Hotel Faber in Hoge Zam natuurlijk. Kijk op hotelfaber.nl.
35: Van Uffelen Broekenweek. Tweede broek, halve prijs. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
38: Radio Noord.
39: Tussen de middag.
40: Met Nivino Geertsema.
0: Goedemiddag, nog een uur lang. Tussen de middag met onder andere zometeen een tip van de cultuurredactie. Waar moet jij heen dit weekend?

0: Shakira en Burna Boy, Die Die. Dat was natuurlijk dat WK-nummer van het afgelopen WK voetbal. Is er al een WK-nummer gemaakt voor het WK wielrennen 2034? Ik daag je uit. Misschien dat Pedalo en Rini Rosso nog een comeback kunnen maken.
1: We hebben op fietsje.
0: Oh, ja. Ja, die kan ook. Nee, maar er moet even een nieuw nummer komen. Iets nieuws moet er gecreëerd worden. En dat moet dan net zo goed zijn als Italian en Die Die. Dus ik daag je uit nogmaals. Want inderdaad, en dan hou ik er ook over op. Want ik kan me ook voorstellen dat mensen denken, nou, ik ben er wel een beetje klaar mee. Maar dit was wel iets heel mooi menselijks namelijk. Gisteren was dus dat persmoment op dat stadhuis. En al die bobo's die stonden daar te glunderen. En dat snap ik ook. Ze hebben iets moois gepresteerd door dat binnen te halen. Er heeft hard werk zat daarachter. En gisteren was dan die ontlading met bitterballen en champagne en felicitaties. En daar was één persoon, stond daar heel stilletjes op de achtergrond. Te genieten met glinsterende oogjes. En die heeft er ook heel hard aan meegewerkt. Maar dat is iemand die is ook meer van de achtergrond. Dan heb ik het over Jolanda Langerland. Oud-marathonschaatster. Echte Bedumse. Zeer nauw betrokken geweest bij dat hele traject. Want vanuit haar functie bij de fietscommunity Groningen sprong zij in het diepe toen Thijs Rondhuis bij haar aanklopte. En we willen haar nu ook eventjes in het zonnetje zetten. Henk Elderman heeft haar geïnterviewd gisteren.
2: Het is best wel een traject geweest wat we ingegaan zijn. Dat is niet makkelijk geweest ook. Veel pieken en veel dalen. Maar we hebben het uiteindelijk gered. Dus ja, weet je, onwijs trots. En vooral ook de samenwerkingen die we aangegaan zijn. Alle mensen die hier een bijdrage aan geleverd hebben. Ja, echt niet te geloven, zeg maar, dat we hier nu... Nou, dat we gisteren eigenlijk nog in Montreal stonden. En nu hier.
3: Komt de sportvrouw in jou dan ook weer boven op zulke momenten als je hoort van we hebben hem?
2: Ja, maar ik denk ook wel het hele traject wat we hebben afgelegd. Ja, ik denk toch echt wel dat ook topsport is geweest.
3: Wanneer ben jij bij dit traject dan betrokken geraakt?
2: Ja, vanaf het begin eigenlijk. Ben in begin september heb ik hier een afspraak met Thijs gehad. Die zei van ja, ik heb een droom en ik wil het WK naar Groningen halen. Toen dacht ik, nou zo, dat is wel aardig heftig. Nou, daarna zijn we inderdaad met de initiatiefgroep bij elkaar gaan zitten. 25 september 25. Ja, daar is het eigenlijk echt van start gegaan. Ja.
3: En wat dacht jij dan toen Thijs bij jou aanklopte?
2: Nou, ik dacht dat is wel een hele ambitieuze droom. Maar dromen zijn er ook om waar te maken. En ja, ik vond het eigenlijk fantastisch om daar ook een bijdrage in te kunnen leveren.
3: Ik kwam natuurlijk vanwege jouw functie bij de fietscommunity Groningen.
2: Ja, we hebben inderdaad samen met een collega de fietscommunity Groningen opgezet. Dat is om partijen aan elkaar te verbinden die iets hebben met de fiets. In die hoedanigheid zaten wij ook aan tafel bij die initiatiefgroep. En die rol is eigenlijk alleen maar uitgebreid. Waarbij ik eigenlijk het proces heb mogen begeleiden tussen de overheden, tussen de initiatiefnemers en Nijbegun.
3: Dan is het bijna een jaar later, zeg ik even. Hè? Want een jaar geleden begon het allemaal voor jou. En dan sta je zoals afgelopen maandag op Schiphol. En dan vertrek je naar Canada, naar Montreal, waar op dit moment de WK aan de gang is. Met wat voor gevoel stapte jij toen in het vliegtuig?
2: Ja, we gingen natuurlijk met een supermooie delegatie die kant op. Met burgemeester Roelien Kamminga, Agnes Mulder, Jacob Klompien. Weet je, we hadden echt een fantastische delegatie. Johan Komans vanuit de provincie. Dus alles was ook vertegenwoordigd.
3: De sfeer zat er ook wel in?
2: Ja, zeker. Je gaat met heel veel vertrouwen ga je die kant op. En de UCI wil dat natuurlijk ook zien. Dat het echt gedragen wordt door de regio. Ik denk dat we dat heel goed hebben uitgestraald. Maar dat hebben we ook in Zwitserland al gedaan. We zijn toen met z'n allen naar Ekelen geweest. Ja. En daar hebben we het ook al gewoon echt goed neer kunnen zetten. En dat heeft uiteindelijk alleen maar bijgedragen tot dit resultaat.
3: Er komt nu heel veel op jullie af natuurlijk. Welke rol heb jij de komende 8 jaar?
2: Ja, dat zullen we gaan zien. Voor mij was het inderdaad eerst zorgen dat we in Montreal komen en kijken wat dan de uitslag gaat worden. Het lijkt me heel gaaf om hier een rol in te blijven spelen. Wielrennen, WK wielrennen, als je het binnen hebt gehaald, dan lijkt me het ook supermooi om daar wat mee te blijven doen. Maar hoe en wat, dat weet ik nog niet precies.
0: Ja, Jolanda Langerland was dat. Ik noem haar naam nog maar een keer. Jolanda Langerland vindt ze leuk dit. Want het is echt de stille kracht achter het binnenhalen van de WK wielrennen in 2034 in Groningen. Ze sprak met stille kracht Henk Elderman.

0: Dag Danootje.
1: Dag Danootje.
0: Nee, ik kan jouw naam niet onthouden. Dino. Is het Dino? Dino.

0: luisteren. Man, wat een sterk nummer is dit ook eigenlijk. Wada's wakker in grun. Nou, dit weekend moet je ook wakker worden. En zeker op tijd, want er is genoeg te doen. En dit is een van die tips van de cultuurredactie. Het Teller Likker Festival in Winschoten. Dit weekend, ik ga erover praten met Sander Koning, de programmeur van het festival. Mooi Sander.
1: Mooi, goedemiddag.
0: Helemaal klaar voor?
1: Ja, zeker, ja. We leggen net de laatste hand aan de podia. En alles is klaar om los te gaan morgen.
0: En het weer ziet er volgens mij aardig uit ook.
1: Dat is top, maar de festival is binnen, dus dat maakt toch helemaal niet uit.
0: Okay. Ja, leg maar even uit. Wat is het Teller Likker Festival? Het is dus binnen en verder?
1: Het is binnen in de Klinker in Winschoten. En het is voornamelijk een muziekfestival. Er zijn ook wat theatervoorstellingen. Er is een dansvoorstelling en een film die vertoond wordt. Het is een beetje een punkfestival, vooral een soort punk mindset. Heel veel bandjes en jongeren die daar vette dingen komen doen.
0: Punkfestival?
1: Ja.
0: Wat, bestaat dat nog, een punkfestival? Ja, nu dus, maar nou, hoe bijzonder is dat?
1: Nou, dat gebeurt inderdaad niet zo vaak meer. En als het al gebeurt, dan gebeurt het vaak op wat obscure plekken. En nu hebben we de kans om dat te doen in het geweldige cultuurhuis De Klinker. Dus die zetten we even helemaal op z'n kop.
0: Dus punk goes mainstream eigenlijk?
1: Eigenlijk wel, ja. En het is eigenlijk ook meer punk als een soort mentaliteit. Dus gewoon lekker DIY, zelf dingen organiseren. Iedereen mag meedoen, iedereen is gelijk. Lekker jezelf zijn.
0: Ja, want voor wie is het? Wie komen daar graag? Wat denk je?
1: Nou, dit is de derde keer dat we het op deze manier doen. En we merken dat het inderdaad voor meerdere generaties wel interessant is. Dus zowel de jongeren uit de buurt, uit de regio Oldambt, die komen daar lekker in de moshpit. Maar ook de oude garde. Die misschien wat meer uit de punk scene, de oude punk scene komt, die komt er ook graag. Dus iedereen die lekker zichzelf wil zijn en lekker wil feesten en wil dansen, die is heel welkom.
0: En ben jij dan ook een soort gepensioneerde punker? Kom jij er ook vandaan uit die wereld?
1: Ik kom uit Midwolda en ik ben zelf ook een punker. Ja, ik ben nog lang niet gepensioneerd gelukkig, maar... En dat ga ik ook nooit doen, denk ik.
0: Want wat houdt dat in dan? Het is een soort way of life ook, begrijp ik. Wat maakt jou dan een punker?
1: Ja, dat is een goede vraag. Ik denk dat dat meer een soort gevoel is. Punk is natuurlijk heel erg ontstaan uit een soort beweging om tegen het establishment te schoppen. En met de weinige middelen die je hebt zelf iets vet te maken. Eigenlijk hetzelfde zie je in de hip-hop. Dat is eigenlijk ook een soort punkmentaliteit. Gewoon met heel weinig gewoon iets nieuws maken om jezelf te kunnen uiten. Mm-hmm. Op een manier die misschien inderdaad niet heel mainstream is.
0: En ergens ook een beetje tegenaan schoppen, zeg maar, figuurlijk.
1: Ja, dus er zit ook vaak heel veel activisme in. Of heel veel, een soort rebelsheid.
0: Ja. Hey, en dan de naam, hè. Ik vind dat een intrigerende naam altijd. Zeker bijnamen en geuzennamen. Teller Likker. Wat is een Teller Likker nou? Waar komt dat vandaan?
1: Een Teller Likker is een oude... eigenlijk een soort scheldnaam voor mensen uit Winschoten. Een teller is namelijk een bord. Dus dat waren mensen die hun bord aflikten.
0: Oh ja, omdat ze het eten heel lekker vonden? Of...
1: Ja, omdat zij volgens mij een van de eerste waren die met servies aten in Winschoten.
0: Oké.
1: Dus, en er staat dus in de

0: Flink is daar een heel mooi beeldje ook. Dat heet ook de tellerlikker. Dat is een man die heeft een bord in zijn hand. En een hond die ernaast staat die dat bordje aflikt. Dus dat is een mooi beeld.
1: Nou, zo komt het misschien een beetje voorbij de geuzennaam. Punkers en tellerlikkers. Ze ontmoeten elkaar op het Tellerlikkerfestival. Heel veel plezier. Vanaf hoe laat is het?
0: Het is morgen vanaf 7 uur in de Klinker.
1: Heel veel plezier, hè?
0: Dankjewel.
1: Mooi, Sander. Sander Koning. Nog steeds niet gepensioneerd punker. Kijk, dat klinkt mooi. Nu Sabrina Carpenter op Noord. Espresso.

0: Ja, sorry, Sabrina. Na 11 uur mag het dus niet meer. Zo'n cappuccino wordt altijd gezegd. Dan maar een espresso. En die heeft Edwin ook op. En die komt dan zometeen met het nieuws.
1: Het is roddelpraat. Het zijn niet mijn woorden. Lelijke dikke wijven.
2: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
3: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
2: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
3: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
4: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
5: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
6: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
4: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
6: En nu denk ik, och man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
7: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
8: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
9: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
8: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
9: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
10: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
0: 2:30, ben nog steeds een beetje flabbergasted door jouw nieuws tease net, Edwin. Dat en meer in Noordnieuws nu. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, jazeker. Maar ik begin met dat zware ongeluk vanmorgen op de Eemshavenweg bij Sint-Anne. Want de bestuurder van een auto met de aanhanger is om het leven gekomen bij dat ongeluk. Het heeft de politie zojuist bekendgemaakt. In ieder geval een vrachtwagen en een auto waren op elkaar gebotst. De vrachtwagen belandde vervolgens op de kant in een naastgelegen greppel. De afhandeling van het ongeluk gaat nog zeker tot vanmiddag 5 uur duren, verwacht Rijkswaterstaat. Tot die tijd is de Eemshavenweg de hoogte van Sint-Anne geheel afgesloten. Presentatoren Jan Roos en Dennis Schouten van het programma Roddelpraat moeten 13 oktober voor de rechtbank in Groningen verschijnen vanwege het beledigen van 2 Groningse vrouwen. Dat bevestigt het Openbaar Ministerie naar aanleiding van berichtgeving van het Algemeen Dagblad. Het Openbaar Ministerie oordeelt dat de uitlatingen van Roos en Schouten niet alleen buitengewoon kwetsend zijn, maar dat ze ook een gevaarlijke voedingsbodem zijn voor geweld tegen vrouwen. De Groningse vrouwen werden uitgemaakt voor onder meer lelijke dikke wijven. Roos en Schouten herhaalden hun uitspraken onlangs nog eens lachend in Roddelpraat. Ik citeer, dit is toch prachtig, vrijheid van meningsuiting wordt steeds vaker beperkt, aldus beide. De vrouwen hebben aangifte gedaan. Gasleveranciers moeten worden verplicht om gasvoorraden aan te houden voor de winter. Nu is de overheid nog verantwoordelijk voor deze gasvoorraden, zoals in Grijpskerk en Norg. Maar minister Van Veldhoven wil die verantwoordelijkheid bij de markt neerleggen, zegt deze verslaggever.
11: De minister zegt, eigenlijk kunnen die energiemaatschappijen best wel zelf kijken hoe ze dit kunnen regelen. En dan zou je bijvoorbeeld kunnen denken aan een manier waarop zij dan die bestaande gasvoorraden een deel daarvan gaan huren. Ja, als een soort van hotel waarbij ze een stukje van die gasvoorraden huren.
1: Vergeleken met andere Europese landen heeft Nederland relatief veel ruimte om gassen op te slaan. Daarbij is Nederland verplicht om bepaalde Europese vuldoelen te halen. Andere landen mogen dan een beroep op die voorraden doen. En Nederland mag hen daar niet voor laten bijbetalen. GasUnie Transport Services pleit voor een grotere strategische gasvoorraad dan het kabinet wil. Volgens de beheerder van het gastransportnet in Nederland biedt een noodvoorraad van 2 weken namelijk onvoldoende bescherming tegen een verstoring die langere tijd aanhoudt. De gasvoorraden zitten momenteel voor bijna 58% vol. Dat is minder dan in voorgaande jaren rond deze tijd. Branchevereniging Energie Nederland is overigens positief over de gasvoorraadplannen van klimaatminister Van Veldhoven. En het drijvende groene eilandje van waterschap Noorderzijlvest is weer onderweg. Dit keer naar de Horense Plas. Dat meldde sluiswachter Eddie Corringa vanmorgen. Ponton met daarop 3 palen, omgeven door inheemse planten, was eerder deze zomer een aandachtstrekker van het waterschap bij een evenement in Lauwerzoog. Na het evenement kwam het eiland bij het gemaal in Zoutkamp te liggen. Het eiland wordt nu eens verankerd in de Hoornse Plas. Palen op het eilandje staan voor 3 projecten van het waterschap. De nieuwe rioolwaterzuivering in Gaarkeuken. Het nieuwe gemaal Hunzigo met de Hunzigo sluis in Zoutkamp. En de versterking van de Lauwersmeerdijk. Meer op rtvnoord.nl.
0: Waarom uiteindelijk nog aan de lijn net, de sluiswachter Eddy?
1: Heeft Eddy zich gemeld?
0: Nou, sterker nog, hij vertelde helemaal hoe dat moest. Want dat ding dat paste maar net in die sluis, maar zonder sleepboot. Want dan past het helemaal niet meer.
1: Nee.
0: Ze hebben hem afgekoppeld. En toen met een paar sterke buren hebben ze dat ding erin getrokken. En toen moesten ze hem er ook weer uittrekken. En toen weer aankoppelen aan die sleepboot. Heel avontuur was het. Het was het gekste wat hij ooit heeft gezien in zijn sluis.
1: Ja, mooi.
0: Ja. Harma met het weer.
12: Vanmiddag doet de zon gouden best. Temperatuur gaat richting 19 of 20 graden met een zwakke tot matige zuid-zuidwestenwind. Vanavond en vannacht is het vrij helder met 19 of 20 graden als minimum. En morgen is er even wat meer bewolkt. De kan een spatje regenval. In de middag weer wolkenruimte voor de zon. En met een zwakke tot matige noord-noordoostenwind wordt 18 of 19 graden.
0: Harma, prima bedankt. Thuis zegt ze het wel eens. Prima, Marco. Dat komt omdat haar man Marco heet. Zo kan ik me helemaal voorstellen. Maar wie is bekend met die uitspraak? Prima, Marco. Je hebt het vast wel een keer gehoord. Als je het niet hebt gehoord, dan zou ik sowieso blijven luisteren. Want die jongen die dat deed op social media, die kan nog veel meer dan alleen maar grappige filmpjes maken. Prima, Marco.
13: Bouw of metaalproject? Staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
14: Alles voor jouw trouwe viervoeter vind je bij Otter Dier Compleet in Leek. Otter Dier Compleet, de grootste dierenspeciaalzaak van de regio. Ook online.
13: Staal zagen, boren of lassen. Ga naar staaldigitaal.nl.
15: Hey, waar was jij?
16: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
17: Friends and Family actie in Design Outlet Ochtrop Duitsland.
18: Als lid krijg je 30% extra korting op de outletprijs. Van veel merken, zoals Nike, Levi's
19: en Adidas.
18: Deze week donderdag tot en met zaterdag.
19: Word gratis lid op designoutletochtrop.nl.
20: Al ruim 40 jaar de specialist in kozijnen en deuren.
21: Kiest u ook voor vakmanschap? Kom dan langs in de showroom van Koster Glas en Kozijnen in Groningen. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Koster Glas en Kozijnen.

Harry Styles op Radio Noord met American Girls. Het is 14:15, dat betekent dat we zo langzamerhand richting het einde van Tussen de Middag kruipen. En we eindigen altijd traditioneel met een kantineklassieker. En deze week is die weer van Groningse makelij op meerdere manieren. Niet alleen de zanger, maar ook degene die de muziek heeft bedacht. En dan weet je, denk ik, bijna al wel, als er iemand is die muziek bedenkt en produceert en daar vaak succesvol mee is, kan ik me voorstellen dat je weet over wie het gaat. Daar zo meteen meer over. En ja, het is ook wel een leuk typetje, hoor. Die zanger.

Sam Smith, Like I Can op Radio Noord. 2:10 is het. En elke vrijdag eindigen we dus met de kantineklassieker. Een nummer dat het al jaren goed doet in de feesttenten, in de kantines, de derde helften, of in de thuiskroegen, noem maar op. Of een nummer wat dat kan gaan worden. En soms heb je een nummer en dan denk je, ja, jongens, dit is er een. Dit is er een die jarenlang nog gedraaid gaat worden, waar iedereen op mee gaat zingen. En het gaat om het

0: staat nu 14 uur online, in première gegaan, precies middernacht. Sam Kroon, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hoe is het met je?
1: Ja, goed. Hartstikke goed. Gisteren het nummer live en nu en opgetreden zelfs in de Palace.
0: Ook nog?
1: En nu weer in de trein, onderweg naar Amsterdam.
0: Om wat te doen?
1: Ja, opnames. Weer druk weekend voor de boeg. Ik zit eigenlijk deze hele week, ben ik niet in Groningen geweest. Alleen maar heen en weer aan het reizen om met mensen video's op te nemen voor het liedje.
0: Ja, want er komen allerlei werelden bij elkaar eigenlijk opeens. Hè? Want jij... Oh, wacht even luisteren. Oh, geen vertraging.
1: Het is de trein, daar mag je doorheen lillen hoor.
0: Ja, nee, geen vertraging dus gelukkig. Hey Sam, jij hebt dit nummer nu gemaakt. Samen met Jeroen Ruschen trouwens en Robert Vredeveld komen we zo nog wel even op. Maar om dit nummer te promoten, doe jij iets wat jij eigenlijk al heel lang doet. Dat is op internet geweldig leuke filmpjes opnemen. Jij hebt al allerlei typetjes in het verleden gehad. Nou, we hebben de prima Marco hebben we al een paar keer hier afgedraaid. Even nog zo'n typetje van jou. Dat is hetzelfde type volgens mij. Een vader die dan denkt dat hij heel goed kan klussen. En daar zijn zoon dan ook bij betrekt. Even een klein stukje daarvan.
2: Marco. Kun je even van boven die kruiskop halen? Marco, even die kruiskop. Even schroeven draaien. Kan ik die lamp loshalen? Dat lukt
1: mij
2: wel hoor.
1: Nee,
2: kan ik wel, lukt mij wel.
0: Ja, en jij neemt het dan op, gewoon met je mobiel. Hoeveel volgers heb je ondertussen al opgebouwd? Wat is jouw fanbase?
1: Nu op Instagram meer dan 200.000 en op TikTok meer dan 600.000.
0: Zo.
1: Dat is echt wel leuk. Maar grappig joh, dat jij deze fragmenten nog weet. Dat is heel lang geleden. Ik was het helemaal vergeten joh.
0: Ik ben natuurlijk hier een boomer, maar ik zit hier met Amber en die zit helemaal in die scene. Dus die weet alles nog. Die kan dit letterlijk blind meepraten.
3: Ja, hey Amber. Hey, hallo.
0: Maar dit is wel, dit is wat jij eerst was toch? Maar ben jij nou een zanger of ben jij een grappig mannetje op internet? Wat ben je nou?
1: Nee, weet je hoe het gegaan was? Ik begon ooit inderdaad met die typetjes. Een volkszanger-typetje gedaan. En dat was een beetje geïnspireerd op Tino Martin en op Robert van Hemert. Weet je, die hebben wel eens van die straattaalachtige woorden in hun songs.
0: Ja.
1: En dat had ik gemaakt. Nou, dat werd heel positief ontvangen. Toen heb ik ook een keer samen voor een track van Robert. Hè, maar hoe heet dat nou? Hebben we ook samen een TikTok gemaakt. En dat vond iedereen zo leuk. En toen belde Busy mij.
0: Busy?
1: En die zei van Busy.
0: De Busy.
1: Als ik de rapper. De Busy. En die zei van, ik moet er zo hard om lachen. Eigenlijk moeten we hier een echt liedje van maken. En dat hebben we gedaan.
0: Dus eigenlijk wat wij straks gaan draaien, Sam, dat is dus een soort... Ja, het is een liedje, een geweldig liedje, maar het is ook een soort typetje. Jij neemt een beetje de volkszangers op de hak.
1: Ja, absoluut. Okay. Ja.
0: Maar blijf jij dan zingen? Want hoe gaat dat dan nu verder?
1: Nou ja, ik zie het gewoon meer een beetje als zoals ik in mijn sketches entertain, zo doe ik dat nu in een liedje. En misschien dat het volgende liedje een ander typetje is, misschien dat het weer een volkszanger is, dat weten we nog niet.
0: Nee.
1: Maar voor nu, het is gewoon heerlijk om daar, om je daar een beetje achter te verschuilen en een beetje gek te doen op het podium.
0: En dan ook nog eens met Jeroen Ruschen en Robert Vredeveld, dus uit Stadskanaal, dit gemaakt. Dus dan weet je, muzikaal zit het goed. Maar jullie wisten van elkaar niet eens dat jullie bestonden en uit dezelfde provincie kwamen, klopt dat?
1: Nee, ja, dat klopt. Het was heel geinig, want ik kwam daar binnen in de studio. We waren in Amersfoort op het kantoor van Leo, van Busy. En er zaten gasten al in de studio en dat waren Jeroen en Robert. En ik dacht eerst, die hebben daar eerst een sessie gehad. Ik kende ze niet en die gaan zo weer weg, weet je, en dan kunnen wij beginnen. Ja. Maar die kwamen daar voor mij. En toen later die dag, dan leren we elkaar kennen. En toen vertelden ze van en we schrijven ook liedjes. En ik denk, jullie zijn gewoon heel muzikaal. En er kwamen ook hele goede dingen uit. Nou, toen kwam ik daar nog op kantoor en toen zag ik allemaal platen hangen van Yves Berendsen en Marco Schuitmaker en een gouden plaat en diamantplaat. En ik denk, godverdorie, dit is gewoon top van de top.
0: Ja,
3: fantastisch.
1: Zeg maar. Dat was heel, heel leuk, heel grappig.
0: En ze hebben jou ondertussen ook geleerd wat Piethoornen betekent, hè?
1: Dit heeft Johannes Peetsma, heeft mij ook wel eens uitgelegd, maar ik ben het alweer kwijt eigenlijk. Oh. Moet je me even helpen?
0: Hoe moet je dit nou? Nou, we gaan, vervelend ventje. Zoiets.
1: Ja, vervelend ventje, Piethoorn.
0: Want jij bent, Jeroen die zei wel, kun jij Gronings, je moet een beetje Gronings gaan leren volgens mij.
1: Ja, maar jij kan het goed. Hij heeft ook af en toe op zijn Instagram doen wij zo'n Gronings typetje na. Ja. Maar ja, ik versta het. Kijk, hij kan echt dat dialect helemaal, maar ik heb geen idee hoor. Ik kan het echt niet verstaan.
0: Maakt niet uit. Je komt uit Groningen. Je hebt een prachtig nummer gemaakt. Ik vermoed dat hij het goed gaat doen. Geniet van het succes deze dagen.
1: Dankjewel. Dankjewel. Leuk dat jullie even belden.
0: Oké, Marco, wou ik zeggen, maar het is Sam Kroon, hè?
1: Ja.
0: Goeie reis.
1: Ja, is goed. Oké, dankjewel hè. Succes.
0: Yo, mooi. Sam Kroon dus, met een prachtig nummer. Een droom. Mamma Mia, we gaan ermee uit. Veel plezier Dimitris, want hij neemt je zo verder mee richting het weekend met de middag door. Maar ga maar even in Polonaise allemaal. Heerlijk.

0: Markou. Hi, prima.
1: Hans, waar liggen de regenjassen?
2: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
3: Allsafe geeft ruimte.
4: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
2: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
4: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
5: Lees Verkeerde afslag van Nicky French. Een ijzersterke thriller vol onverwachte plotwendingen. Verkeerde afslag van Nicky French. Nu in de boekhandel.
6: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
7: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
8: Rustig, adem in,
7: ja, maar misschien
8: uit.
7: Kunnen we toch minder lenen dan we denken.
8: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
6: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
9: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
10: Steen. Eeuwenoud. Sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
11: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
12: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
13: Dit is Radio Noord.
11: Nu het nieuws van 2 uur.
14: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Autofabrikant Volkswagen roept wereldwijd 2,8 miljoen Volkswagens en Audi's terug uit voorzorg. Mogelijk is een bout in het stuur kapot, waardoor de stuurbekrachtiging kan uitvallen. Ook autobezitters in Nederland kunnen een brief krijgen met de oproep om de bout zo snel mogelijk te laten vervangen. Dat is gratis. Volgens een Duits autoblad komt het effect voor bij maximaal 1% van de teruggeroepen auto's. Vooralsnog zijn er geen ongelukken bekend door het probleem. Bij de rellen in het Gelderse dorp Kesteren zijn gisteravond 10 mensen aangehouden. Ze demonstreerden met honderden anderen tegen de mogelijke komst van AZC en het liep uit de hand. Uiteindelijk greep de ME in. De 10 worden verdacht van vuurwerkbezit of het niet gehoorzamen van de politie. Onder hen is 1 minderjarige, de anderen zijn tussen de 18 en 39 jaar. Het Rode Kruis heeft bijna 2,6 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de vloedgolf in Nepal vorige maand. De hulporganisatie meldt dat het geld wordt gebruikt om mensen die geen huis meer hebben de komende winter beter onderdak te bieden. Duizenden mensen leven nog altijd in een tijdelijke opvang. Omdat er veel regen valt in Nepal, verloopt de hulpverlening moeizaam. Ook is het Rode Kruis bang dat er ziektes uitbreken, zoals cholera. Voetballer Joshua Zirkzee wordt de vervanger van Brian Brobbey, die gisteren geblesseerd raakte in de Nations League-wedstrijd tegen Duitsland. Zirkzee meldt zich vanavond bij de selectie van het Nederlands elftal in Zeist. Morgen reist hij mee naar Belgrado. Daar speelt Oranje zondag tegen Servië. Nou, het weer is zonnig bij 19 graden in het noorden tot 23 graden in Limburg. Morgen meer bewolking en kans op wat regen. Het wordt dan rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Op zoek naar slangen of pakkingen van topkwaliteit? De Boor Industrietechniek in Groningen levert betrouwbare oplossingen voor de gehele productiesector. Van standaard tot volledig maatwerk. De Boor Industrietechniek. De experts die je niet kunt missen.
16: Ontdek de lekkerste koffie, thee en chocolade. Laat je adviseren voor een volautomatische koffiemachine door de Jura-specialist van Nederland. De koffiewinkel in Haren. Proef het verschil.
17: Deze zaterdag Fashion Event. Met de nieuwste trends, brillen en sieraden. Kijk op winkelen.nl.
16: De koffiewinkel. Meer dan koffie, een beleving. Kom langs in onze winkel in Haren.
18: Oh, oh, stop!
19: Voor bovagschadeherstel aan camper of caravan ga je naar noordercaravancentrum.nl.
18: Help, help, help, help.
20: Friends. Friends and Family actie in Design Outlet Ochtrop Duitsland.
21: Als lid krijg je 30% extra korting op de outletprijs. Van veel merken, zoals Nike, Levi's
20: en Adidas.
21: Deze week donderdag tot en met zaterdag.
20: Word gratis lid op designoutletochtrop.nl.
22: Radio Noord.
23: De middag door.
24: Met Dimitris Kops.
25: Och, wat heerlijk. Je weekend komt eraan. Je vrijdagmiddag gevuld met goede muziek op Radio Noord. Simply Red en Erwin de Vries zometeen. Bye.

Mijn naam is Dimitris, want Karel is lekker met vakantie. En ik beloof je één ding vanmiddag. Het is moeilijker om niets te winnen dan om iets te winnen. Moet je luisteren. Vanmiddag kan je een doos met droge worsten winnen. Om 2:50 kan je meespelen met plaatje over. Maar het wordt lekker smikkelen en smullen dus voor het weekend. Later vanmiddag spelen we ook ons nieuwste spel Fiefgeliek. Daar bepaalt het lot of je wint. Je wint namelijk met je telefoonnummer. Meer informatie komt er ook later vanmiddag over aan. En dan heb ik nog iets moois voor je. 2 kaarten voor 2 deuntjes in het theater Geert Thijs in Stadskanaal. Dat is op woensdag 30 september. En hoe je dat kan winnen, vertel ik je ook zo meteen. En je hoort een zangeres die volgens de roddelpers haar billen zou hebben verzekerd voor 1 tot 27 miljoen dollar. Wie dat is, hoor je zo meteen. Nou, Michael Jackson, dit is Beat It.

0: Oké dan.
1: Erwin de Vries, Testosteronie, Radio Noord met zometeen Simply Red. Stars komt eraan. En weet je het nog, begin 2000 gingen er harde geruchten rond in de roddelpers. De vrouw van dat moment, begin jaren 2000, was Jennifer Lopez. Echt, en ze zag er prachtig uit. En de verhalen die gingen over Jennifer Lopez hadden te maken met haar billen. Ze zou namelijk haar billen hebben laten verzekeren. En eerst was het verhaal voor $1 miljoen. En later zeiden roddeljournalisten dat de billen van Jennifer Lopez waren verzekerd voor maar liefst $27 miljoen. Het werd steeds gekker. Jaren later heeft Jennifer Lopez gezegd dat er niks van waar is. Ze heeft nog nooit haar billen verzekerd. Maar waarom heeft ze dat toen niet ontkend?

0: met Shepard, Prince en IOS zometeen. Net als jouw kans op een doos met droge worsten. Weekend komt eraan. En de worsten komen er ook aan. Dat wordt lekker smikkelen en smullen. Zometeen gaan we het spelen. Plaatje over om 3:50. En daarmee maak je kans op die doos met droge worsten. En Edwin, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Je komt eraan met het nieuws zometeen. Wat zit er in het bulletin aan?
1: Ook een hele grote doos.
0: Met worst?
1: Nee.
2: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
3: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
2: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
3: Kom in actie! Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. dewarmte.nl.
4: Hey Remo!
5: Je geniet van stralend sanitair met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
6: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op achterhoek.nl.
4: Hey Remon!
5: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
7: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
8: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
0: Goedemiddag, het is exact 2:30. Noordnieuws. Edwin in het veld.
9: Goedemiddag. Bij het zware ongeluk vanmorgen op de Eemshavenweg bij Sint Anne is de bestuurder van een auto met aanhanger om het leven gekomen, heeft de politie bekendgemaakt. In ieder geval één vrachtwagen en een auto waren op elkaar gebotst. De vrachtwagen belandde vervolgens op de kant in een naastgelegen greppel. De afhandeling van het ongeluk gaat nog zeker tot 5:00 vanmiddag duren, verwacht Rijkswaterstaat. Tot die tijd is de Eemshavenweg ter hoogte van Sint-Anne geheel afgesloten. Politie is gisteravond met veel agenten uitgerukt naar de Edelsteenlaan in Groningen. Er was een melding binnengekomen van een conflict met een mes. Eenmaal in de Edelsteenlaan bleek er niet veel meer aan de hand. De agenten zijn in gesprek gegaan met alle betrokkenen. Niemand heeft aangifte gedaan. Een schadebeoordelaar van bureau DOG, dat schaderapporten opstelt voor het instituut Mijnbouwschade Groningen, is volgens de rechter niet onafhankelijk. Dat is het vonnis in een zaak die was aangespannen door een inwoner van Norg, die het niet eens was met de schadebeoordeling van zijn huis. De expert die dit rapport heeft opgesteld blijkt ook mede-eigenaar van bureau DOG. Volgens de rechter kan niet worden uitgesloten dat hij een persoonlijk financieel belang had bij het schaderapport. Verslaggever Daniel Telen zegt dat het vonnis gevolgen kan hebben voor meer schadeopnames.
10: Het gaat hier natuurlijk eigenlijk om maar één zaak, maar deze man heeft meerdere schadeopnames gedaan. Hij is niet de enige aandeelhouder bij het schadebureau DLG. En ook bij een andere grote speler in het aardbevingsgebied, 10BE, zijn er heel veel aandeelhouders die mogelijk ook schadeopnames hebben gedaan. En als je dat allemaal bij elkaar optelt, kan het om veel zaken gaan. Hoeveel, daar wil het IMG en de schadebureaus geen uitspraken over doen. Daar willen ze geen overheid over geven. En het gaat niet alleen om zaken die geweest zijn, maar namelijk, voornamelijk ook, zaken in de toekomst. Want als deze man nu weer langs gaat bij mensen en er ligt al die rechterlijke uitspraak, dan is dat best kwetsbaar.
9: Want het IMG en bureau DOG zeggen geen reden te zien om een werkwijze aan te passen. Schadebureau 10BE heeft niet gereageerd op onze vragen. Op de N386, de Woldweg, bij Kropswolde zijn twee auto's op elkaar gebotst. De hulpdiensten zijn daar om de betrokkenen te helpen. De weg is door het ongeluk tijdelijk afgesloten. Een bergingsbedrijf komt de auto's daar weghalen. De inleverbus voor vuurwerk staat vandaag in Winschoten aan het Oostereinde. Vuurwerkbezitters kunnen daar gratis, anoniem en straffeloos hun oude vuurwerk inleveren. De actie volgt op de invoering van de nieuwe wet Veilige Jaarwisseling per 1 augustus jongstleden. Daarmee is het bezitten, kopen en afsteken van consumentenvuurwerk in Nederland definitief verboden. Eddy Kruijs uit Muntendam levert zijn grote vuurwerkdoos in.
11: Hele mooie, zware vuurwerk. Hele mooie deze. Het duurt ook best wel lang. Dit is een, nou ja, zoals je zegt, Commander 110 compounds. Dus hij doet 110 knallen achter me gooien. En echt,
4: Lekker uit.
12: Ja. Nou, je besloot om het vrijwillig in te leven.
4: Ja, ja.
12: Waarom?
4: Sowieso een stukje veiligheid. Want hij staat een poosje bij ons in de schuren te wachten om weer overgestoken te worden. Maar mag jij niet meer. Ik wil geen boete riskeren. Ik wil ook een beetje veiligheid in het hoorn. Dus inleven leek me op deze moment het beste.
9: De bus stond eergisteren in Emmen. Daar werd ruim 60 kilo vuurwerk ingeleverd. Meer op rtvnoord.nl.
0: En het weekend weer met Harma Boer.
13: Vanmiddag doet de zon gouden best. De temperatuur gaat richting 19 of 20 graden met een zwakke tot matige zuid-zuidwestenwind. Vanavond en vannacht is vrij helder met 19 of 20 graden als minimum. En morgen is er even wat meer bewolkt. De kan een spatje regenval. In de middag weer wolkenruimte voor de zon. En met een zwakke tot matige noord-noordoostenwind wordt 18 of 19 graden.
0: Prince hoor je zo meteen op Radio Noord. En binnen nu in 1 minuut Shepherd met Geronimo.
14: Scherer Meubelen in Uithuizer Meeden. Een unieke collectie wonen, slapen en design. Ja, dat is ook echt zo. Precies wat je zoekt en vlakbij. Scherer, meubeltevreden in Uithuizer Meeden.
15: Ontdek de lekkerste koffie, thee en chocolade. Laat je adviseren voor een volautomatische koffiemachine door de Jura-specialist van Nederland. De koffiewinkel in Haren. Proef het verschil.
16: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
15: De koffiewinkel. Meer dan koffie, een beleving. Kom langs in onze winkel in Haren.

0: proeven.
1: Oh, hoe kan je je weekend nou lekkerder beginnen dan om hier bij Radio Noord een doos met droge worsten te winnen? Oh, daar maak je kans op. Lekkere droge worsten van de slager. Een hele doos vol. Ah ja, moet je wel meedoen met Plaatje Over. Gaan we doen. Vandaag in Plaatje Over een nummer uit 1978. Jaren geleden. Hij kwam tot nummer 9 in de Nederlandse top 40. Baker Street van Gary Rafferty. En zo ging die.
2: Zo klinkt de plaat.

0: Dit is De Vraag.
1: Je hoorde Baker Street van Gary Rafferty. De vraag die erbij hoort voor een doos met droge worsten. In welke stad ligt de echte Baker Street waarnaar het nummer is vernoemd? A. New York, B. Londen of C. Glasgow? In welke stad ligt de echte Baker Street waarnaar het nummer is vernoemd? New York op A, op B Londen of C Glasgow? Als je het denkt te weten, dan mag je bellen of appen voor een doos met droge worsten. Het nummer van de studio van Radio Noord is 050-3188-288. 050-3188-288. Weet jij het antwoord op deze vraag? En kom je zo meteen in de uitzending, dan heb je vlak voor het weekend om te pakken een doos met droge worsten. Dat zou lekker smikkelen en smullen zijn, hè?

0: over.
1: Samantha, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Uit Kloosterburen.
2: Dat klopt, ja.
1: En wat heb je gedaan vandaag?
2: Wij hebben net boodschappen gedaan. Terug in Kloosterburen.
1: Sorry, je viel even weg. Waar was je geweest?
2: Duitsland, om boodschappen te doen.
1: Ah, lekker zeg.
2: En net weer terug in Kloosterburen. Dus,
1: wat heb je allemaal gehaald in Duitsland?
2: Oh, ik heb heel veel leuke dingen. Leuke tierenlantijntjes voor mijn nieuwe huis. Dus,
1: tierenlantijntjes?
2: Ja, tierenlantijntjes. Ja, hoe moet je dat dan? Oh, ik heb ook kerstspullen.
1: Ook nog?
2: Ja.
1: Oh, je valt helemaal weg, Samantha.
2: Ik weet ook niet waar dat aan ligt eigenlijk.
1: Goed. Het huis staat er weer mooi bij, dankzij alle tierenlantijntjes uit Duitsland. Plaatje overspelen wij vanmiddag met een nummer uit 1978. Gary Rafferty, Baker Street. Dat is dit nummer.
3: Zo klinkt de plek.

0: Dit is De Vraag.
1: In welke stad ligt de echte Baker Street waarnaar het nummer is vernoemd? Is dat A, New York, antwoord B, Londen of antwoord C, Glasgow?
2: Antwoord B, Londen.
1: Is het goede antwoord?
2: Dankjewel,
1: jee! Jij krijgt echte Groningse droge worsten opgestuurd door de slager.
2: Oh, heerlijk!
1: Die zijn op vrijdagmiddag altijd extra dik gedraaid. Omdat het weekend er dan aankomt, dan heeft die slager er zin in. Dan draait hij ze extra dik voor je.
2: Oh, nou, ja. Dat is fijn.
1: Dat komt er helemaal aan. Ja, Londen, want het nummer Baker Street van Gary Rafferty is vernoemd naar deze Londense straat. De tekst gaat over een man die vastzit in een sleur. Die droomt van een ander leven en verlangt naar verandering in zijn leven. Rafferty verbleef regelmatig in Londen bij een vriend die vlakbij Baker Street woonde. En in de periode dat hij daar dus verbleef, zat hij in de problemen door juridische conflicten rond zijn voormalige band. Daar gaat het nummer dus over.
2: Oké.
1: Gezellig, hè, voor de vrijdagmiddag.
2: Ja.
1: Ja, we gaan er eens even goed naar luisteren. Samantha, dankjewel. Fijne dag.
2: Fijne dag, mensen.
1: Hoi, hoi. Baker Street dus. Gary Rafferty op Radio Noord.

0: elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
1: Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
2: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
3: Nee, niet met deze beschermdoekjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
4: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
5: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
6: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Maak bedrijfswinst niet belangrijker dan de gezondheid van onze kinderen. Ben je het hiermee eens? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
7: Ontdek deze winter het pure noorden met Voig Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voigtravel.nl.
8: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
9: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
8: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
9: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
7: Ontdek deze winter het pure noorden. Voigtravel.nl.
10: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
11: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
12: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
13: Dit is Radio Noord.
14: Nu het nieuws van 3 uur.
15: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Hackers claimen dat ze hebben ingebroken bij boodschappenbezorger Flink. Op dit moment worden medewerkers en klanten benaderd met een ultimatum. Als ze niet betalen, worden hun gegevens gepubliceerd. De hackers eisen een bedrag van 10 tot 15 euro aan cryptovaluta. Blijkt uit de communicatie van de hackersgroep die de NOS heeft ingezien. De hackers zeggen dat ze de gegevens van 1 miljoen klanten en 13.000 medewerkers van Flink in handen hebben. Het kabinet onderhandelt met Tata Steel verder over maatregelen om te verduurzamen. Het besluit over de toekomst van het staalbedrijf wordt daarom met een half jaar uitgesteld tot maart volgend jaar. Tata Steel is de grootste uitstoter van broeikasgassen in Nederland. Met een verduurzamingsplan moet de uitstoot met ongeveer 40% verminderen. Het plan is onder meer om de helft van de hoogovens te sluiten en te vervangen door een proces dat draait op gas en waterstof. Autofabrikant Volkswagen roept wereldwijd 2,8 miljoen Volkswagens en Audi's terug uit voorzorg. Mogelijk is een bout in het stuur kapot, waardoor de stuurbekrachtiging kan uitvallen. Ook autobezitters in Nederland kunnen een brief krijgen met de oproep om de bout zo snel mogelijk te laten vervangen. Dat is gratis. Volgens een Duits blad komt het defect voor bij maximaal 1% van de teruggeroepen auto's. Op het strand van Ameland is een finvis aangespoeld. Het dier is 11 meter lang en het ligt op het strand bij Hollum. Volgens medewerkers van de dierenambulance is het dier al langere tijd dood. Waaraan het dier is doodgegaan is niet duidelijk. In overleg met de gemeente Ameland is besloten om het kadaver te laten liggen. Het weer is zonnig bij 19 graden in het noorden tot 23 graden in Limburg. Morgen bewolking en kans op een bui. Het wordt dan rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Op zoek naar slangen of pakkingen van topkwaliteit? De Boor Industrietechniek in Groningen levert betrouwbare oplossingen voor de gehele productiesector. Van standaard tot volledig maatwerk. De Boor Industrietechniek. De experts die je niet kunt missen.
17: Pijn. Pijn beïnvloedt je dag, je werk, je beweging en hoe je je voelt. Maar je staat er niet alleen voor. Expeditie Pijn helpt inwoners van Groningen, Friesland en Drenthe hoe je anders met pijn om kunt gaan. Kijk op expeditiepijn.nl. Expeditie Pijn. Begrijp pijn. Ontdek wat helpt.
18: Hey, waar was jij?
19: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
17: Expeditie Pijn is mede mogelijk gemaakt door het UMCG, Triant en Frisius MC.
20: Blauwvolt in Hoge Zand installeert zonnepanelen die meer opleveren dan ze kosten. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
0: Ga nou niet zelf lopen lummelen. Gewoon even prummelen. Bij Prummel Interieur in Stadskanaal. Jouw woondroom, onze expertise. Prummelinterieur.nl.
21: Radio Noord. De middag door.
22: Met Dimitris Kops.
23: En ik heb nog wel wat leuks voor je. Twee kaarten voor twee deuntjes in Theater Geert Thijs in Stadskanaal. Woensdag 30 september. Kaarten kan je zo winnen.

Max en Annie Grammer. And your thing I love hier op Radio Noord. Het is 11 minuten over 3. Luister hier wel eens op zondagochtend naar Radio Noord. Elke zondagochtend om 10 uur dan hebben wij hier het programma Twee Deuntjes. Eigenlijk voluit Twee Deuntjes voor 1 cent. Maar ja, Twee Deuntjes, daar zou je het ook aan kunnen herkennen. En we zijn jarig daarmee. 25 jaar bestaat dat al. En dat gaan we vieren in Theater Geert Thijs in Stadskanaal. Op woensdag 30 september. De aanvang is om 8 uur. Ja, 25 jaar geleden startte hier op Radio Noord het streektaal muziekprogramma Twee Deuntjes. En wat kan je nou verwachten die woensdag 30 september? Nou, dan vieren we 25 jaar Twee Deuntjes, wat ik net al zei. Met een hele hoop artiesten. Jan Henk de Groot is er. TikTok Tammo, Sterrenvanger, Waraans. En de presentatie is in handen van Olaf Vos. Ik heb hier twee kaarten liggen en die moeten eruit. Dus wil jij die kaarten winnen voor het theater, dan kunnen we een heel ingewikkeld spel nu gaan doen. Maar we kunnen ook gewoon zeggen van als je die kaarten graag wil hebben voor Twee Deuntjes in het theater, dan kan je gewoon even appen naar 050-3188-288 waarom jij die kaarten wil hebben. Dus app me maar eventjes op 050-3188-288 waarom jij naar Twee Deuntjes wil in het theater Geert Thijs. Dat is in Stadskanaal. Dus woensdag 30 september moet je wel kunnen. Dus kijk even in je agenda of je kan. En heb je er zin in, dan heb je nu 050-3188-288. Als je dat doet, dan kan ik je zo meteen opbellen. Dan kan ik je die twee kaarten geven. Yes!

0: Op de nummer 1 van Groningen. Mijn nummer 1, Mariska Hulshof, Groningschout. Ik hoor je stem nog. En vanmiddag om ongeveer 4:15 wordt de nieuwe Groningschout bekendgemaakt in het radioprogramma Studio Grun. Presentatie vanmiddag, Edwin Mooibroek. Dat je net weet. We gaan naar de telefoon, daar hebben we Corina hangen. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Waar bel je vandaan?
1: Van Uithuizenmede.
0: Uithuizenmede, en hoe is het daar op de vrijdagmiddag?
1: Zonnig en lekker weer.
0: Het is heerlijk weer, hè?
1: Ja.
0: Ja, dat is lekker. Hey, en woensdag 30 september al iets te doen?
1: Nog niet.
0: Nou, ga maar naar de agenda en noteer maar dat jij om 8:00 s'avonds... Nou, je moet er eigenlijk voor 8:00 zijn, hè, dat begrijp je. Maar dat je naar Twee Deuntjes gaat in theater Geert Thijs in Stadskanaal.
1: Nou, dat lijkt me superleuk.
0: Ja, 25 jaar geleden startte Radio Noord.

0: Douwe Bob, I believe. Radio Noord, ik zei het aan het begin van het radioprogramma om 2:10 al. Het is vanmiddag moeilijker om niets te winnen dan om iets te winnen. We gaan van prijs naar prijs, joh. Ik heb al weggegeven een doos met droge worsten. Ik heb al weggegeven kaarten voor twee deuntjes in theater Geert Thijs. En zometeen gaat er alweer een prijs uit. Je kan zometeen namelijk meespelen met Vief Geliek, ons nieuwste dobbelspel hier op de radio bij Radio Noord. En dan win je ook Vief Geliek, het leuke Groningse dobbelspel. En daarover later meer. Muziek komt eraan van Amy McDonald, Mr. Alex Warren en Edwin is ook aangeschoven. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, Dimitris.
0: Voor het laatste nieuws zometeen. Wat zit erin?
1: Mijn toontje.
2: Ja, ons toontje.
3: Skipas inbegrepen? Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
4: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
5: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
4: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
5: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
4: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
5: Oké, ga ik op letten.
4: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
5: Doe ik.
4: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
6: We kunnen het bij Prominent hebben over design, over onze stijlvolle banken en stoelen, over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
7: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
8: Autotaalglas, de ster in ruitschade.
9: Opgelost, Autotaalglas.
7: Inclusief proefproduct en kortingscode tena.nl/zorg.
10: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei-doei tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
11: Ga je niet in te smeren.
10: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
0: Goedemiddag, het is exact 3:30. Noord Nieuws. Met Edwin in het veld.
1: Goedemiddag. De verantwoordelijken voor de veiligheid van de zorg aan kinderen in gezinshuis Bersama in Niekerk zijn volgens de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd ernstig tekortgeschoten. Er wonen twee kinderen ruim 3 jaar in het gezinshuis, terwijl er lange tijd ernstige signalen over onveiligheid waren. De inspectie verwijst het gezinshuis, de hoofdaannemer van het gezinshuis, Cornerstones Jeugdzorg, en de William Schrikker Stichting Jeugdbescherming en Jeugdreclassering, dat ze daar niet genoeg aan hebben gedaan. Zo waren er al signalen over onveiligheid in het gezinshuis en over onprofessioneel werken door de gezinshuismoeder. Er werd pas ingegrepen nadat een van de kinderen eind vorig jaar op school had verteld in het gezinshuis mishandeld te worden. Steekpartij aan de Runde Noordzijde in Emmekompaskum vannacht. 1 persoon raakte gewond, 39-jarige man uit Emmekompaskum. Agenten hebben eerst de hulp verleend, waarna de man naar het ziekenhuis is gebracht. Bij het incident zijn mogelijk 2 verdachten betrokken. Ze zijn met 2 auto's in onbekende richting gevlucht. De auto van de verdachte betreft mogelijk een blauwe Toyota Yaris. Ook namen ze de auto van het slachtoffer mee, een grijze Citroën C4. Er is nog altijd geen zekerheid over het voortbestaan van het Werelderfgoedcentrum Waddenzee in Lauwerzoog. De directie onderhandelt nog steeds met de schuldeisers over de onbetaalde rekeningen van in totaal zo'n €3 miljoen. Vooral bedrijven die betrokken waren bij de bouw van het WEC hebben nog geld te goed. Volgens verslaggever Luc Mulder houdt de directie nog altijd rekening met een faillissement.
12: Dat is dan wel het zwartste scenario. Maar er zijn ook partijen die zeggen van, ja, het WEC stuurt eigenlijk gewoon op een faillissement aan. Dat kan ook een beproefde strategie zijn. Dan ben je van je schulden af en dan kun je dan weer verder. Nou, zoals gezegd, ik heb daar geen duidelijke aanwijzingen voor.
1: Voor 1 oktober moet er een akkoord over schuldsanering liggen. Al is onduidelijk hoe hard die datum is. Het drijvende groene eilandje van waterschap Noorderzeilvest is weer onderweg. Dit keer naar de Hoornse Plas. Sluiswachter Eddy Corringa kwam het vanmorgen tegen bij Nijveenstekolk, de overgang van het Hoornse Diepje naar het Paterswoldse Meer.
13: Vanmorgen, ik denk, ik stond buiten en ik was wat buitenwerk aan het doen en er komt een sleepboot aan. Ik denk, wat drijft dat nou in godsnaam achter? En dat blijkt dan een drijvend eiland te zijn. En dat is gemaakt door een kunstenaar ergens uit Drenthe. Ik heb de naam niet, weet ik zo niet. Maar het is een publiciteitsstunt, zeg maar, van het waterschap Noorderzeilvest. Dat ding is een meter of 12 lang en bijna 4 meter breed. Hij paste dus maar net in de sluis. En ik denk, ja, waar is dat dan voor? Maar nou blijkt dat ze met dat ding al door de hele provincie gevaren hebben.
1: Ja, dat kan kloppen. Het eilandje met reclame voor projecten van het waterschap begon bij een evenement in Lauwerzoog. Daarna kwam het onder meer te liggen bij het gemaal in Zoutkamp. En de Hortus viert dit weekend een bijzondere mijlpaal. 400 jaar geleden kocht de Groningse apotheker Hendrikus Munting een stuk grond in de binnenstad. Begon daar zijn eigen kruidentuin. Het groeide later uit tot een botanische tuin van inmiddels 15 hectare in Haren. Dagelijks zijn er vrijwilligers actief, onder wie Tineke van der Meij. En ze vindt de Hortus een fijne werkplek.
11: Soms waan je gewoon ergens in een natuurgebied of in het buitenland als je op de rots loopt of in het bos. Als je in de Laarmantuin loopt, dus de natuur mooi, zo vlak bij de stad. En ik woon hier in Haren, dus het is op loopafstand. Dus het was altijd al een klein beetje mijn tweede tuin.
1: Ja, meer over het Hortus Festival dat dit weekend wordt gehouden, lees je op rtvnoord.nl.
0: En dan het weekend weer met Harma Boer.
14: Vanmiddag doet de zon gouden best. Temperatuur gaat richting 19 of 20 graden met een zwakke tot matige zuid-zuidwestenwind. Vanavond en vannacht is vrij helder met 19 of 20 graden als minimum. En morgen is er even wat meer bewolking. De kinderen spatje regenval. In de middag weer wolkenruimte voor de zon. En met een zwakke tot matige noord-noordoostenwind wordt 18 of 19 graden.
0: Dat is vrij lekker, toch? Hey. Mr. Mister komt eraan met Broken Wings. En binnen nu en 1 minuut op Radio Noord, Amy McDonald.
15: Ga nou niet zelf lopen lummelen. Gewoon even prummelen. Bij Prummel Interieur in Stadskanaal. Jouw woondroom, onze expertise. Prummelinterieur.nl.
16: Tot 80% besparen met een hybride warmtepomp van Blauwvolt in Hoge Zand. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
17: Winkelen in Winschoten.
18: Deze zaterdag Fashion Event. Met de nieuwste trends, brillen en sieraden. Kijk op
17: winkelen in Winschoten.nl.
19: Friends and Family actie in Design Outlet Ochtrop Duitsland. Als lid krijg je 30% extra korting op de outletprijs. Van veel merken, zoals Nike, Levi's en Adidas. Deze week donderdag tot en met zaterdag. Word gratis lid op designoutletochtrop.nl.
20: Scootmobiel of rollator nodig? Niet moeilijk doen. Gewoon naar Scootmobielwinkel Haren. Grootste assortiment van Noord-Nederland. Supersnelle service en advies waar je echt van hem hebt. Parkeren doe je zo voor de deur. En Scootmobiel even uitproberen? Dat kan op een grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelharen.nl.
21: Voor het voordeligste tuinhout ga je naar Zuidbroek. De Vierkeien.nl.

0: klassieke dobbelspel
1: in 't Grunnigs.
0: De dobbelstenen bepalen het lot.
1: Speel jij straks mee met Vivreliek? Ja, leuk. We gaan het weer spelen. Vivreliek op de vrijdagmiddag hier bij Radio Noord. Je maakt meteen kans op Vivreliek, het oer-Groningse dobbelspel. 5 dobbelstenen, het scoreboekje natuurlijk, anders dan, ja, is het moeilijk bijhouden. De pennen en alles in een schitterende etui. Wat gaat er gebeuren? Nou, ik heb 3 dobbelstenen in mijn hand en die ga ik nu in een koker gooien, even stuk voor stuk. Dat is nummer 1, nummer 2 en nummer 3. En die 3 dobbelstenen die gooi ik zo meteen hier in de studio. Daar komen 3 cijfers uit. En dan, ja, gaat dat lot bepalen of jij wint. Want die 3 cijfers die eruit rollen, die moeten in jouw telefoonnummer voorkomen. Ben je er klaar voor? Ik nog niet helemaal, want ik moet nog even goed schudden. En daar komen ze. Heb jij in je telefoonnummer een 1, een 2 en een 4? Dus een 1, een 2 en een 4. Heb je die 3 cijfers in je telefoonnummer, dan mag je vanaf dit moment bellen. 050-3188-288 is het nummer van de studio van Radio Noord. 050-3188-288. Nu bellen als je een 1, een 2 en een 4 in je telefoonnummer hebt zitten. En dan win je op de vrijdagmiddag het leuke spelletje Vivreliek. Succes!

0: Het klassieke dobbelspel
1: in het Grunnigs.
0: De dobbelstenen bepalen het lot.
1: We gaan naar de telefoon. Daar hangt Willem. Goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
1: En welkom op Radio Noord.
2: Ja, dankjewel.
1: Ja, jij zit op de trekker, hè?
2: Ik zit op de trekker, ja.
1: Op een John Deere?
2: Nee, op een Steyr, hè. Blijer op een Steyr.
1: Oké, dat is ook een merk.
2: Hoe is dat?
1: Dat zegt mij dan eventjes niks, maar dat is dan wel in de categorie John Deere?
2: Ja.
1: Oké, maar jij zweert bij een Spider, zeg je?
2: Steyr. Steyr. S-T-E-R.
1: En wat doe je op de trekker?
2: En gras schudden.
1: Ah, en waar?
2: In Woltersum.
1: Dus als mensen daar langs rijden en die zien daar een trekker, dat is Willem.
2: Zo is dat.
1: Oké. Ja. Hey, Willem, wij spelen Vijf Gelijk. Dat doen wij in de ochtend door. En dat doen wij in de middag door.
2: Ja,
1: en dan kan je je prijzen winnen met je telefoonnummer. En het lot bepaalt, want ik gooi 3 dobbelstenen op. En de cijfers die eruit rollen, die moeten in jouw telefoonnummer voorkomen.
2: Ja, klopt.
1: Vanmiddag is het een 1, een 2 en een 4.
2: Dat klopt, precies. Die heb ik.
1: Heb jij die?
2: Ja hoor.
1: Een 1? Jouw nummer begint ook met 1, 2, hè?
2: Ja, 1, 2, 4, 3.
1: Ah,
2: 0, 8, 3.
1: Noem hem even helemaal dan.
2: Ah, niks, joh.
1: Kunnen we je bellen, hè? Hey, je nummer begint er ook mee, met 1, 2, 4. Ja,
2: klopt, precies.
1: Dus Willem, ik mag je feliciteren. Jij wint het Groningse dobbelspel Vijf Gelijk.
2: Ja, dat is goed, jongen.
1: De 5 dobbelstenen, het scoreboekje om alles bij te houden. De pennen en alles in een etui. Het komt allemaal jouw kant op, zo vlak voor het weekend.
2: Ja, dankjewel.
1: Hartstikke goed. Maak er wat van dit weekend, hè?
2: Ja, doe ik.
1: Doe.
2: Hey, bedankt, hè.

0: Grondé en Hard to Say Goodbye. Dit is Radio Noord. Als we opschieten, kan ik nog één plaatje draaien.
1: Oh ja?
0: Ja.
1: Oh, dus
0: ja,
1: moet heel snel zijn.
0: Moet eigenlijk heel snel zijn. Edwin Mooibroek op de vrijdagmiddag zo meteen hier op de radio. Studio Grun, wat ga je doen zo meteen?
1: Nou, we hebben Gronings Spel, dat gaat over AI. Onlangs was er nog ophef, hè. Onze premier die gebruikte AI-teksten. Hij was onder meer in Westerbork geweest. En wat hij op Twitter, of X moet ik eigenlijk zeggen, zette, dat bleek dus later door AI gemaakt te zijn. Nou, Ronald is de start op gegaan en hij heeft de meningen gevraagd over AI, of er veel wordt gebruikt. We hebben een nieuw Gronings goud en de lach is nog steeds de lach, want hij is nog niet geraden.
0: Was rustig.
1: Was, nee, ik moest toch snel.
0: Ja, dit is wel heel snel.
1: Ja, nee, ik bedoel, je jaagt me een beetje op.
0: Ja, nee, sorry.
1: Oh, moet je nu nog wat langer? Ik wil nog wel iets meer vertellen, hoor.
0: Ik ga het van je eigen tijd af. De lach, die zit er ook in.
1: Ja, de lach zit er inderdaad ook in, maar dat is nog steeds niet geraden.
0: Nee, precies. Nou, dan gaan we dat allemaal doen. Edwin, veel plezier.
1: Jij ook.

0: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
1: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
2: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
1: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
2: Inclusief proefproduct en kortingscode tena.nl/zorg.
3: Autotaalglas zit echt overal.
4: Opgelost. Autotaalglas.
5: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
6: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
7: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
5: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. Dewarmte.nl.
7: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
8: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
9: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
8: Noord. Nu het nieuws van 4 uur.
10: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Premier Jette gaat zo snel mogelijk praten met 6 oppositiepartijen over steun voor de begroting. In zijn wekelijkse persconferentie zei Jette dat er na de algemene beschouwingen een aantal voorstellen is bedacht, bijvoorbeeld over de toekomst van het sociale stelsel en de economie. De coalitie gaat praten met PRO, JA21 en SGP en de kleine middenpartijen ChristenUnie, 50PLUS en Volt. Die gesprekken beginnen mogelijk morgen al. De banken hebben geen tuchtrechter meer. De stichting die controleert of medewerkers van banken zich houden aan hun bankiers-eed is ermee gestopt. Volgens de stichting Tuchtrecht Banken loopt de samenwerking met banken niet goed. Sinds de kredietcrisis in 2008 moet iedereen die bij een bank werkt een eed afleggen dat hij zich integer zal gedragen. Bij een klacht kan een straf volgen, zoals een beroepsverbod. De stichting wil dat er een onafhankelijk toezichthouder komt. De politie heeft 2 mannen aangehouden voor de inbraak in een brandweerkazerne in Moordrecht in juli. Dit jaar is al meer dan 85 keer ingebroken bij brandweerkazernes. De criminelen zijn daar op zoek naar zwaar gereedschap dat ze kunnen gebruiken bij andere inbraken. De 2 mannen komen uit Gouda en Breukelen. Of ze met meer inbraken te maken hebben, wordt nog onderzocht. De grootste luchthaven van Milaan, Malpensa, heet vanaf vandaag naar de Italiaanse oud-premier Silvio Berlusconi. De wijziging van de naam werd 2 jaar geleden al aangekondigd en is nu officieel. De regering Meloni heeft de verandering doorgevoerd. Berlusconi's partij Forza Italia is daar onderdeel van. Op het besluit kwam kritiek vanwege de vele schandalen rond Berlusconi in zijn tijd als premier. Dan het weer. Het is zonnig bij 19 graden in het noorden tot 23 graden in Limburg. Vannacht meer bewolking. Het wordt minder koud dan de afgelopen nacht. Morgen bewolking en kans op een bui. Het wordt dan rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Krijgen de hoofdpunten van het nieuws in Groningen. Edwin, goedemiddag.
12: Goedemiddag Edwin. Bij het zware ongeluk vanmorgen op de Eemshavenweg bij Sint-Anne is de bestuurder van een auto met aanhanger om het leven gekomen. Een vrachtwagen en een auto waren daar op elkaar gebotst. Afhandeling van het ongeluk gaat nog zeker tot 5 uur vanmiddag duren, verwacht Rijkswaterstaat. De verantwoordelijken voor de veiligheid van de zorg aan kinderen in gezinshuis Bersama in Niekerk zijn volgens de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd ernstig tekortgeschoten. Er woonden 2 kinderen ruim 3 jaar in het gezinshuis, terwijl er lange tijd ernstige signalen over onveiligheid waren. En op de Woldweg bij Kropswolde zijn 2 auto's op elkaar gebotst. Hulpdiensten zijn daar geweest om de betrokkenen te helpen. De weg was enige tijd afgesloten. Berger heeft de auto's daar weggehaald.
13: Badkamer renoveren? Kom naar de nieuwe showroom van Vaatstra in Bedum. Vaatstra, nu ook voor sanitair en tegels. Verbindingsweg 19 in Bedum.
14: Pijn. Pijn beïnvloedt je dag, je werk, je beweging en hoe je je voelt. Maar je staat er niet alleen voor. Expeditie Pijn helpt inwoners van Groningen, Friesland en Drenthe hoe je anders met pijn om kunt gaan. Kijk op expeditiepijn.nl. Expeditie Pijn. Begrijp pijn. Ontdek wat helpt.
15: Deze zaterdag Fashion Event. Met de nieuwste trends, brillen en sieraden. Kijk op winkelenin.nl.
14: Expeditie Pijn is mede mogelijk gemaakt door het UMCG, Treant en Frisius MC.
16: Koel in de zomer, warm in de winter. Met de juiste airco van Blauwvolt in Hoge Zand. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
17: Advies van Anneke? Kom nu naar Boske Meubelen. Want we hebben heel veel woonnieuws in de showroom. De trend is warm, zacht en luxe. Dat zie je in onze meubelen en onze collectie gordijnen. Maar ook op de vernieuwde afdeling Relax for Tiles. Boske Meubelen in Siddeburen. Oh ja, denk om de flitspaal, want hij staat er nog.
18: Radio Noord.
19: Studio Grun.
20: Met Edwin Mooibroek.
11: Goedemiddag. Ja, het is een heerlijke vrijdagmiddag. Wat zo blijft hoor je zo meteen van Harma. Ook hebben we een Gronings pijl en nog altijd diezelfde lach. Waar je Groningen hoort. Dit is George Harrison.

0: Ex-Beatle George Harrison, Got My Mind Set On You. Nou, deze goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Is er nog verkeersinformatie?
1: Dat is er zeker, namelijk op de N46 Groningen richting Eemshaven in beide richtingen tussen Noordwolde en Bedum. Daar is de weg dicht wegens een ongeluk.
0: Gaan we eens kijken naar het weer. Harma, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ja, ik zei het al, het is een heerlijke vrijdagmiddag. Ik heb even lekker op het terras buiten geluncht, want we zijn lekker aan het nazomer, hè?
2: Ja, zeker, zeker. Ja, er zit nog een wat vlekjes op de horizon. Uitgaande van de dag van maandag dat er misschien een spatje kan regenen van. En op maandag waarschijnlijk ook een buitje. Maar geleidelijk aan, dan zullen we dat die temperatuur mooi op niveau blijft. En staken nog, we gaan volgende week zomertemperaturen beleven. Nou, dat is wel lekker zo aan het eind van de maand september. Ja. En vandaag werd ook prima, 19,5. Tot een dikke 20 graden met een motige zuidwestenwind en de zon die het zo'n 6 tot 8 uur scheen. Nou, en wie ben dan natuurlijk nog niet? Hij is er nog helemaal een paar uurtjes bij tot nu of 19:30. Dus er komt nu ook de zon. Vanavond en vannacht die komt de storm gaan meer bewolken. En de temperatuur 9 tot 14 graden als minimum, dus minder koud als afgelopen nacht. En morgen is er meer bewolken, er valt een spatje regen. In de loop van de dag komt de zon weer beter te revaven uit. En de wind zwak tot motig komt nu het noordoosten met 18, 19 graden.

0: Heerlijk, een beetje depripop op de radio. De nieuwe single van de Sombra was dat en het heette My Body Isn't Ready. Nadesh, gebruik jij veel AI?
1: Nou, veel niet. Maar ik heb wel, als ik een huistuin- en keukenprobleem heb, dan is ChatGPT my best friend.
0: Ja, gewoon even vragen wat de opties zijn.
1: Hey Chat, mijn hond hoest heel erg raar. Ja. Weet jij wat dit is?
0: Oké, maar als je nou een tekst zou moeten schrijven,
1: ja.
0: Laat je dat dan ook door AI doen?
1: Nee. Niet per se.
0: Waarom niet?
1: Wel eens als ik een tekst heb dat ik denk, wow, dit is wel een moeilijke tekst en ik weet niet helemaal hoe ik het zelf zal vertellen. Dat ik zeg, joh, maak deze tekst iets simpeler voor me. Maar als ik echt zelf iets moet verzinnen, nee.
0: Nee, oké, ik doe het eigenlijk ook niet. Ik gebruik het inderdaad wel voor video en voor audio. En soms kan je ook geluid beter laten maken door AI. Dan gooi je er even doorheen. En alle achtergrondgeluiden en rare dingen zijn er dan gewoon uit. Hartstikke handig is dat. Maar om nou teksten inderdaad helemaal door AI te laten maken, onze premier deed dat.
1: Ja, met een tweet begreep ik
0: nou
1: toch?
0: Ja, wel meer eigenlijk. Door de Volkskrant heeft er een heel verhaal over gemaakt. Dat hij tweets inderdaad door AI of Instagram posts door AI liet maken. Hij was laatst bijvoorbeeld in Westerbork en Drenthe en zo. En dat had hij daarna een reactie geschreven. Dat bleek dan door AI gemaakt te zijn.
1: Oeps.
0: Ja, daar kan je misschien je vraagtekens bij zetten. Want komt het dan recht uit het hart? Of komt het dan van de techbedrijven in Amerika?
1: Nou ja, wel gevoelig natuurlijk. Hè? Als het ook gaat om zoiets als...
0: Ja, als Westerbork inderdaad.
1: Ja,
0: dat klopt. Als, dan zeg je dat je onder de indruk bent. Maar dan zegt eigenlijk X dat je onder de indruk... AI zegt dat je onder de indruk bent.
1: Ja.
0: Nou, zometeen ons Groningspeil gaat er zometeen over. Want Ronald is in Leek de straat op gegaan om naar mensen te vragen of ze bang zijn voor AI en of politiek en AI samengaan. Hoor je allemaal zometeen natuurlijk ook nieuwe muziek, hè? Ja, zoals elke vrijdag. Eerst nog een oudje. Dit is Dan Hartman en Relight My

0: Om alvast een beetje in de stemming te komen op de vrijdagmiddag. Dan Hartman was dat en dat heette Relight My Fire. Ja, vrijdag hoogste tijd voor nieuwe muziek op Radio Noord. Met vandaag toch wel een bekende van de show. En we hebben ook echt een primeur. Dion, de zanger van Steenvangen, goedemiddag.
1: Goedemiddag Edwin, hoi.
0: Hoi, ja, want we hebben inderdaad de radioprimeur van jullie nieuwe single Deur de Roemte.
1: Ja, klopt inderdaad.
0: Ja.
1: Heeft geduurd, maar er is weer een nieuwe.
0: Ja, maar sommige mensen zouden misschien wel kunnen kennen van jullie theatershow, hè?
1: Ja, klopt. Ja, het is ook de titelsong van het theaterprogramma inderdaad.
0: Ja, oké. Okay. Waar gaat het nummer over, Deur de Roemte?
1: Eigenlijk kort samengevat is het feit dat je een liefde op afstand voelt voor iemand. En dat je denkt van, hey, daar voel ik wat voor. En dat je steeds dichterbij probeert te komen. Dat je denkt van, is het echt wel zo mooi? Dat je dat afvraagt. En uiteindelijk zou het waarschijnlijk zo zijn dat er iets in de buurt, dat je dat over het hoofd ziet en dat je dat tegenkomt. Dat je denkt van, hey, misschien is dat toch wel veel mooier.
0: Oké, dus dan heb je eerst een liefde, maar dat blijkt dan toch niet de liefde te zijn.
1: Ja, nou ja, soms is niet alles wat op afstand is mooi, hè?
0: Ja, dat is waar, dat is waar. Wat waren de reacties van het publiek toen jullie het speelden?
1: Ja, heel goed. Ja, dus vandaar dat hij natuurlijk uit moest komen.
0: Ja.
1: En nu is het zover. Dus gedeeltelijk planning. Het is niet echt een zomernummer, dus we dachten van, doen we hem na de zomer.
0: Oké, nou, mooie dag was natuurlijk jullie grootste hit. Gaat dit het even ja, naar, ja, hè?
1: Nou, daar ga ik niet vanuit.
0: Nee.
1: Nee, maar dat was ook echt een zomernummer. En die doet gewoon altijd goed.
0: Mm-hmm.
1: Maar je weet het nooit met nummers, hè? Dat,
0: ja, dat is waar.
1: Keer, er valt iets, dan denk je van, nou ja, ik heb er echt niet van verwacht.
0: Ja, er zijn ook genoeg artiesten die misschien sommige nummers eerst niet wilden uitbrengen. En dat bleek dan hele grote hits te worden, hè?
1: Precies, ja, ja, ja. Volgens mij, Pharrell Williams had er voor mij ook nog met Happy.

0: krijgt hij mee. En ja, dit is het, hè?
1: Nou, zeker weten. Ik bedoel, we gaan hem extra vaak draaien de komende week hier op Noord.
0: Mooi.
1: Dion, dankjewel.
0: Heel blij mee.
1: Fijn weekend.
0: Oké, doei.
2: Hoi. Bij Radio Noord hoor je nieuwe muziek uit Groningen.
3: Dit is deze week Gronings Goud. Deur de Roente van Sterenvanger.

0: Voor het eerst op de radio en de komende week extra vaak op de radio. De nieuwe Gronings Goud, Joris Steenvanger en Door de Roemte. Ja, tijd geworden voor ons Gronings Spel. Ronald was in Leek met de vraag of je bang bent voor AI en of politiek en AI samengaat.
1: Gebruik jij AI?
2: Nee.
1: Nee.
2: Nee.
1: Of ben je bang voor AI?
2: Ja, ik ben heel bang voor AI.
1: Ja?
2: Ja, want alles wat ik op AI opzoek, want stiekem gebruik ik het wel hoor. Dat komt gewoon later, vind ik dat op mijn telefoon weer terug. En dan denk ik,
1: gebruik je wel eens AI?
3: Zeker, ik gebruik zeker AI, ja.
1: Waarvoor?
3: Nou, om dingen te vergelijken met elkaar, wat ik heb gevonden. En om berichtjes voor te schrijven, me helpen met berichtjes. Ja, net als Jette, volgens mij. Ja, uitnodigingen voor feestjes, vakanties gebruiken we heel van, programmaatjes. Ik was laatst naar Parijs, heel programma gekregen van AI. Nou, perfect.
4: Jawel, gebruik ik wel.
1: Waarvoor?
4: ik schreef eerst het buurtkrantje. Dus daar gebruik ik dat wel voor buurtuitjes. Ja, ik gebruik het eigenlijk wel voor van alles.
1: Zit er ook bepaalde angst in dat je denkt van, dat gaat misschien wel ver? Ben je ook bang voor AI?
4: Nee, dat heb ik nog niet. Nee.
2: Ja, maar soms ben je te bang, hè? Dus als je overal angst in gaat zoeken, dan wordt het wel heel lastig.
1: Ja. Mag iedereen het gebruiken, vind je?
2: Ja, voor mij wel.
1: De politiek ook?
2: Ja, dat is dan weer ingewikkeld. Ja, als het hun helpt, misschien wel. Ja.
1: Net als Jetten, zei je zojuist. Ja, want daar is nu ook discussie in de partij.
3: Ja.
1: Dat AI moet wel eigenlijk helemaal niet meer gebruiken.
3: Nou, ik vind van wel. Als je het gebruikt, wel checken wat er staat. En je ook nog steeds die hersens gebruiken. Ja. Dus niet klakkeloos over.

0: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: Oma!
3: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
4: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
5: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
4: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
5: Inclusief proefproduct en kortingscode tena.nl/zorg.
6: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.
7: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTime op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
8: 5:02. Je krijgt een overzicht van het nieuws in Groningen. Edwin, goedemiddag.
9: Goedemiddag, Edwin. Presentatoren Jan Roos en Dennis Schouten van het programma Roddelpraat moeten 13 oktober voor de rechtbank in Groningen verschijnen vanwege het beledigen van twee Groningse vrouwen. Het Openbaar Ministerie oordeelt dat de uitlatingen van Roos en Schouten niet alleen buitengewoon kwetsend zijn, maar dat ze ook een gevaarlijke voedingsbodem zijn voor geweld tegen vrouwen. De Groningse vrouwen werden uitgemaakt voor onder meer lelijke dikke wijven. Roos en Schouten herhaalden hun uitspraken onlangs nog eens lachend in Roddelpraat. Ik citeer: dit is toch prachtig, vrijheid van meningsuiting wordt steeds vaker beperkt, aldus beide. De vrouwen hebben aangifte gedaan. De politie is gisteravond met veel agenten uitgerukt naar de Edelsteenlaan in Groningen. Er was een melding binnengekomen van een conflict met een mes. Eenmaal in de Edelsteenlaan bleek er niet veel meer aan de hand. Agenten zijn in gesprek gegaan met betrokkenen en niemand heeft aangifte gedaan. Tientallen boetes zijn vanmorgen uitgedeeld bij een verkeerscontrole op de fietsroute naar de Seneca Campus in Groningen. In ruim een uur tijd zijn in totaal 53 bekeuringen uitgeschreven. De meeste bekeuringen, 16, werden uitgeschreven voor het negeren van een gesloten verklaring. Daarbij werd een verkeersbord dat aangeeft dat een bepaalde straat niet toegankelijk is, genegeerd. Boete €50. Daarnaast werden voor verschillende andere overtredingen boetes uitgeschreven. Zo reed of liep iemand 15 keer door rood en 11 keer had iemand een telefoon vast tijdens het rijden. Vuurwerkbezitters hebben vandaag in Winschoten hun vuurwerk gratis en straffeloos kunnen inleveren. De actie volgt op de invoering van de nieuwe wet Veilige Jaarwisseling per 1 augustus jongsleden. En daarmee is het bezitten, kopen en afsteken van consumentenvuurwerk in Nederland definitief verboden. Eddy Kruijzen uit Muntendam leverde zijn grote vuurwerkdoos in.
10: Hele mooie, zware vuurwerk. Hele mooie deze. Duurt ook best wel lang. Dit is een, nou ja, zoals je zegt, Commander 110 compounds. Dus hij doet 110 knallen achter me gewoon. En echt lekker uit.
11: Ja. Nou, je besloot om het vrijwillig in te leven.
10: Ja, ja.
11: Waarom?
10: Sowieso een stukje veiligheid. Want hij staat al een poosje bij ons in de schuren te wachten om weer overgestoken te worden. Maar mag jij niet meer. Ik wil geen boete riskeren. Ik wil ook bij je veiligheid in de hoort nemen. Dus inleven leek me op deze moment het beste.
9: De overheidscampagne deze week, waarbij je anoniem en zonder boete vuurwerk kunt inleveren, heeft volgens het ministerie van Justitie inmiddels meer dan 4000 kilo vuurwerk opgeleverd. Meer vuurwerk op rtvnoord.nl.
12: Vanmiddag doet ze een gouden beest. De temperatuur gaat richting 19 of 20 graden met een zwakke tot matige zuid-zuidwestenwind. Vanavond en vannacht is vrij helder met 19 of 20 graden als minimum. En morgen is er even wat meer bewolking. De kennis spatje regenval. In de middag weer wolkenruimte voor de zon. En met een zwakke tot matige noord-noordoostenwind wordt 18 of 19 graden.
13: Friends and Family actie in Designer Outlet Ochtrop Duitsland.
14: Als lid krijg je 30% extra korting op de outletprijs. Van veel merken, zoals Nike, Levi's en Adidas. Deze week donderdag tot en met zaterdag. Word gratis lid op designeroutletochtrop.nl.
15: Hey, waar was jij?
16: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
17: Bouw- of metaalproject? Staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
18: Hettema verhuurt praktisch alles. Van eenvoudige verjaardag tot groot evenement. Van luchtkussen tot compleet ingerichte tent. Je kunt het zo gek niet bedenken of Hettema verhuurt het wel. Kijk op hettemaverhuur.nl.
19: Staalzagen, boren of lassen. Ga naar staaldigitaal.nl.
20: Ja hoor. Zelfs voor een olifant heeft Otterdier Compleet in Leek het juiste voer. Otterdier Compleet, de grootste dierenspeciaalzaak van de regio. Ook online.

0: Train was dat en het heette Drive-By. Al zo'n 10 dagen is hij niet geraden.
1: Moet je nagaan. Heb jij niet ontzettend zin om het dan te verklappen? Dat krijg ik altijd. Dan zie ik die naam en dan wil ik dat de hele tijd zo zeggen. Omdat ik weet dat ik het niet mag zeggen.
0: Nou, ik had al bijna gezegd van al 10 dagen is de lach van... niet geraden.
1: Oeh, spannend. Dat is wel spannend.
0: Maar hij is ook wel ingewikkeld.
1: Nou ja, ik heb ook beloofd, Maartje die is maandag terug van vakantie. Ja? Dus die mag de eer voor een hint. Dus we doen vandaag
0: dan pas.
1: Dan pas. Vandaag nog even geen hint. En dan kan Maartje maandag weer kijken.
0: Oké, nou dan komt hij. Ze ben ook een beetje huilen.
1: Nou, ik vind het een heigerig lachje.
0: Oké.
1: Nou, er zijn wel al veel namen binnengekomen, hoor.
0: Ja?
1: Ja, Marlene Bakker, Inge van Kalka, Eva Hulscher, Daphne Blanke, Miranda Bolhuis, Birgit Schuurman, Mariska Hulshoff, Fieke Gosselaar en Harma Boer. Maar die zijn het dus allemaal niet.
0: Die zijn het allemaal niet. Nou, wie is het wel als je het weet? Komt er nog een keer? Als je weet van wie deze lach is, dan kan je bellen of appen 050-3188-288. 050-3188-288. En dit is Dead or Alive.

0: Leuk om deze weer te horen. Dead or Alive op Radio Noord. You spin me round like a record. Jeroen Kruisinga uit Stad. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Is je weekend bijna begonnen?
1: Zo goed als.
0: Zo goed als. Oh, je bent nog aan het werk?
1: Ja.
0: Ja, ja. Wat ben je aan het doen?
1: Ja. Ik sta even stil bij het plantsoen, want dan kon ik jullie even bellen.
0: Oké, maar wat voor werk doe je?
1: Ik rij op een bus bij een koerier.
0: Oh, als koerier. Dus je moet allemaal...
1: ik luister de hele dag.
0: Oké, dus je moet allemaal pakketjes rondbrengen?
1: Ja. Yeah.
0: Oh, yes. Hoeveel moet je nog?
1: Oeh, niet zoveel hoor.
0: Oké, maar volgens mij moeten jullie wel per dag echt heel veel pakketjes rondbrengen, of niet?
1: Ja, maar dat zit allemaal in de kop.
0: Hoe bedoel je, zit het in de kop?
1: Niet te druk maken en dan komt het wel goed.
0: Oh, gewoon rustig bij één beginnen en uiteindelijk aan het einde van de dag is je bus wel leeg.
1: Ja, rustig aan. Okay. Rustig aan. Dat is beter voor het lichaam.
0: Ja, dat is waar. Je kunt je overal wat druk over maken, nietwaar?
1: Daarom.
0: Ik laat je de lach nog een keer horen. Van wie dacht dat hij was?
1: Dat kan niet meer missen. Dat is Roxanne Kneteman.
0: En waarom denk je dat?
1: Nou, die hoor ik wel eens zo. Die zat vaak bij, hoe heet het, met Derksen en zo.
0: Ja, bij VI, ja.
1: Ja, en die lacht zo.
0: En de dochter van Gerry Kneteman.
1: Gerry, ja.
0: Ja, en zij is zelf ook voormalig wielrenster.
1: Ja, dat klopt.
0: Maar helaas.
1: Oh.
0: Het is er niet.
1: Dat kan niet meer misgaan. Nou, hebben we wel weer een naam erbij.
0: Ja, dat klopt inderdaad. Nou, ik hoop dan, maandag is Maatje er weer. Zij geeft dan een aanwijzing. Dus misschien dat ze dan een beetje licht in de duisternis kan brengen.
1: Komt helemaal goed.
0: En Jeroen werkt nog even daarna. Fijn weekend, hè? Oké, hoi. Dankjewel.

Hans de Boy was dat in Thuis Bent. Het is 9 voor 5. Het is weer tijd voor Kom maar op. Ja, het is natuurlijk vrijdagmiddag. En voor veel mensen is het dan ook misschien wel een klein beetje borreltijd. Alhoewel in veel bedrijven is het tegenwoordig de donderdagmiddagborrel, geloof ik, iets populairder. Maar er zullen ongetwijfeld mensen het weekend een beetje gaan inluiden. En dat bracht ons bij de vraag, hoe noem jij bier in het Grunnigs? Hoe noem jij bier in het Grunnigs? Heb je enig idee? Heb je nog bijzondere namen daarvoor die je ons zou kunnen vertellen? Je kan ons appen of bellen 050-3188-288. Show is hot out here. No, I don't mind.

0: je voorkomen dat je in een phishingmail trapt of kleding bestelt bij een valse webshop? Volg onderwerpen die voor jou belangrijk zijn. Denk aan je bank, bezorgdienst of internetprovider. Ontvang meldingen en wees gewaarschuwd voor online fraude. Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
1: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
0: Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
2: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
3: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar. Allsafe
4: geeft ruimte.
5: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
6: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
3: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
7: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
8: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app. Dit is
7: Radio Noord. Nu het nieuws van 5 uur.
9: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Bijna 50.000 treinreizigers hebben last gehad van de spoorblokkade door actiegroep Extinction Rebellion van afgelopen mei. Het blijkt uit een analyse van de NS die is gedaan op verzoek van de PVV. Met de blokkade werd aandacht gevraagd voor de situatie in Gaza. Het treinverkeer rond Utrecht lag zo'n 2 uur stil. De directe kosten van de blokkade waren volgens de NS zo'n €100.000... onder meer voor dranghekken en extra beveiliging. Het is nog onduidelijk of die kosten op de actievoerders verhaald kunnen worden. Oud-vicevoorzitter Kit de Jong van de FNV is de nieuwe voorzitter van de linkse fusiepartij Progressief Nederland, voorheen GroenLinks-PvdA. Ze kreeg ruim 50% van de stemmen in een ledenreferendum dat Pro deze week heeft gehouden. In hetzelfde referendum besloten de leden dat Pro zich in het Europees Parlement aansluit bij de Europese Sociaaldemocraten, dus niet bij de Groenen. 65% van de pro-leden maakten die keuze. De uitslag is een meevaller voor de partijtop, die zich ook had uitgesproken voor aansluiting bij de Sociaaldemocraten. De uitslag van het referendum is bindend. Het Openbaar Ministerie gaat YouTubers Jan Roos en Dennis Schouten vervolgen. In hun programma Roddelpraat maakten ze 2 jaar geleden denigerende opmerkingen over het uiterlijk en de hygiëne van 2 onbekende vrouwen. Die deden aangifte. Volgens het OM draagt verbale agressie richting vrouwen bij aan een cultuur waarin ernstiger geweld mogelijk wordt. En op de NDSM-kade in Amsterdam-Noord is vanmiddag iemand doodgeschoten. Er is een verdachte opgepakt. De schietpartij was vlak bij de aanmeerplek van de pont over het IJ. Bij de aanlegstijger in Amsterdam-Noord zit veel horeca met terrassen. Het weer vanavond helder, in de loop van de nacht bewolkt met kans op wat regen. Het koelt af naar 9 tot 14 graden. Morgen wolkenvelden, af en toe zon en misschien wat regen. Het wordt 19 tot 22 graden. De dagen daarna meer zon en geleidelijk nog wat warmer tot 26 graden op dinsdag. Dit was het NOS Journaal.
10: Krijgen de hoofdpunten van het nieuws in Groningen. Edwin, goedemiddag.
11: Goedemiddag Edwin. Tientallen boetes zijn vanmorgen uitgedeeld bij een verkeerscontrole op de fietsroute naar de Cernike campus in Groningen. De meeste bekeuringen waren voor het negeren van een gesloten verklaring, dat je dus zeg maar die straat niet in mag. Daarnaast werden voor verschillende andere overtredingen boetes uitgeschreven, zoals door rood fietsen of een telefoon in de hand. Op de nieuwe weg in Beerta zijn 2 voertuigen frontaal op elkaar gebotst. Daarbij vielen 2 gewonden die naar het ziekenhuis moesten. In de Herenstraat in Groningen is bij de HEMA een winkeldief aangehouden door winkelbeveiligers. De man zou hebben gestolen bij een winkel aan de Vismarkt. Aan die aanhouding ging nog wel eerst een achtervolging vooraf.
12: Ontdek de lekkerste koffie, thee en chocolade. Laat je adviseren voor een volautomatische koffiemachine door de Jura-specialist van Nederland. De koffiewinkel in Haren. Proef het verschil.
13: Hey, waar was jij?
14: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
12: De koffiewinkel. Meer dan koffie, een beleving. Kom langs in onze winkel in Haren.
15: Winkelen in Winschoten.
16: Deze zaterdag Fashion Event. Met de nieuwste trends, brillen en sieraden. Kijk op
15: Winkelen in Winschoten.nl.
17: Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
18: Op zoek naar slangen of pakkingen van topkwaliteit? De Boor Industrietechniek in Groningen levert betrouwbare oplossingen voor de gehele productiesector. Van standaard tot volledig maatwerk. De Boor Industrietechniek. De experts die je niet kunt missen.
19: Radio Noord.
20: Studio Grun.
19: Met Edwin Mooibroek.
20: Goedemiddag. Ja, het is vrijdagmiddag, dus het mag. Hoe noem jij bier in het Grunnigs? Kom maar op. En, oh ja, ook nog een beetje proost, hè? Dit is Elsa Moyet.

0: Dat is er meer op Radio Noord. En het heette Is This Love. Is er nog verkeersinformatie naar Dish?
1: Jazeker. De N46 tussen Groningen en Eemshaven bij Bedum is dicht. Beide richtingen heeft alles te maken met een ongeluk. Dan ook nog de N355 buitenpost richting Groningen tussen Sebaldeburen en Noordhoorn. Is je vertraging 5 minuten.
0: Gaan we door dan met het weer. Harma, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag Edwin.
0: Houden we dit weer voor het weekend?
2: Nou, er komt wel een beetje meer bewolking. Vooral men. Ja, nou ja, als dat er alles is. Ja, de kinderen zijn een spatje rekening van komen. Mona hebben ook zo'n dag met misschien wel een buitje. Maar geleidelijk aan. En zullen we dat de temperatuur wel verder opklimt. Maar neem een beetje eronder omdat er wat meer bewolking is. En een wat meer noordelijke wind. Maar volgende week dan kunnen we profiteren van 24 graden op de thermometer. En dat zo 1 september. Dat zou wel eens een dagrecord op kunnen leven. Op 29 en op 30 september. Dat nog nooit zo warm geweest is op die bij de dong. Roosgouw, onbewolkt, zonnig weer, 35 kilometer zicht. Er is zo'n beetje 20 graden worden. 9 uur de zon erbij en 2 mm is de verdampt. En in Sibboen met wat binnenbebaarde kom-effect, 22 graden. En de barometer stand dus 18 millibar. Nou, voor vanavond hebben we in eerste instantie nog wel vrij helder weer. Hoor. En in vannacht geleidelijk aan als wat meer bewolkt. 9 tot 14 graden als minimum. En met het begin met die bewolkt, de kinders een spatje rekening van. Een buitje die voorkomt. In de loop van de dag weer volk ruimte voor de zon. De wind zwak komt nu tot noordoosten met 18 of 19, misschien 20 graden. Zondag regelmatig zon, 20 tot 22 graden. Maandag, nou, een 22 graden op de thermometer, maar wel kans op een enkel buitje. En dinsdag, woensdag droog, regelmatig zon en 24 graden.

0: Ja, je kunt het best wel een hitmachine noemen inmiddels. Bruno Mars was dat en On My Soul. Nou, Des, hoe bestel jij een biertje?
1: Nou, eigenlijk niet. Oh. Ik lust helemaal geen bier.
0: Kan je er kort over zijn? Nee, lust je dat niet?
1: Nee, vind ik echt zo vies.
0: Nou, ze zeggen altijd dat je het moet leren drinken, maar dan denk ik altijd van waarom zou dat moeten?
1: En helemaal met een alcoholisch drankje, waarom zou je dat moeten willen leren?
0: Ja, dat bedoel ik. Ja, maar dat zeiden ze altijd van ja, bier moet je leren drinken, maar dat moeten is dan een beetje raar misschien.
1: Net als koffie. Koffie moet je ook leren drinken, lust ik ook niet.
0: Oh nee?
1: Nee.
0: Oh, ik drink de hele dag door koffie.
1: Lekker veel cafeïne. Maar hoe bestel jij een biertje dan aan de bar?
0: Ik drink ook niet zoveel bier meer. Ik zei vroeger altijd een Amsterdammetje.
1: Oh ja, ik heb wel het fluitje. Mijn moeder bestelde wel eens een fluitje.
0: Ja, ik bestel altijd een Amsterdammetje, maar ik drink ook niet zoveel bier meer.
1: Nee, maar weet jij of er Groningse benamingen zijn voor bier?
0: Ja, dat moet er zeker zijn.
1: Oh ja, wat dan?
0: Ik kan er even niet zo op komen. Maar mijn Groningse is niet zo goed hoor, moet ik eerlijk zeggen. Ik ben geboren en getogen in Groningen, in de stad Groningen.
1: Ja.
0: Alleen, daar werd in mijn tijd niet zo heel veel, een beetje geknauwd. Alleen niet echt plat Gronings gepraat.
1: Misschien moeten we Olaf even vragen.
0: Ja, zullen we het gewoon doen?
2: Ja, mooi. Een mooi onderwerp van de hè? Bier. Ja. Nou ja, dus je hoort het niet zoveel meer. Maar ja, ik zeg ook gewoon, als ik een pot bier bestel en dan weer zes bier. Maar vroeger, hè, dat was nou, voor mijn tijd ook nog, hè, want ik heb het eigenlijk nooit gehoord. Maar in de Grootdal van Grun hadden ze het vroeger niet over bier, maar over bier. En dat, ja, op zich klinkt dat ook logisch, hè, want de I wordt voor een ei, hè? En niet wat nice, een gieter wat een geiter, plezier wat plezier. Dus ja, dan lijkt niet logisch, dan wordt bier wat bayer of bayer.
0: Ja, maar het sterft een beetje uit, geloof ik, hè?
1: Bayer?
0: Ja.
1: Het doet me meer denken aan Duitsland, bayer.
0: Ja, dat is ook...
1: Beetje van Bayern.
0: En als je dat bestelt, dan krijg je gelijk 5 liter, geloof ik, toch? Ik bedoel, dat is daar normaal om dat te doen. Nou, we willen het graag van jou horen. Hoe noem jij je bier in het gerecht? Je kan bellen of appen 050-3188-288. 050-3188-288. Dit zijn de Pretenders.

0: Wethouders en de Zwinders waren dat. Zometeen om 6 uur natuurlijk weer op TV Noord. Noord vandaag. Morsen Nieuweweg, goedemiddag.
1: Goedemiddag Edwin.
0: Wat ga je maar doen?
1: We gaan het hebben over een bijzonder verhaal. Sanne was 9 jaar toen haar moeder verongelukte bij een motorongeluk in België.
0: Yeah.
1: Ze had een bloemenzaak in Haren. En nu 10 jaar later heeft Sanne besloten om die bloemenzaak weer te heropenen.
0: Op 19-jarige leeftijd.
1: Ja, dat is een hele bijzondere,
0: yeah.
1: Dat is een bijzondere dag, bijzonder
0: mooi
1: moment.
0: Verhaal.
1: Ja. Wij zijn daarbij. Hortus, 400 jaar nu we toch in Haren zijn. Ook heel mooi. Mooie beelden. Dat we nog even een beetje het lentegevoel kunnen krijgen. En we gaan kijken naar het moment dat we vandaag vuurwerk konden inleveren. Ik zag er Edwin in het veld. Die kwam er aanhanger. Kwam
0: ja, die heeft alles al ingeleverd.
1: Dus die heeft al zijn vuurwerk blijkbaar ingeleverd. Heb jij dat gedaan of niet?
0: Ik had het al eerder een keer ingeleverd.
1: Keurig zeg. Je ogen gaan van links naar rechts. En
0: ik steek al jaren geen vuurwerk meer af.
1: Nee?
0: Nee.
1: Okay.
0: Nee, mag ook niet meer natuurlijk nu. Maar
1: het mag niet meer, tenzij je een vergunning aanvraagt.
0: Als vereniging.
1: Een aantal buren, die zeggen, we zijn een vereniging.
0: Moet je ook ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel en zo?
1: Ja, er zit wel wat regels.
0: Ja, er zit wel wat regels.
1: En ogen en zo, ja, en bij de ene gemeente mag het wel, andere gemeente niet. Nee, we gaan het meemaken. Vandaag kon het ingeleverd worden. En of daar veel gebruik van gemaakt is, zien we vanavond in Noord Vandaag.
0: Zometeen vanaf 6 uur. Dankjewel.
1: Joep.

0: betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
2: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
3: Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.
4: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
5: Opgelost, autotaalglas.
3: Ontdek deze winter het pure noorden. voyagetravel.nl.
6: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken elkaar weer
7: regelmatig. Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
8: 1 minuut over 6:30. Je krijgt een overzicht van het nieuws in Groningen. Edwin, goedemiddag.
9: Goedemiddag, Edwin. De komst van de Neder-Zaakse lijn staat nog weer verder onder druk. Minister Vincent Karremans van Infrastructuur wil namelijk af van het pleiten van elke regio voor eigen projecten. Samen met staatssecretaris Annette Bertram gooit hij al het geld voor infrastructuur op Emberg om het opnieuw te verdelen over alle projecten. En onderhoud krijgt daarbij voorrang op nieuwbouw. Eerdere beloftes aan overheden tellen volgens Karremans niet mee. Karremans wil verder nog niet vooruitlopen op de keuzes die over enkele weken bekend moeten worden. Wel zegt hij dat hij lastige gesprekken met bestuurders voert. Het ministerie van Volksgezondheid wil onafhankelijk onderzoek doen naar de misstanden bij donorconceptie, zoals door de Groningen massadonor Simon. Op die manier hoopt het recht te doen aan slachtoffers en lessen te leren voor de toekomst. Het ministerie wilde in 2017 het zaaddonorregister analyseren, maar na een kabinetswissel is dat blijven liggen. Blijkt uit de antwoorden van zorgminister Sophie Hermans op Kamervragen. Massadonor Simon was toen al in beeld. Maar volgens het ministerie kon pas in 2025 worden vastgesteld dat hij massadonor was. En toen werden donaties pas centraal geregistreerd. De verantwoordelijke voor de veiligheid van de zorg aan kinderen in gezinshuis Bersema in Niekerk zijn volgens de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd ernstig tekortgeschoten. Er woonden 2 kinderen ruim 3 jaar in het gezinshuis, terwijl er lange tijd ernstige signalen over onveiligheid waren. De inspectie verwijderde het gezinshuis, de hoofdaannemer van het gezinshuis, Cornerstones Jeugdzorg, en de William Schrikker Stichting Jeugdbescherming en de Jeugdreclassering, dat zij daar niet genoeg aan hebben gedaan. Zo waren er al signalen over onveiligheid in het gezinshuis en over onprofessioneel werken door de gezinshuismoeder. En er werd pas ingegrepen nadat een van de kinderen eind vorig jaar op school had verteld in het gezinshuis mishandeld te worden. En het drijvende groene eilandje van waterschap Noorderzijlvest is weer onderweg. Dit keer naar de Hoornse Plas. Sluiswachter Eddie Corriga kwam het vanmorgen tegen bij Nijveenstekolk. De overgang van het Hoornse Diepje naar het Paterswoldse Meer.
10: Hij was zo lang. Hij kwam met sleepboten al, kon hij niet in de sluis. Dus dat platform is 12 meter en die sleepboot was ook 1,10 meter. En de sluis is 18 meter, dus dat kon hij. Dus we hebben eerst de sleepboot geschud en die hebben we achter de sluis neergelegd. En toen waren er gelukkig ook een paar mannen hier en een paar buurten die wel even mee wilden helpen. En hebben we met een paar touwen hebben we het eiland zeg maar in de sluis getrokken. En toen aan de andere kant de sluis weer open kwam, toen hebben we de sleepboot hebben ze er weer voor geknoopt. En toen ging ze mooi meer op.
9: Ja, het eilandje met reclame voor projecten van het waterschap begon bij een evenement in Lauwersoog. Daarna kwam het onder meer te liggen bij het gemaal in Zoutkamp en nu dus in de Hoornse Plas. Meer op rtvnoord.nl.
8: Edwin, dankjewel. Gaat dat weer, krijg je van Harma.
11: Door een dag met zon, overgoten weer en verder de provincie in een warme dag met 20 graden. Is de komende uren de zon er ook nog beter dan onder is. Vanochtend is het nog vrij helder. Vannacht tegen Lalika meer bewolkt met 9 tot 14 graden als minimum. En men in eerste instantie toch wel veel bewolkt. Er kan een spatje regen van, kan een buitje voorkomen. In de loop van de dag weer volgens zon. En met een zwakke tot motige noordoostenwind 18 of 19 graden.
12: Wat is nou het Raatsveld-effect? Want André Raatsveld en zijn team zijn al 40 jaar goed. Zeg maar gerust heel goed voor kunststofkozijnen en dakkapellen waar iedereen blij van wordt. Zeg maar gerust heel blij. Ook heel blij worden? Kijk op raatsveld.nl.
13: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
12: Raatsveld biedt 100% garantie via het VKG-keurmerk. Dus ook heel blij worden van een Raatsveld kunststof kozijn of dakkapel? Kijk op raatsveld.nl.
14: Bouw- of metaalproject? Staal Digitaal. Jouw staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
15: Blokhut of tuinmeubel? De Vierkeien.nl.
14: Staalzaar, geboren of lassen?

0: Ja, we brengen je gewoon zwingend het weekend in, hoor. Met Calvin Harris en Sam Smith. Je hoorde Promises. Nou, misschien zit je wel ergens op het terras. En misschien zit je wel ergens een biertje te bestellen. Je weet het niet wat mensen allemaal aan het doen zijn op zo'n vrijdagmiddag natuurlijk ook.
1: Nou ja, weet je, het zonnetje schijnt erbij. Dus ik zou je geen ongelijk geven.
0: Nee, dus ik denk dat het terras misschien best wel een grote kans is. Alleen de vraag is dan, hoe bestel je dat in het Gronings?
1: Nou, Anneke Blaak uit Hoogezand die zegt een pintje. Die noemt het gewoon een pintje.
0: Een pintje.
1: Ik vind dat bijna Belgisch.
0: Ja, een pintje. Is dat Gronings volgens? Nee, ik denk dat het Belgisch is, ja.
1: Ja, denk ik ook. Jan Willem die zegt de vraag over wat ik in het Gronings zeg tegen een biertje. Nou, als ik tegen mijn biertje begin te praten, dan wordt het tijd om te stoppen en naar huis te gaan.
0: Ja, dat is waar. Dan heeft hij gelijk. Inderdaad, als je tegen je biertje begint te praten, dan heb je er iets te veel misschien wel.
1: Dat denk ik ook. En Gerard Zomer die zegt, die kwam ook met Bayer, hè, wat Olaf ons ook vertelde. Ja. Maar Gerard zei ook, in het Gronings wordt bier dan ook wel pils genoemd. En dan zeg je gewoon, een pilske.
0: Een pilske. Ja. Ja, een pilsje bestellen. Alleen op zijn Gronings een pilske.
1: Een pilske.
0: Een pilske.
1: Wie gewoon een pilske drinkt. Ja,
0: zullen we een pilske bestellen zo?
1: Ja. Laten we dat doen.
0: Oké, nou als je inderdaad nog andere benamingen weet, je kan het ons laten weten. Appen, bellen, 050-3188-288. Hoe bestel jij een biertje? En misschien ben je dat nu wel aan het doen. Dit is Opus en Life is Life.

0: Ella Langley en ze heeft het record te pakken. Ja, ze staat al 23 weken bovenaan de hitlijst in Amerika. Langer dan elk ander lied ooit. In Nederland staat ze trouwens in de top 40 nu op nummer 5. Je hoort het Choose in Texas. Maar ja, we hebben het niet over de muziek, we hebben het over een biertje. Waarom moet je weer openzetten?
1: Ik wou net zeggen, het zwijgen wat mij opgelegd. Ja,
0: ik wou net zeggen, van waarom zeg je niks?
1: Waarom reageer jij niet op mij?
0: Nee, waarom reageer je
1: ik heb
0: niet?
1: Al te veel bier op.
0: Nee, oh ja, is het weer zover? Nee, nee.
1: Wietse, die zegt een potje bier. En dat kan ik me wel voorstellen. Mijn moeder zegt een potje bier.
0: Is dat Gronings? Ik zeg dat ook wel even potje bier.
1: Ja, dat weet ik dus niet. Potje bier. En Henk uit Ilde zegt, het is geen glas bier, maar een glas appelsap met slagroom.
0: Oh, dat klinkt wel een beetje vies.
1: Dat vind ik ook vies.
0: Dan kan je beter een biertje bestellen.
1: Dat denk ik ook. Maar gelukkig hebben we onze chronoloog Olaf ook nog. En die kan ons alles erover vertellen.
2: Nou, wat nou dus sitcom Nightmares is, boy. Ja, als soms heet het nog wel eens. Maar vrouwen dronken zelfs op de ijsbaan ook, hè. Zo kregen ze Heidsbier. Dat was warm bier. Ik heb het hem opgezegd, hè. Warm bier met brandewijn, eier, melk, suiker, knal, kaneel, peper en voor de live hebben dan ook nog wat kruidnagels.
1: Gadver.
2: Nou, dat klinkt toch heerlijk, jongens.
1: Oh.
2: Ja. Nou, dan zeg ik meer plezier met een glaasje Heidsbier. Gaan we proberen.
0: Ik denk niet dat ik dat ga proberen.
1: Ik denk ook niet dat ik dat ga proberen.
0: Geef mij maar gewoon een potje bier.

0: Kerrick was dat en het heette I Need You. Ja, alweer bijna 6 uur geworden. We gaan nog even het verleden induiken. Het is vandaag 25 september.
1: Maar dan in 2001.
0: 2001, 25 jaar geleden.
1: Ja, nou ja, en we hadden net positief nieuws natuurlijk over de Hortus in Haren. Het bestaat zoveel jaar. Maar in 2001 ging de Hortus failliet en werd het personeel ontslagen. De gemeente Groningen en Haren stoppen eerder met het geven van subsidie, omdat ze geen vertrouwen hebben in het reddingsplan van Hortus-directeur Mart Driessen. Eerste poging om de Hortus opnieuw op te starten onder leiding van interim manager is mislukt. En in februari 2002 gaat de Hortus dan ook echt dicht. Maar gelukkig, een paar maanden later komt er met steun van de Rijksuniversiteit een nieuwe doorstart. Stichting De Groene Hortus, later Stichting Behoud Groene Hortus. Die neemt de Hortus over in een veel kleinere vorm. Daarom lukt de doorstart dan wel.
0: En toen is het wel gelukt. En nog een grote hit gaan we nog draaien, ja, 2001.
1: Ja, ik dacht Alicia Keys.
0: Oké, vol in.
1: Lekker meezingen.
0: Oké, fijne avond.

0: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
1: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
2: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
3: Interessant. Wat verdien jij dan?
2: Zo open bedoelen ze vast niet.
4: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterk je ondernemerskracht.
5: Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
4: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
6: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
7: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
8: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
9: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
8: Radio Noord. Nu het nieuws van 6 uur.
10: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Bijna 50.000 treinreizigers hebben last gehad van de spoorblokkade door actiegroep Extinction Rebellion van afgelopen mei. Blijkt uit een analyse van de NS die is gedaan op verzoek van de PVV. Met de blokkade werd aandacht gevraagd voor de situatie in Gaza. Het treinverkeer rond Utrecht lag zo'n 2 uur stil. Op de NDSM-kade in Amsterdam-Noord is vanmiddag een man doodgeschoten. Het slachtoffer is een medewerker van een gevangenis, maar de toedracht is nog niet bekend. Er is een verdachte opgepakt. De schietpartij was vlak bij de aanmeerplek van de pont over het IJ. En daar zit veel horeca met terrassen. Een getuige zegt tegen het Parool dat een man die met een hond langs een terras liep ruzie kreeg met iemand op het terras. En de man met de hond zou daarna hebben geschoten. Premier Jette noemt de waarschuwing van de AIVD voor rechtsextremisme een hele serieuze waarschuwing. De inlichtingendienst en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding zeiden deze week dat rechtsextremisten via politiek, media en demonstraties hun extreme ideeën proberen te normaliseren. Volgens Jette is er een risico dat de extreme geluiden doorsijpelen in het politieke debat. Er zijn ook dat bij demonstraties tegenwoordig spandoeken, vlaggen en uitspraken voorbij komen die een paar jaar geleden ondenkbaar waren. Vorig weekend liep een protest van een extreemrechtse organisatie in Den Haag nog uit de hand. De nieuwe voorzitter van Progressief Nederland is Kitty Jong. Op een ledenreferendum van Pro kreeg ze ruim 50% van de stemmen. Jong is oud-vicevoorzitter van de FNV. Ook besloten de leden dat Pro zich in het Europees Parlement aansluit bij de Sociaaldemocraten en niet bij de Groenen. Het weer, vanavond helder, maar in de loop van de nacht bewolkt met kans op wat regen. Het koelt af naar 9 tot 14 graden. Morgen wolkenvelden, af en toe zon en misschien wat regen. Het wordt 19 tot 22 graden en de dagen daarna meer zon en geleidelijk wat warmer tot 26 graden op dinsdag. Dit was het NOS Journaal.
11: Bouw of metaalproject? Jouw staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
12: Pijn. Pijn beïnvloedt je dag, je werk, je beweging en hoe je je voelt. Maar je staat er niet alleen voor. Expeditie Pijn helpt inwoners van Groningen, Friesland en Drenthe hoe je anders met pijn om kunt gaan. Kijk op expeditiepijn.nl. Expeditie Pijn. Begrijp pijn. Ontdek wat helpt.
11: Staal, zagen, boren of lassen. Ga naar staaldigitaal.nl.
12: Expeditie Pijn is mede mogelijk gemaakt door het UMCG, Trajant en Frisius MC.
13: Op zoek naar slangen of pakkingen van topkwaliteit? De Boer Industrietechniek in Groningen levert betrouwbare oplossingen voor de gehele productiesector. Van standaard tot volledig maatwerk. De Boer Industrietechniek. De experts die je niet kunt missen.
14: Hey, waar was jij?
15: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
16: Radio Noord.
17: Vandaag op Noord.
18: Een terugblik op het nieuws van vandaag.

0: Radio Noord.
1: Met tot 7 uur.
0: Vandaag op Noord.
2: Een schadebeoordelaar die bij bevingsgedupeerden over de vloer komt in opdracht van het IMG, het Instituut Mijnbouwschade Groningen, is niet onafhankelijk. Zo oordeelt de rechter. De uitspraak in deze specifieke zaak kan gevolgen hebben voor de hersteloperatie in Groningen. Verslaggever Daniel Telen, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Waar ging deze zaak over?
3: Nou, deze zaak zal misschien voor sommige mensen in Groningen wel te herkennen zijn. Je hebt een schadebedrag toegewezen gekregen vanuit IMG. Je bent het er niet mee eens, dus je vecht het aan. En uiteindelijk kwam het in dit geval zelfs bij de rechtbank. Sietse de Jong heet deze man uit het Drentse Norg. Hij staat eigenlijk al jaren gedupeerde bij uit het Drentse dorp en omgeving. Die niet eens zijn met hun schadebedrag. En nu ging het in dit geval om zijn eigen woning. Hij vocht het aan bij de rechtbank. En kwam uiteindelijk door een publicatie van RTV Noord samen met Follow the Money en RTV Drenthe tot succes bij de rechter.
2: Ja, en waarom zou de schadebeoordelaar dan niet afhankelijk zijn?
3: Nou, daar zit inderdaad de pijn in bij de rechter. De schadebeoordelaar zou niet onafhankelijk zijn. En daardoor zou mogelijk de schadebeoordeling überhaupt niet meegenomen kunnen worden in de behandeling. Het ging bij deze zaak echt om een principeuitspraak van de rechter. Want eigenlijk waren het IMG en de gedupeerden er al lang uit. Maar de rechter zei, ik vind het zo'n belangrijke zaak dat ik het toch een uitspraak over wil doen, ondanks dat het misschien niet nodig is. Het zit hem in drie dingen. De eerste is dat de rechter zegt van ja, we hebben dat onderzoek gelezen van RTV Noord, Follow the Money en RTV Drenthe. En daar blijkt uit dat er goud geld te verdienen valt met de schadeafhandeling. En nu is het zo, dat is punt 2, dat deze man niet alleen beoordelaar was, maar ook directeur aandeelhouder van dit bedrijf. En dus mogelijk een eigen belang zou kunnen hebben bij hoe die schadebeoordeling uitvalt en wordt uitgevoerd. En punt 3 is dat als je voor het IMG schadebeoordelingen doet, dat je een formulier moet invullen, een disclosure agreement heet dat, waarin je aangeeft dat je onafhankelijk bent. Nou, daar had deze man zijn functie opgegeven als de geospecialist, de technisch manager, maar had daarbij helemaal niet vermeld dat hij ook aandeelhouder en directeur is en dus een eigen belang zou kunnen hebben. En dat vond hij zelf niet nodig, maar de rechter zegt, ja, als blijkt dat je mogelijk een financieel belang kan hebben, je bent daar niet open over in de rechtbank en ook in het formulier geef je niet mee dat je aandeelhouder directeur bent, dan kan ik jou niet kwalificeren als onafhankelijk.
2: Kan dat gevolgen hebben dan voor de hersteloperatie in onze provincie? Hij is op meer plekken geweest deze.
3: Ja, dat is een goede vraag, want het gaat hier natuurlijk eigenlijk om maar één zaak. Maar deze man heeft meerdere schadeopnames gedaan. Hij is niet de enige aandeelhouder bij het schadebureau DLG. En ook bij een andere grote speler in het aardbevingsgebied 10BE zijn er heel veel aandeelhouders die mogelijk ook schadeopnames hebben gedaan. En als je dat allemaal bij elkaar optelt, kan het om veel zaken gaan. Hoeveel, daar wil het IMG en de schadebureaus geen uitspraken over doen. Daar willen ze geen overheid over geven. En het gaat niet alleen om zaken die geweest zijn, maar voornamelijk ook zaken in de toekomst. Want als deze man nu weer langs gaat bij mensen en er ligt al die rechterlijke uitspraak, dan is dat best kwetsbaar.
2: Was de reactie dan van deze man zelf en van het IMG?
3: Nou, die is ongelooflijk opvallend, als je mij persoonlijk vraagt. Want zij zeggen van ja, naar ons weten hebben wij niks verkeerds gedaan. We hebben dat formulier naar waarheid ingevuld. We hebben ingevuld wat we moesten invullen. Er ligt een uitspraak van de Raad van State die zegt dat het allemaal goed is ingeregeld, deze onafhankelijkheid. Dus we zijn ervan geschrokken, maar we hebben bestudeerd en we gaan niks anders doen. Wat betekent dat deze man en mogelijk ook mensen in een soortgelijke situatie toch schadebeoordelingen gaan doen.
2: En gaan ze dus voorbij aan de uitspraak van de rechter, zou je kunnen zeggen?
3: Ja, het is natuurlijk een uitspraak van de rechter in één specifieke casus, in één zaak. Maar als dat er al ligt, ja, in Nederland hebben we met een moeilijk woord jurisprudentie. Dus je kijkt niet alleen naar de zaak die voor je ligt, maar ook naar hoe andere zaken in het verleden zijn beoordeeld. Nou, dan vind ik het best wel risicovol wat het IMG en de schadebureaus hier beslissen.
2: We zeggen het vaker, maar in dit geval is het vast op zijn plek, wordt vervolgd.
3: Zeker weten.
2: Ja, dankjewel, Daniel Telen.

0: alles wat je deze dag hebt gemist
1: in Vandaag op Noord.
2: Ja, zekerheid over het voortbestaan van het Werelderfgoedcentrum Waddenzee, het WEC, in Lauwersoog is er nog altijd niet. De directie onderhandelt nog met de schuldeisers over de onbetaalde miljoenenschuld. Dat betekent dat de zeehondenopvang en Waddenexpositie ook nog rekening houdt met een faillissement. Verslaggever Loek Mulder, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Nog steeds geen oplossing dus voor de financiële malaise bij de WEC?
3: Dat is inderdaad het geval. Er is de afgelopen maanden echt driftig onderhandeld tussen de schuldeisers en het WEC. En de schuldeisers hebben nog een bedrag van ongeveer 3 miljoen euro te goed voor de werkzaamheden die ze verricht hebben. En die

0: allemaal niet betalen. Meerdere partijen die bij dat project betrokken waren, met name bouwbedrijven, weg- en infrastructuurbedrijven en ook interieurinrichters, die hadden allemaal nog geld te goed bij elkaar. Een bedrag van ongeveer 1,3 miljoen. Daar is nog steeds dus geen akkoord over. Daarnaast is er nog een hoop gemor onder de ondernemers in de haven ook, hè, waar geklaagd wordt over gebrekkige samenwerking tussen het DEC en die hechte havengemeenschap. En eigenlijk als klap op de vuurpijl, ook de bezoeksaantallen die vallen nog wat tegen.
1: Ja, en dat de rekeningen dan al een jaar niet betaald worden, dat is lang toch?
0: Ja, dat is natuurlijk ontzettend lang. Waarom dat nou precies zo is, daar wil het WEC eigenlijk niet zeggen. Hè? De afgelopen tijd hebben we echt talloze keren geprobeerd om een gesprek aan te knopen met het WEC. Op vragen, daar kwam eigenlijk nooit een antwoord of echt heel sumier, of er werd niet op gereageerd. Directeur Bas Wemhoven, ja, die hield de boot wat dat betreft af. Afgelopen week heb ik wel kunnen spreken met een directielid, Marco Boshoven. Die gaat over de marketing en de sales. Die gaf wel iets meer openheid van zaken. Over de inhoud van de gesprekken wil hij verder niks kwijt, maar hij maakte wel heel duidelijk dat die onzekerheid die er boven het WEC hangt, dat die eigenlijk nog steeds niet uit de lucht is. En dat er dus ook nog steeds veel rekening wordt gehouden met bijvoorbeeld een bankroet. Dat is dan wel het zwartste scenario. Maar er zijn ook partijen die zeggen van, ja, het WEC stuurt eigenlijk gewoon op een faillissement aan. Ik moet zeggen, daar heb ik geen aanwijzingen voor.
1: Want dan zou je vanuit dat misschien wel verder kunnen.
0: Ja,
1: dan
0: zijn de schulden weg. Dat kan ook een beproefde strategie zijn. Dan ben je van je schulden af en dan kun je dan weer verder. Zoals gezegd, ik heb daar geen duidelijke aanwijzingen voor.
1: Want wij hebben hier wel eens vaker over gesproken. Want die financiële problemen zijn niet van gisteren, zeg maar. Mm-hmm. Er was ook sprake dat de gemeente en de provincie zouden gaan helpen.
0: Ja, dat is ook het geval. Alleen, die hebben de voorwaarden gesteld. Dat willen we doen. We willen een bedrag op tafel leggen. Maar alleen als er een crediteurenakkoord ligt. Dus alleen als het WEC erin geslaagd is om met die partijen die nog geld te goed hebben om daar een overeenkomst mee te sluiten. Pas dan komen die overheden in actie eigenlijk.
1: Wanneer zou er wel meer duidelijkheid moeten zijn?
0: Er is een datum vastgelegd van 1 oktober. Maar het is iets. Het is een beetje onduidelijk of dat nu een streefdatum is of dat een hard moment is. Een deadline die is afgesproken. Maar die datum die valt telkens weer. Nou, dat is volgende week. Dus dat is eigenlijk al heel erg binnenkort natuurlijk.
1: Ja. En stel maar dat het wel lukt. Dat ze eruit komen met al die schuldeisers.
0: Ja.
1: Zijn dan de problemen voorbij?
0: Ja, nou, dat zou heel mooi zijn, maar ik vrees niet dat het geval is. Want nou, zoals gezegd ook net ook, die bezoekersaantallen die vallen ook tegen. Er was gehoopt op een aantal van 118.000. Er kwamen 100.000 bezoekers, blijkt uit een overzichtje. Als je dan ook nog meerekent dat het entreegeld is verlaagd. De entreeprijs is verlaagd. Er werd ook over gemopperd en die hoge entreeprijs. Dus is daar de prijs van verlaagd. Daar komt dus ook minder geld binnen. Er is een financieel overzichtje gepubliceerd. Nog geen jaarverslag. Duurt ook lang. Hè? Dat heeft natuurlijk te maken met die situatie. Maar er is een financieel overzichtje gepubliceerd waaruit blijkt, het is wel opmerkelijk, dat er een klein positief bedrag is over 2025 van ongeveer €250.000. Maar dat is vooral te danken aan een forse nalatenschap. En dat geeft natuurlijk al wel aan hoe kwetsbaar zo'n organisatie financieel is, als je daarvan afhankelijk bent, probeer daar maar eens een gedegen begroting rond op te bouwen.
1: Stel nou dat zo'n faillissement er komt, waar ze dus nog wel rekening mee houden in het zwartste scenario, zoals je zei. Wat moet je dan met dat gebouw en de zeehonden?
0: Nou, dat is natuurlijk echt een groot vraagteken. Ik vind het eerlijk gezegd wat moeilijk voorstelbaar dat de regio, de gemeente, de overheden, dat die akkoord gaan met de teleurgang van ook die zeehondenopvang. Waar we hier echt ook wel wat aan te danken hebben. Als het gaat om het aantrekken van bezoekers en toerisme. En het vervult ook een functie in het natuurbehoud. En dat soort aspecten zijn er natuurlijk ook van belang. Maar dat gebouw, ja, mocht dat gebeuren, dan dat is een groot vraagteken. Ja.
1: Dankjewel, verslaggever Loek Mulder.

0: Je luistert naar Vandaag op Noord.
1: Met een terugblik op het nieuws van vandaag.
2: Gisteren was de Drentse commissaris van de Koning Agnes Mulder ook op het stadhuis in stad bij dat officiële persmoment. Misschien heb je het gezien, we zonden het live uit via de site en de app. En zo'n persmoment dat bestaat dan uit wat interviews vooraf. Er waren wat bitterballen en een bordesfoto werd gemaakt met alle mensen die daar aanwezig waren, alle betrokkenen. En ja, na zo'n vliegreis vanuit Canada direct naar de grote markt, na het landen op Schiphol, ja, was ook Agnes Mulder wel moe. Maar vooral ook nog steeds heel vrolijk. En daarom dacht ik, nou, ik ga daar toch nog even interviewen van hoe het met haar is en wat dit voor haar mooie provincie betekent. En ze was op bekende grond gisteren.
3: Mevrouw Mulder, commissaris van de Koning van Drenthe. Met zo'n reisschema zult u wel wazig zijn. Wat is de laatste keer dat u zo wazig op de Grote Markt stond?
4: Oh, tijdens mijn studententijd. Dat weet ik heel zeker. Ja, dat was hier.
3: Want u bent dus echt net terug eigenlijk uit Canada. U was daar trots als een pauw. Die glimlach is niet verdwenen. Wat betekent dit voor uw provincie?
4: Nou ja, wij hebben echt jarenlang al ingezet op fietsprovincie zijn. En dit is daar eigenlijk wel ook een beloning van. Hè? Dus als je gewoon iedere keer gaat en je gaat mooie evenementen organiseren, zoals het EK-wielrennen natuurlijk ook, dan laat je zien wat je allemaal in huis hebt. En dat helpt en dat werkt. En dat is ook voor iedereen duidelijk dat jij van het fietsen bent. Ja. Nou, en dat moeten we nou nog wat groter maken, hè, dat gebied. Dat we allemaal enthousiast zijn voor het fietsen. Nou,
3: dus eigenlijk is ook een beetje Drents ontwikkelingswerk richting Groningen dus?
4: Nou, zo zou ik het niet willen noemen, want dat klinkt zo arrogant. Maar dus, je wilt delen toch met wat je lief hebt.
3: Nou, daar zei u wat moois over net bij die bijeenkomst. Want wat zei u precies over de link tussen Drenthe en Groningen?
4: Nou ja, kijk, op een gegeven moment was het voor iedereen duidelijk dat de gaswinning in Groningen zo snel mogelijk naar beneden moest. En wat daarbij hielp was een ander gebruik, zeg maar, van de gasopslag bij Langelo. En dan moet je daar besluiten over nemen. Je weet dat je daar dan ook scheuren kan krijgen in huis. Hè? Dus je gaat een probleem ook verplaatsen. En toch zei iedereen in Drenthe, dat moeten we wel doen. Want wat in Groningen zomaar gebeurt, dat kan gewoon niet. En ik ben het daar echt met iedereen in eens. Maar je moet gewoon zorgen dat al die scheuren en alles wat er niet goed is gegaan, dat moet je repareren. Dat is wat we moeten doen. En tegelijkertijd moeten we ook investeren in onze kinderen in een nieuwe toekomst. Dat is wat we graag willen.
3: Voor sommige mensen is dat aspect toch soms moeilijk te rijmen. Hè? Dat het een ook naast het andere kan gebeuren. Begrijpt u die kritiek?
4: Ja, dat begrijp ik heel erg goed. Want dat zit in je gevoel zo, hè? Van, hoe kan je dat nou doen, dat je inzet op iets, terwijl het ook nog niet helemaal is opgelost? Dus ik begrijp dat. En tegelijkertijd, als je niet investeert vandaag, dan heb je morgen ook niet een andere toekomst. En dus beide is gewoon heel erg hard nodig. Ja.
3: U stond net op het bordes van het stadhuis. Stond u uit volle borst het Groningse volkslied mee te zingen. Hoe kan u dat zo goed?
4: Nou, ik ben natuurlijk ook woordvoerder voor in de Tweede Kamer geweest voor gaswinning. Ik ben hier heel veel bij mensen thuis geweest, achter de voordeur. En als er dan ook bijeenkomsten waren, dan werd natuurlijk het Gronings volkslied ook gewoon gezongen. En op een gegeven moment dan ken je het ook en je zingt dan ook vol trots mee. Ik ben een hele blijde buur hier van Groningen in Drenthe. En samen moeten we het zien te rooien.

0: Je luistert naar Radio Noord.
1: Met elke dag van 6 tot 7.
0: Vandaag op Noord.
2: Dit weekend moet je ook wakker worden. En zeker op tijd, want er is genoeg te doen. En dit is een van die tips van de cultuurredactie. Het Teller Likker Festival in Winschoten. Dit weekend. Ik ga erover praten met Sander Koning, de programmeur van het festival. Mooi Sander.
3: Mooi, goedemiddag.
2: Helemaal klaar voor?
3: Ja, zeker, ja. We leggen net de laatste hand aan de podia. En alles is klaar om los te gaan morgen.
2: En het weer ziet er volgens mij aardig uit ook.
3: Dat is top, maar het festival is binnen, dus dat maakt wel helemaal niet uit.
2: Okay. Ja, nou ja, leg maar even uit. Wat is het Teller Likker Festival? Het is dus binnen en verder?
3: Het is binnen in de Klinker in Winschoten. En het is voornamelijk een muziekfestival. Er zijn ook wat theatervoorstellingen. Er is een dansvoorstelling en een film die vertoond wordt. Het is een beetje een punkfestival. Vooral een soort punk mindset. Heel veel bandjes en jongeren die daar vette dingen komen doen.
2: Punkfestival?
3: Ja.
2: Wat, bestaat dat nog, een punkfestival? Ja, nu dus, maar nou, hoe bijzonder dus is dat?
3: Nou, dat gebeurt inderdaad niet zo vaak meer. En als het al gebeurt, dan gebeurt het vaak op wat obscure plekken. En nu hebben we de kans om dat te doen in het geweldige cultuurhuis De Klinker. Dus die zetten we even helemaal op z'n kop.
2: Dus punk goes mainstream eigenlijk?
3: Eigenlijk wel, ja. En het is eigenlijk ook meer punk als een soort mentaliteit. Dus gewoon lekker DIY, zelf dingen organiseren. Iedereen mag meedoen, iedereen is gelijk. Lekker jezelf zijn.
2: Ja, want voor wie is het? Wie komen daar graag? Wat denk je?
3: Nou, dit is de derde keer dat we het op deze manier doen. En we merken dat het inderdaad voor meerdere generaties wel interessant is. Dus zowel de jongeren uit de buurt, uit de regio Oldambt, die komen daar lekker in de moshpit. Maar ook de oude garde. Die misschien wat meer uit de punk scene, uit de oude punk scene komt, die komt er ook graag. Dus iedereen die lekker zichzelf wil zijn en lekker wil feesten en lekker wil dansen, die is heel welkom.
2: En ben jij dan ook een soort gepensioneerde punker? Kom jij er ook vandaan uit die wereld?
3: Ik kom uit Midwolda en ik ben zelf ook een punker. Ja, ik ben nog lang niet gepensioneerd, gelukkig, maar. En dat ga ik ook nooit doen, denk ik.
2: Want wat houdt dat in dan? Het is een soort way of life ook, begrijp ik. Wat maakt jou dan een punker?
3: Ja, dat is een goede vraag. Ik denk dat een meer een soort gevoel is. Punk is natuurlijk heel erg ontstaan uit een soort beweging om tegen het establishment te schoppen. En met de weinige middelen die je hebt zelf iets vet te maken. Eigenlijk hetzelfde zie je in de hip-hop. Dat is eigenlijk ook een soort punkmentaliteit. Gewoon met heel weinig gewoon iets nieuws maken om jezelf te kunnen uiten. Mm-hmm. Op een manier die misschien inderdaad niet heel mainstream is.
2: En ergens ook een beetje tegenaan schoppen, zeg maar, figuurlijk.
3: Ja, dus er zit ook vaak heel veel activisme in. Of heel veel, een soort rebelsheid.
2: Ja. Hey, en dan de naam, hè. Ik vind dat een integrerende naam altijd. Zeker bijnamen en geuzennamen. Teller Likker. Wat is een Teller Likker nou? Waar komt dat vandaan?
3: Een Teller Likker is een oude, eigenlijk een soort scheldnaam voor mensen uit Winschoten. Een teller is namelijk een bord. Dus dat waren mensen die hun bord aflikten.
2: Oh ja, omdat ze het eten heel lekker vonden? Of?
3: Ja, omdat zij volgens mij een van de eerste waren die met servies aten in Winschoten.
2: Oké.
3: Dus, okay. En er staat dus in de Klinker staat een heel mooi beeldje ook. Dat heet ook de Teller Likker. Dat is een man die heeft een bord in zijn hand. En een hond die ernaast staat die dat bordje aflikt. Dus dat is een mooi beeld.
2: Nou, zo komt het misschien een beetje voor beide geuzennaam. Punkers en Teller Likkers. Ze ontmoeten elkaar op het Teller Likker Festival. Heel veel plezier. Vanaf hoe laat is het?
3: Het is morgen vanaf 7 uur in de Klinker.
2: Heel veel plezier, hè?
3: Dankjewel.
2: Mooi, Sander.

0: verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige, frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
1: Alleen nog deze week, tromgeroffel, het fantastische, waanzinnige, revolutionaire introductieaanbod.
2: Zeg het!
1: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
3: Hans, waar liggen de regenjassen?
4: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar. Allsafe.
5: Geeft ruimte.
6: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
7: Nu tot 50% korting. Kijk snel op Allsafe.nl.
8: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
9: Echt waar, joh?
8: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op, de regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
10: Allemaal in het Concertgebouw. Ook Jaap van Zweden en stercellist Gauthier Capuçon in Dvorak Cello Concert. Het Orchestre Philharmonique de Radio France speelt Berlioz spectaculaire symfonie fantastique. Op 10 november. Bestel op concertgebouw.nl.
11: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
12: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
11: Radio Noord. Nu het nieuws van 7 uur.
13: Ewout de Jong met het NOS Journaal. Op de NDSM-kade in Amsterdam-Noord is vanmiddag een man doodgeschoten. Voor de schietpartij was er een ruzie, vertelt verslaggever Edwin van den Berg.
14: Wat met name getuigen ons vertellen is dat de man die de schoten heeft gelost daar passeerde met een hond en dat er ruzie ontstond. Of dat een ruzie was vanwege de hond is ook nog onduidelijk, maar er ontstond een conflict.
13: En de man met de hond zou daarna hebben geschoten. De verdachte is opgepakt. Het wapen is door duikers in het water gevonden. Bijna 50.000 treinreizigers hebben last gehad van de spoorblokkade door actiegroep Extinction Rebellion van afgelopen mei. Blijkt uit een analyse van de NS die is gedaan op verzoek van de PVV. Met de blokkade werd aandacht gevraagd voor de situatie in Gaza. Het treinverkeer rond Utrecht lag zo'n 2 uur stil. Premier Jette en minister Heijnen van Financiën gaan dit weekend in gesprek met de oppositie over de begroting voor volgend jaar. Volgens Jette komt het kabinet met een aantrekkelijk voorstel voor zowel links als rechts. Het gaat in ieder geval over 3 onderwerpen, zegt politiek verslaggever Ewout Kiewiet.
15: De koopkracht, de sociale zekerheid, dus die bezuiniging op sociale zekerheid, en de belasting op inkomsten uit vermogen, box 3 dus. Dat zijn eigenlijk de 3 heikele onderwerpen waarop het kabinet een akkoord wil met de oppositie.
13: En de coalitie gaat praten met Pro, Jaar 21, SGP, ChristenUnie 50+ en Volt. En de nieuwe voorzitter van Progressief Nederland is Kitty Jong. Op een ledenreferendum van Pro kreeg ze ruim 50% van de stemmen. Jong is oud-vicevoorzitter van FNV. Ook besloten de leden dat Pro zich in het Europees Parlement aansluit bij de Sociaaldemocraten en niet bij de Groenen. Het weer vanavond helder. Het koelt snel af naar 9 tot 15 graden vannacht. Morgen in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon. Het wordt 18 tot 21 graden. De dag daarna meer zon, ook kans op een bui. En warmer tot 26 graden op dinsdag. Dit was het NOS Journaal.
16: Radio Noord. De avond van Noord.
17: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg. Bye.

0: Bij Radio Noord hoor je nieuwe muziek uit Groningen.
1: Dit is deze week Gronings Goud. Deur de Roemte van Sterenvanger.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 8 uur.
2: Ewout de Jong met het NOS-journaal. In Amsterdam-Noord hebben duikers een wapen gevonden dat vermoedelijk is gebruikt bij een dodelijke schietpartij vanmiddag. Er werd een man doodgeschoten na een ruzie op straat. Het slachtoffer zat op het terras en veel mensen waren daardoor getuigen van de schietpartij, zegt verslaggever Edwin van den Berg, onder wie ook kinderen.
3: Ik begrijp ook dat iedereen die op het terras zat van het bewuste café door de politie naar het bureau zijn gebracht, al was het maar om daar hun verhaal kwijt te kunnen.
2: Volgens een getuige ging de ruzie over een hond. De vermoedelijke schutter is opgepakt. Bij misstanden in een gezinshuis in Groningen zijn betrokken instanties ernstig tekortgeschoten. Dat zegt de inspectie. Twee jonge kinderen verbleven lange tijd in het gezinshuis in Niekerk en werden mishandeld en verwaarloosd. Ondanks dat er wel meldingen waren gedaan, kwamen de misstanden pas jaren later aan het licht. De politie in Gent onderzoekt een incident waarbij een influencer werd lastiggevallen op straat. De man kreeg te maken met homohaat. De beelden maken veel los in België. Dit zegt de influencer er zelf over.
4: Ik voelde mij zo gevangen en zo mijn ongemak, want ik had eigenlijk nooit meegemaakt dat dat zo fel was in real life. Ik zei tegen Seppe, als die nu nog blijven, bel de politie. Want ik liep gewoon over straat. Ik deed niet.
2: Op basis van het politieonderzoek moet de Belgische justitie besluiten of er verdachten vervolgd gaan worden. En op de dijken langs de Waddenzee in Noord-Holland mogen binnenkort weer schapen grazen. Alleen op Texel blijft mogelijk voorlopig nog geen schapen op de dijk komen. Het graas- en beweidingsverbod werd begin augustus ingesteld omdat het gras door de droogte flink was beschadigd, waardoor de dijken konden verzwakken. Inmiddels is het gras voldoende hersteld. Het weer, vanavond helder, het koelt snel af naar 9 tot 15 graden vannacht. Morgen in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon, het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Radio Noord.
0: De avond van Noord.
1: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg. Bye.

0: in Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 9 uur.
2: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Op een vol terras in Amsterdam is vanmiddag een man doodgeschoten. Volgens getuigen ging er een ruzie met een voorbijganger aan vooraf. Het slachtoffer overleed ter plekke. De andere terrasgangers zijn opgevangen door de politie.
3: We hebben al heel veel getuigen met een bus naar het politiebureau gebracht. En ook puur uit zorg in verband met slachtofferhulp. Dat is natuurlijk verschrikkelijk als je dit moet zien. Nou, laten we hopen dat dit gewoon nooit meer gebeurt.
2: De politie heeft een verdachte aangehouden. Ook is het wapen dat werd gebruikt teruggevonden. Premier Jette zegt de waarschuwingen voor rechtsextremisme zeer serieus te nemen. De AIVD en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding zeiden deze week dat rechtsextremisten via politiek, media en demonstraties hun extreme ideeën proberen te normaliseren. Volgens Jette is er een risico dat extreme geluiden doorsijpelen in het politieke debat. Bij misstanden in een gezinshuis in Groningen zijn betrokken instanties ernstig tekortgeschoten, zegt de inspectie. Twee jonge kinderen werden mishandeld en verwaarloosd, zegt redacteur Milo Hornstra.
4: Ze moesten klusjes doen, het was een soort boerderij en werden daar aan het werk gezet. Als ze dat niet deden, dan kregen ze bijvoorbeeld niet te eten. Er liep een hond rond en die mocht ze dan bijvoorbeeld bijten. En zo is het uiteindelijk ook aan het licht gekomen dat in de klas zag een juf dat een van de kinderen een bijtwond had.
2: Volgens de inspectie hebben de instanties meldingen laten liggen en niet genoeg samengewerkt. En de inspectie eist nu verbeteringen. In België hebben radicaal linkse studenten taarten gegooid naar een professor die banden heeft met de wapenindustrie. Het gebeurde gisteren op de Universiteit van Luik. De professor is een bekende kernenergiedeskundige in Wallonië. Hij werkt op de universiteit aan toepassingen van kunstmatige intelligentie voor defensiedoeleinden. De leiding van de universiteit en Belgische politici veroordelen de aanval. Het weer vanavond helder, het koelt snel af naar 9 tot 15 graden vannacht. Morgen in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon, het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Radio Noord. De avond van Noord.
6: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg. Bye.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 10 uur.
3: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het aantal besmettingen met ebola in de Democratische Republiek Congo blijft toenemen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie gaat het virus nu ook rond op twee nieuwe plekken in het noorden van het land. De autoriteiten melden op dit moment 63 patiënten. Sinds het virus uitbrak in mei liepen bijna 8000 mensen ebola op en bijna de helft van hen overleed. Er bestaat geen vaccin tegen deze variant van ebola. De uitbraak komt mede daarom moeizaam onder controle. Er is nog weinig bekend over de aanleiding van een schietpartij in Amsterdam vanmiddag. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. Op een vol terras werd een man doodgeschoten, tot schrik van andere bezoekers.
4: We were sitting in the restaurant eating and we hear two loud noises.
5: He told me to get down. I went under the table and then he said run and grabbed my hand and everyone ran around the corner.
6: Nou, ik vind het tragisch. Ik vind het heel erg natuurlijk dat het zo een gebeurd is.
3: De vermoedelijke schutter is opgepakt, ook is het wapen teruggevonden. Er dreigt hongersnood voor zo'n 6000 Oekraïense burgers aan de frontlinie. Daarvoor waarschuwde Oekraïne de Verenigde Naties deze week. Het gaat om de bewoners van een aantal dorpen in door Rusland bezet gebied. De dorpen zijn omsingeld door Russische landmijnen, waardoor ze al maanden van de buitenwereld zijn afgesloten. Premier Jette zegt de waarschuwingen voor rechtsextremisme zeer serieus te nemen. De AIVD en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding zeiden deze week dat rechtsextremisten hun ideeën proberen te normaliseren.
7: Vrijheid van meningsuiting gaat heel ver in dit land, zeker ook voor politici. Maar het is ook belangrijk om dat met enige verantwoordelijkheid te doen en jezelf ook de vraag te stellen, moet ik deze termen gebruiken of heeft dat mogelijk ook een associatie die leidt tot normalisering van een gedachtegoed dat we eigenlijk niet in het publieke debat thuis willen zien.
3: Volgens Jette is er een risico dat extreme geluiden doorsijpelen in het politieke debat. Het weer. Vannacht koelt het af naar 9 tot 15 graden. Morgen vooral in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Radio Noord.
0: De avond van Noord.
1: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 11 uur.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. Er is nog weinig bekend over de aanleiding voor de schietpartij in Amsterdam vanmiddag. Op een vol terras aan de NDSM-kade werd een man doodgeschoten. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. De verdachte vertrok, maar keerde even later terug en schoot de man op het terras dood. Het slachtoffer werkte in een gevangenis in Zaanstad, maar of het slachtoffer en de schutter elkaar kenden is nog niet bekend. De vermoedelijke schutter is opgepakt, ook is het wapen teruggevonden. De oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jetten over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. De twee partijen praten morgen met Jetten en minister Heijnen van Financiën. Met steun van Pro en Volt heeft de coalitie 38 zetels in de Eerste Kamer, wat de krapst mogelijke meerderheid is. Het kabinet wil niet dat jongeren in een gesloten jeugdinrichting 's nachts kunnen worden opgesloten in hun kamer. Dat was een voorstel van het vorige kabinet. Het gaat om jongeren van 12 jaar en ouder met ernstige problemen die door hun gedrag gevaarlijke situaties veroorzaken. Op het opsluitplan kwam kritiek van kinderrechtenorganisaties. Het aantal besmettingen met ebola in de Democratische Republiek Congo blijft toenemen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie gaat het virus nu ook rond op twee nieuwe plekken in het noorden van het land. De autoriteiten melden op dit moment 63 patiënten. Sinds het virus uitbrak in mei liepen bijna 8000 mensen ebola op. Bijna de helft van hen overleed. Er bestaat geen vaccin tegen deze variant van ebola. De uitbraak komt mede daardoor moeizaam onder controle. Het weer, vannacht koelt het af naar 9 tot 15 graden. Morgen vooral in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon. Het wordt 18 tot 21 graden. De dagen daarna meer zon en ook kans op een bui en warmer. Dit was het NOS Journaal.
3: Radio Noord. De avond van Noord.
4: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 12 uur.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. De oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jette over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. De twee partijen praten morgen met premier Jette en minister Heijnen van Financiën. Vorige week bleek bij de algemene beschouwingen dat er nog geen duidelijkheid was welke partijen, op links of rechts, de Prinsjesdagplannen gaan steunen. De man die vanmiddag werd doodgeschoten in Amsterdam werkte in de gevangenis in Zaanstad. Wat voor werk hij daar deed, wil de gevangenis niet kwijt. Ook is nog niet bekend of de schutter en het slachtoffer elkaar kenden. De schietpartij was vanmiddag op een vol terras aan de NDSM-kade in Amsterdam-Noord. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. De vermoedelijke schutter is opgepakt, ook is het wapen teruggevonden. Het aantal besmettingen met ebola in de Democratische Republiek Congo blijft toenemen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie gaat het virus nu ook rond op twee nieuwe plekken in het noorden van het land. Autoriteiten melden op dit moment 63 patiënten. Sinds het virus uitbrak in mei liepen bijna 8000 mensen ebola op. Bijna de helft van hen overleed. Er dreigt hongersnood voor zo'n 6000 Oekraïense burgers aan de frontlinie. Daarvoor waarschuwde Oekraïne de Verenigde Naties. Het gaat om de bewoners van een aantal dorpen in door Rusland bezet gebied. Die dorpen zijn omsingeld door Russische landmijnen, waardoor ze al maanden van de buitenwereld afgesloten zijn. De bewoners hebben daardoor ook geen toegang meer tot voedsel, medicijnen en andere hulpmiddelen. Het weer. Vannacht koelt het af naar 9 tot 15 graden. Morgen vooral in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon. Het wordt 18 tot 21 graden. De dagen daarna meer zon. Ook kans op een bui. En dan wordt het weer wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Noord. Noord non-stop.
3: Non-stop muziek voor wakker Groningen. Wakker.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 1 uur.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. De man die vanmiddag werd doodgeschoten in Amsterdam werkte in een gevangenis in Zaanstad. Wat voor werk hij daar deed, wil de gevangenis niet kwijt. Ook is nog niet bekend of de schutter en het slachtoffer elkaar kenden. De schietpartij was vanmiddag op een vol terras aan de NDSM-kade in Amsterdam-Noord. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. De vermoedelijke schutter is opgepakt. Het wapen is teruggevonden. Oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jette over mogelijke steun aan de begroting. De twee partijen praten later vandaag met premier Jette en minister Heijnen van Financiën. Vorige week bij de algemene beschouwingen bleek dat er nog geen duidelijkheid was welke partijen of links of rechts de Prinsjesdagplannen willen steunen. Er dreigt hongersnood voor zo'n 6000 Oekraïense burgers aan de frontlinie. Daarvoor waarschuwde Oekraïne de Verenigde Naties. Het gaat om de bewoners van een aantal dorpen in door Rusland bezet gebied. Die dorpen zijn omsingeld door Russische landmijnen, waardoor ze al maanden van de buitenwereld afgesloten zijn. De bewoners hebben daardoor ook geen toegang meer tot medicijnen en andere hulpmiddelen. De Ierse band U2 heeft een optreden gegeven op de school waar de band 50 jaar geleden begon. Op het schoolplein in Dublin speelde de band 7 nummers. De band werd daar precies 50 jaar geleden opgericht, nadat drummer Larry Mullen een bericht op een prikbord plaatste met de tekst: drummer zoekt muzikanten om een band te beginnen. De audities waren een paar dagen later bij hem thuis. Bono had hij bijna aan zich voorbij laten gaan omdat hij een paar jaar ouder was en bang was dat hij er niet tussen zou passen. Het weer, het koelt af naar 9 tot 15 graden vannacht. Later vandaag vooral in het zuiden en oosten wolkenvelden. Andere plekken ook wat zon. Vanmiddag 18 tot maximaal 21 graden. De dagen daarna meer zon. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Noord. Noord non-stop.
3: Non-stop muziek voor wakker Groningen. Wakker.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 2 uur.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Iran is bereid binnen 7 dagen de blokkade op de straat van Hormuz op te heffen, zegt de minister van Buitenlandse Zaken. Daarvoor moet de VS wel eerst akkoord gaan met het eisenpakket van het land. Het gaat bijvoorbeeld om het versoepelen van oliesancties en het opheffen van maritieme blokkades. De VS en Iran zouden ook gesprekken voeren over een nucleaire deal. Een Amerikaanse functionaris noemt die gesprekken positief en constructief. Oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jetten over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. De twee partijen praten zaterdag met premier Jetten en minister Heijnen van Financiën. Vorige week bij de algemene beschouwingen bleek dat er nog geen duidelijkheid was welke partijen op links of rechts de Prinsjesdagplannen willen steunen. De man die vrijdag werd doodgeschoten in Amsterdam werkte in een gevangenis in Zaanstad. Wat voor werk hij daar deed, wil de gevangenis niet kwijt. Ook is nog niet bekend of de schutter en het slachtoffer elkaar kenden. De schietpartij was op een vol terras aan de NDSM-kade in Amsterdam-Noord. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. De vermoedelijke schutter is opgepakt, het wapen is teruggevonden. De Ierse band U2 heeft een optreden gegeven op de school waar de band 50 jaar geleden begon. Op het schoolplein in Dublin speelde de band 7 nummers. De band werd daar precies 50 jaar geleden opgericht, nadat drummer Larry Mullen een bericht op een prikbord plaatste met de tekst dat een drummer muzikanten zocht voor een band. Audities waren een paar dagen later bij hem thuis. Bono had hij bijna aan zich voorbij laten gaan omdat hij een paar jaar ouder was. Het weer. Het koelt af naar een graad of 10 vannacht. De dag begint straks met wolkenvelden in het zuiden en oosten. Andere plekken komt ook wat zon voor. Vanmiddag loopt de temperatuur op tot een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Noord. Noord non-stop.
3: Non-stop muziek voor wakker Groningen.